0: schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd eind januari door president Trump naar voren geschoven. Dat gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid staat 4 kilometer file. De vertraging is daar 14 minuten. Dit was de verkeersinformatie.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag al uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. En Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en ook is 1 man overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Bij een protest in Apeldoorn werden afgelopen avond ook 3 mensen aangehouden. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olielevering aan het land stopzette. Op die manier wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 26. Ik kijk toch meteen even naar jou, Carmen, want Hemelvaartsdag. Inmiddels weet je toch heel goed wat dat betekent, hè?
1: Inmiddels wel, ja. Het is een officiële vrije dag eigenlijk in ons land. Maar niet iedereen viert daadwerkelijk Hemelvaart. Het is een christelijke feestdag.
0: Ja, maar wat is de betekenis
1: erachter? Ja, wat de betekening is? Nou, hemelvaart betekent dus letterlijk een vaart naar de hemel. En daarmee sluit je dus een periode van rouw af na Pasen, na de kruisiging van Jezus. Die gaat nu over naar, naar de hemel. Dus
0: oké, gaan we dat vandaag zien? Of is dat is gewoon iets...
1: dat herdenken we eigenlijk.
0: Dat is het natuurlijk.
1: 2026 jaar geleden is dat.
0: Net te laat.
1: Ja, precies.
2: Ik had eigenlijk wel gehoopt om een glimps op te vangen wellicht. Maar helaas,
0: Ja, nee, ik lach er niet om. Ik vind het mooi al die gebruiken en die herdenkingen en zo. Maar dit staat best wel ver bij mij vandaan. Denk ik, hemelvaart. Ik heb laatst gezegd, bevrijdingsdag, dat moet een vrije dag zijn voor het hele land. Dat vind ik belangrijk.
1: Daar kan je wat over zeggen.
0: Laat ik meteen maar even een discussie beginnen op deze hemelvaartsdag. Gezellig, hè?
2: Ja. Goed idee, laten we beginnen.
0: Eigenlijk hadden we met douwtrappen moeten beginnen. Natuurlijk, hè? Ja, want touwtrappen, dat hoort bij Hemelvaartsdag, zoals eieren bij Pasen. Touwtrappen, dat is ook een eeuwenoude traditie in ons land. Waarbij je vroeg in de ochtend de natuur ingaat. Ja. Wat de lol daarvan is, dat gaan we later vanochtend even onderzoeken. Met iemand die daar druk mee bezig is geweest afgelopen nacht. En nog steeds zelfs. Ja, en dan jij gisteren op zoek naar een galajurk. Vind ik ook echt iets voor jou.
2: Ja, nu lijkt het alsof ik er zelf de galajurk aangetrokken. Zou het zo doen hoor, daar niet van. Nee, maar volgende week ga ik naar de Musical Awards op woensdag. En daar heb je een galajurk en een galapak voor nodig. Want het thema is gala, black tie. En ik neem mijn zusje mee voor het eerst. Dus die gaat voor het eerst in een galajurk. Gaat ze er helemaal over die rode loper heen. En mijn zusje is panseksueel, dus die valt op een persoon. Ja, mijn vader is super trots.
0: Dat komt er ook nog wel bij.
2: En die vindt zichzelf niet altijd even sexy. Maar gisteren, daar trok ze de jurk aan. En ik zag haar gewoon helemaal glunderen. Ze zei, oh, wat ben ik mooi. Oh, wat voel ik me sexy. Oh, wat voel ik me knap. Oh, ik ben helemaal een prinses. En ik zat daar echt met helemaal... Helemaal met een prachtige emotie te zitten.
1: En hoe ziet die jurk eruit?
2: Het is een beetje een soort van prinsesjurk. Met een van die op die schoudertjes, zeg maar, van die puffertjes op de schouders.
1: Ja.
2: En wat glittertjes aan de zijkant. En een mooie kanten stukje. En een mooie rok, zeg maar, van katoen naar beneden. Met een onderjurk van dat witte stof. Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven.
0: Nou ja, volgens mij, het klinkt een beetje alsof is weggewandeld uit een Disney-film.
1: Ja,
2: precies dat. Ja,
1: een Disney-prinses.
2: Zij voelde zich zo mooi. En ze zal even de foto laten zien. Dat is echt. Ze voelde zich maar niet zo heel mooi. En nu wel. En ik kwam er echt uit. En ze was helemaal stralen en blij. En ik denk, wij gaan over die rode loper.
1: Dan moet je natuurlijk wel iets matchend met haar uitzoeken.
2: Dus. Ik vraag aan jullie, wat denk je dat ik heb gekocht?
1: Nou, wat zal het zijn? Ik weet het al.
0: Een glitterpak of
1: juist.
0: Zo?
2: Ja, tuurlijk.
0: Vind ik ook helemaal bij jou passen.
2: Ja. Ik heb à la Gerard Joling gewoon een hele leuke glitterpak met allemaal pailletten en zilveren schoenen met glitters en een bijna verentooi gekocht. Die heb ik heel even laten liggen, maar ik heb het wel allemaal lekker.
0: Nou, leuk. Jij laat Frits Sissing gewoon helemaal verbleken op dat gala.
2: Ja. Ik denk als ik in die zaal zit en het licht op mij komt, dat ik hem inderdaad letterlijk verbleek.
0: Oké, nou, het is ook de dag van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Blikken we ook op voor uit, want daar zit een Nederlands tintje aan.
2: Ja, en zeker.
0: Hoe dat zit, nou ja, dat ga je allemaal vanochtend horen.
1: Gaan we toch nog winnen? Dat is de vraag, weet je.
0: Ja, toch?
2: Ineens komt het nationalisme naar boven. Ja.
0: We gaan eerst natuurlijk een lied uit bed halen. Hè? Want heel veel liedjes die zijn ook niet gaan douwtrappen. Dus die liggen gewoon nog op één oor. Maar we gaan eentje wakker maken. We halen eentje uit bed. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
1: De D van douwtrappen.
0: Oh, kijk. Dat is wel heel toepasselijk natuurlijk. Hè? Geef maar door via de NPO Luisterapp. Liedjes beginnen met de D van douwtrappen. En om het makkelijk te maken, ter inspiratie deze. Don't go break.

0: Goedemorgen, Mia.
1: Goedemorgen, Max.
0: Al de bezig geweest met douwtrappen op deze vroege ochtend?
1: Nou, ik dacht ze niet. Ik lig nog in bed.
0: Ach, hoort er wel een beetje bij, hè, bij deze hemelvaart.
1: Ja, ja, maar ja, goed. Dat, nee, ik vind het wel leuk, maar ik, ja, nee.
0: Nee, nee. Nou, goed. En lekker in bed. Hoe laat ben je van plan om op te staan of blijf je de hele dag in bed?
1: Nee, joh. Ik ga er zo uit. Ja.
0: Want hoe gaat je dag eruit zien?
1: Nou, ik ga straks met een vriendin even koffie drinken. En dan gaan we even wat boodschapjes doen. En dat was het zo'n beetje. Ja.
0: Ja, nou, dat is wel heel kort en krachtig. Wat betekent deze hemelvaartsdag voor jou?
1: Ik heb eigenlijk geen idee, ja. Vroeger wel, maar ik heb een beetje een rare keel.
0: Ja, moet ik eerst even een plaat uit dat ik bij je terugkom? Of hoe zit dat eigenlijk? Hoe is dat gekomen? Heb je het laat gemaakt gisteravond? Heb je op tafel staan dansen wellicht?
1: Nee, maar dat komt, ja. Ik heb natuurlijk nog geen thee of koffie op.
0: Ja. Oh, dat is het natuurlijk, ja.
1: Ik lig helemaal droog.
0: Je ligt helemaal droog.
2: Nou, het is beter dan dat je nat ligt, hè?

0: droog. Nou, het is beter dan dat je nat ligt, hè?
1: Nou, hamer op. Ja, goed. We gaan er gewoon een gezellige dag van maken.
0: Ja, gezellig met je vriendin een beetje koffie drinken.
1: Ja. En bijkletsen. Dus,
0: Wat is het gesprek van waar jullie het dan vooral over hebben?
1: Nou, ik ben 4 dagen naar Vierhouten geweest. Dus, en dan ben ik naar de zandsculpturen geweest. En dat was de Romeinse tijd. En dat was schitterend.
0: Oh. En is dat, wordt dat gedaan door die zandkunstenaar die we ook wel kennen van de televisie?
1: Nee, dat is in Garderwe. Dat is in Zand. Vorig jaar was het Amsterdam.
0: Ja.
1: En nu is het thema de Romeinen, de Romeinse tijd.
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij moet je echt even uit bed komen en thee gaan zetten, Mia.
1: Volgens mij ook.
0: Ja, want dit klinkt niet al te best. Dan ga ik ondertussen, zullen we ondertussen even een lied uit bed halen.
2: Alfabet.
0: Uit onze alfabet natuurlijk. Vandaag met de letter D van Douwtrappen. Bijvoorbeeld bezongen in Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival. Die komt binnen via Rita. Dreaming van Cliff Richard. Mos van Veen. Harm Darling gaat kiezen voor Do It Again van de Beach Boys. Dirty Diana, Michael Jackson, Miriam Clemens. Don't Break My Heart, UB40, Maurice. Dance Little Lady Dance, Tina Charles, via Wim Walravens, die ook nog, daar ben ik niet blij mee, van Simon Nijgaarden doorgeeft. Vind ik grappig. Do You Love Me van Sheriff Dean, via Wilco. Teachings, Dingedong via Kurt. Dancing Queen van ABBA, Cor Mulder. Dolce Vita van Ryan Paris, Gerdine, Das Blech, verrassende keus van de groep Spliff. Kom binnen via Steven. Dust in the Wind van Kansas, dankjewel Tom. Adrie komt ook nog met een plaat. Die pak ik even bij, want Adrie sprak in via de NPO Luisterapp.
3: Goedemorgen allemaal. Voor het alfabet, de letter D, zou ik heel graag Dreams van de Cats. Die hoor je nooit. Nee. Ik wil hem graag horen. Nou, fijne dag allemaal.
0: Oké, dankjewel Adrie. Die probeer, inderdaad, die hoor je bijna nooit. Ga ik nog even naar op zoek, anders dan pak ik die later nog even bij. Maar jij bent de baas, Mia, dus vertel, wat heb je gekozen?
1: Ik heb donzen.
0: Nou, dit is echt te erg voor woorden. Ik kon nog hetzelfde. Dit kan gewoon niet, mensen. Ik pak hem zelf voorbij. Don't worry, be happy. Daar gaat het om, hè? Ja.
4: Nou, je hebt het goed geprobeerd.
1: Ja, sorry, Carmen. Maar goed, oké. Hele fijne dag.
4: Ja, jij ook.
0: Maar een beetje citroen in de thee erbij, denk ik.
4: Honing.
1: Ja.
4: Lekker rustig aan vandaag.
1: Maar ik zag die twee al over de loper gaan en ik dacht, nou, don't worry, be happy.
0: Ja, dat is wel heel mooi gezegd. Ik bel je morgen even terug om te vragen of het beter gaat.
1: Oké, Bert.
0: Hoi. Nou, die zit niet ver bij een hemelvaart vandaan. Zo klinkt het.

Op de radio dankzij Mia Bruining uit Rotterdam. Die nog een beetje moeite had om wakker te worden. Last had van de keel. En Mieke voegde nog aan toe. Speciaal voor Mia. Daar gaat ze. Van... Ja, dat kan ze allemaal wel hebben hoor. Ze is een vriendin van de show. Jim Diamond nu. I should have known better.

7. Snelle en die indrukwekkende single van hem laat het licht aan. Het weer voor vandaag, nou, het is wisselvallig met buien en veel bewolking. In het binnenland kan vanmiddag ook onweer voorkomen. Aan de kust is het vaker droog met soms ook zon. Het wordt rond 12 graden bij een matige noordwestenwind. En later vandaag neemt de buiigheid af en wordt het droog. En dan wordt het nog mooier volgende week. Want dan wordt het echt zomers in ons land met als climax. En nog even geduld, mensen. Volgende week vrijdag tikken we bijna de 30 graden aan. Hè? Ach, dat is iets om je op te verheugen.

0: Dag John, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: En welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5.
1: Ja.
0: Jij kwam met een opmerkelijke app via de NPO Luister-app, want... En dat vind ik wel mooi dat je dat juist schrijft op deze Hemelvaartsdag. Je bent in de hemel geweest.
1: Ja, klopt.
0: Wanneer?
1: In 1983 heb ik een situatie meegemaakt... dat ik door zinloos geweld in elkaar getrapt was. En mijn mild is gescheurd. En daardoor ben ik weg geweest. En... ze hebben een spoedoperatie gedaan en de arts had later tegen mij verteld dat we ze een aantal keer hebben gereanimeerd. En dat heb best wel eventjes een tijdje geduurd. En naderhand dat het dus was gelukt en ik uit, ja, uit mijn bewustzijn ben bijgekomen in het ziekenhuis... Toen heb ik ook tegen de huizen, tegen die arts gezegd... dat er wel degelijk een hemel is. En dat ik heel verbaasd was. En dat ik mijn opa heb gezien. En dat ik met de dieren kon praten daar. Heel raar, het is een soort telepathie. En dat is heel bijzonder als je zoiets meemaakt. Ja. En ik ben door zo'n tunnel heen gegaan. En het is zo bijzonder. Het is zo wit, helder licht. En het is echt een herinnering die je eigenlijk nooit meer vergeet. Zolang ik dan nu nog op deze aardbol leef, om het zo maar even te zeggen. Het is zo bijzonder.
2: John, ja. Ik hoor ook wel eens dat als mensen dat hebben ervaren... dat ze eigenlijk niet meer terug willen. Hoe ervaar jij dat? Heb je eigenlijk zoiets gehad van... nou, ik had daar eigenlijk wel willen blijven... of ik ben toch misschien wel blij dat ik hier weer ben?
1: Nou, ik ben wel blij dat ik hier ben, Carmen. Omdat, mijn opa zei, ga terug. Het is nog niet je tijd. Je bent veel te jong om dood te gaan. En en dat was wel een iets bijzonders. En ik zat ook aan een soort poort, een soort navelstreng of zo, hoe dat ook leek. En het was zo bijzonder. En daardoor werd je gewoon teruggetrokken. En ik zag de artsen ook op de operatietafel ook om me heen lopen en paniekerig. En dat ze van alles deden en dat je ook jezelf ziet liggen. Het is net zoals in die film van Patrick Swayze van Coast.
0: Ja.
1: Oh. Die ook zichzelf. En naar die ervaring heb ik ook.
0: Dit soort verhalen horen we vaker natuurlijk, hè, van mensen die een bijna doodervaring hebben, want daar hebben we het dan over. Ja. En als je dan die mensen om je heen ziet die al jou voorgingen, hè, bijvoorbeeld je opa, hoe ziet jouw opa er dan uit? Zoals hij oud was of zoals hij jong was? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Zoals ik hem het laatst ook heb gezien, hij was precies hetzelfde. En zijn hond, Binky, dat was ook een schat van een hond. Nou, daar kon ik gewoon mee communiceren in de telepathie. Met de ogen dan, want je praat niet met je mond. Want je mond is gesloten en je loopt ook niet. Je zweeft als het ware een klein stukje boven de grond. Daarmee verplaats je.
3: Het is mooi dat je zoiets hebt ervaren. En is het iets wat jij gewoon heel erg bij je draagt... en daardoor gewoon ook dat naar anderen vertelt? Maar snap je ook dat sommige mensen dan heel kritisch daarop zijn... dat je zegt, joh, dit zijn eigenlijk bepaalde soort ervaringen... die in je hoofd spelen op het moment dat je daar dan naar ligt... en dan wellicht inderdaad bijna dood bent om bewijzen... dat er de artsen iets niet kunnen doen. Dat je het licht van ervaren hebt van de operatietafel. Want de critici zijn er natuurlijk. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is... dat je dat wil uiten? Of hoe ga je daarmee om?
1: Nee, dat is ik heb het ook echt tegen de arts gezegd... en ik heb het ook echt bewust gevraagd... hoe lang ben ik mijn hart stil geweest, om het zo maar even te zeggen. En het is als ware je ziel, hè, die uit je lichaam komt. En het is... Het is iets bijzonders. En voorheen, toen ik dat dus nog niet had gehad, geloofde ik ook totaal niet in een hemel of een namaals dood. Totaal niet. Nee, ik was zo ongelooflijk als de pest. En ik dacht echt van, nou, als het hier gewoon klaar is, dan is het klaar, weet je. En dan is er niks. Maar er is wel degelijk iets. En ja, het is zo raar dat je gewoon een bekend iemand... Maar ik zag ook gewoon andere mensen die daar waren. Maar die kende ik natuurlijk niet. En ja, daar kon je ook gewoon mee communiceren.
0: Wel heel druk dus, daar, lijkt me.
2: Ja, drukke rijen bij de poort.
1: Er waren daar geen stinkauto's en er waren geen huizen. Er waren wel bomen... En planten, maar ook mensen en dieren. Nou.
2: Dus je bent eigenlijk ook niet meer bang voor de dood dan, John?
1: Hey, klopt. Dat ben ik ook niet. Nee, totaal niet. Hey, ik ben ook niet angstig of wat dan ook. Ja, ik hoop dat ik net zo oud word als mijn oma, die 93 is geworden. En ik ben 63, ik word 64. Dus ik hoop nog wel zeker 30 jaar te leven.
0: Nou ja, ik vind het wel een heel bijzonder verhaal.
2: Het is ook een bijzonder verhaal.
0: Het doet me ook een beetje denken aan het boek dat je ongetwijfeld gelezen hebt, Eindeloos Bewustzijn, van Pim van Lommel. Ik weet niet of je dat boek kent.
1: Ik heb wel een... ik heb er een keer een stukje over gelezen. En dat komt ook echt wel heel veel overeen met
0: precies.
1: Het
0: Nou, bedankt voor je bijzonder verhaal, John Diekema. Zeker op deze Hemelvaartsdag. Ik wens je een hele mooie hemelvaart, zou ik bijna willen zeggen. Maar zover is het natuurlijk nog niet, hè.
1: Misschien een keer het nummer draaien van Rutger Kort tussen hemel en aarde.
0: Oh, dat is heel toepasselijk. Maar deze vind ik ook wel toepasselijk. Turn around and start again.

0: around and start again. Hè? Het is nog niet jouw tijd. Ik vind het een fascinerend verhaal. Hè? Zomaar om 6:50 hier in de vroege ochtend op NPO Radio 5. Waar anders? Bij Omroep Max. Waar we zuinig zijn op de liedjes, waar je de plaatjes hoort die je op geen enkele andere zender meer tegenkomt.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Bijvoorbeeld dit. The Nothing Hillbillies. Will You Miss Me?

John zegt. Mijn oma heeft het ook beleefd. Zij mocht ook nog niet mee met de Rijn, zoals je dat schrijft. Maar zag wel de lichttunnel. En was toch teleurgesteld dat ze weer wakker werd. En uit dat verhaal weer terug op aarde kwam. David Bowie, dit is Sound and Vision.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
19: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
18: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten zwaar beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde om de rente te verlagen. Trump schoof zelf Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelde Jette wat er gebeurde.
7: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
18: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer en nog. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

van Pink Floyd, de Britse munt, de Royal Mint, lanceert vanochtend namelijk een speciale munt van die beroemde groep. De munt van Pink Floyd verschijnt in gelimiteerde oplagen en de verkoop begint zo dadelijk om 10 uur al. En dan wordt die ook getoond hoe die eruit ziet. Ik ben heel benieuwd. Mooie dag in elk geval voor alle verzamelaars. En daar heb je alle tijd voor natuurlijk op deze Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn vrij, slapen uit of gaan juist douwtrappen. En over dat douwtrappen gaan we het zo meteen even hebben.

0: I'm walking. Gebeurt trouwens op dit moment ook volop. Want het is Hemelvaartsdag en in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag... Ja, trekken veel mensen eruit om te gaan douwtrappen. Dat doet ook Sophie van Breukelen, 31 jaar jong, uit Nunspeet. En waar anders dan op de Hoge Veluwe douwtrapt zij op dit moment. Dag Sophie, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Allereerste keer hè, dat je meedoet aan dit fenomeen.
1: Zeker, ja. Het is prachtig.
0: Wat maakt het zo prachtig?
1: Ja, eigenlijk gewoon de nevel die hier nog hangt. We lopen nu bij de hei. Dus ja, dat is echt super mooi om te zien. En de natuur ontwaakt, ja.
0: Want waar gaat het vooral om bij douwtrappen? Ik dacht in het begin, je moet gewoon een beetje je poten uitschudden. Hè? In het gras trappen of zo. Maar daar heb ik de boot gemist volgens mij.
1: Nee, voor ons douwtrappen gaat eigenlijk om de natuur wakker te zien worden. Lekker vroeg naar buiten. Eigenlijk, het is goed voor je gezondheid. Lekker bewegen en de buitenlucht in.
0: Ja, maar dat kun je natuurlijk elke ochtend doen als je wilt. Dan hoef je niet te wachten op Hemelvaartsdag.
1: Dat klopt, ja. Ja, het komt natuurlijk uit het oudste gebruik dat mensen dat echt op blote voeten deden. Maar nu is het vooral zo speciaal dat het Nationale Park de Hoge Veluwe zo vroeg open is.
0: En hoe ga jij nu gekleed dan? Je draagt wel schoeisel dus.
1: Ja, zeker. Gewoon een wandeloutfit met wandelschoenen.
0: En met hoeveel mensen loop je daar?
1: Wij zijn met een groep van 16 man.
0: En wat voor types zijn dat?
1: Heel uiteenlopend. Ja, we hebben een aantal mensen uit België die dit heel graag al wilden doen. Mag ik dat inschatten? 50-plussers. En meer wat jongere mensen ook nog wel. Ja, dus het loopt echt uiteen.
0: Ik heb ook wel eens begrepen dat douwtrappen zorgt voor een helende werking. Merk je dat in je lijf?
1: Nou ja, zo vroeg opstaan, dat doe je normaal natuurlijk niet. Dus dat is denk ik ook wel weer goed voor je.
0: Ja, nou daar weten wij alles van natuurlijk. Hè.
2: Elke ochtend een helende werking.
0: Inderdaad, wij zijn elke ochtend aan het douwtrappen in feite. Ja. Hier in de ochtendshow op Radio 5. En de Hoge Veluwe, een prachtig nationaal park natuurlijk in ons land. Maar ook het park waar af en toe wel eens een wolf verschijnt. Ben je die al tegengekomen?
1: Nee, die zijn we niet tegengekomen. Wel allerlei ander wild, maar geen wolven. Nee.
0: Wat voor ander wild wel?
1: We hebben heel erg in de verte een groep herten gezien. Edelherten. En net ook nog een zwijn, die stak bij ons voor het pad over. Dus,
0: die zullen toch ook wel vreemd opkijken van zo'n grote groep mensen in de vroege ochtend daar. Hè?
1: Ja, die zouden er niet op hebben gerekend, nee.
0: En hoe lang gaat dit nu nog door? Moet je de hele dag doorlopen in hemelse vaart? Of hoe gaat dat?
1: Nee, wij lopen van 6 tot 9 ochtends. En dan sluiten we af met een lekker ontbijtje bij het parkpaviljoen.
0: Ja, oké. Nou, dat was vast zeker een heerlijke dag genieten van. Hoe laat ben je eigenlijk begonnen?
1: Ja, om 6 uur.
0: Oh, om 6 uur echt.
1: Ingang Hoenderloo, ja.
0: Ik wens je een mooie dag. En ik dacht van welke plaat kan ik hier nog bij pakken bij het douwtrappen. Maar ik vond dit wel een mooie. Douwebop.

0: Martien reageert onmiddellijk via de NPO Luister. Want je bent ook een douwtrap, hè?
1: Ja, goedemorgen, Ben. Er zijn met 20 mensen ongeveer.
0: En waar lopen jullie?
1: Je hoort de achterhoofd van vliegtuig, denk ik.
0: Ja, een beetje wel, maar...
1: En
0: waar
1: ben je?
0: Waar loop jij?
1: Ik loop met de organisator ook bij. Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je, maar waar loop je precies?
1: Bij ook een ketel Spaland in Schiedam-Noord.
0: En hoe is de sfeer daar?
1: Ja, uitstekend. We hebben een paar buien en regen erbij. Maar we lopen heerlijk met een gemeentegroepje ook. Zo'n 20 mensen. Ja, ongeveer verschillende leeftijden ook. En ik heb hier de organisator ook. Dus ik wil die wel wat vertellen.
0: Nou, nee, Martien. Nee, de organisator. Ik vind jou veel leuker, Martien.
1: Kijk.
0: Oh, we krijgen toch de organisator.
1: Kijk. Hij wil niet zitten. Nee, prima. Nee, joh.
2: Neem de regie maar over, hoor, Martien. Ja, we hebben niks te doen hier.
1: Nee. Je gaat dat zien in mijn oren, want ik ben natuurlijk een beetje doof. Dan moet ik hem ook niet gaan. Dus,
0: maar vertel eens, Martien, welk gevoel...
1: Hij is ook allemaal de route.
3: Ja, de route. Dus, vanuit dat mooie ketel.
1: Vanuit dat mooie ketel, zegt hij.
0: Ja. Ja, ik hoor het. Maar Martien, vertel eens even welk gevoel geeft dat als jij gaat douwtrappen op de vroege hemelvaartse
1: ochtend. Ja, maar ik dat heel dubbel, hoor, Bert. Dus ik ben een beetje kerk, zou ik zeg maar. Ik ben een beetje... die dubbele fase loop ik dan ook zeg maar rond. Ja, dat vindt een fijn gevoel om hier vroeg te lopen.
0: Aha,
1: ik
0: dat
1: ben
0: is
1: sowieso altijd vroeg op pad met die show, zeg maar. Dan heb ik hier terug van ik ben met de fiets naar mijn werk toe. En dan kijk ze naar de landerijen en dan kijk ik, dat is toch wel mooi allemaal dat we dat allemaal hebben. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja,
1: dat we kunnen koesteren. Ik bedoel, ja. Het is zo mooi en dan geniet ik dubbel zo dwars.
0: Dat horen wij in je stem. Nou, geniet ervan. Heb een mooie hemelvaartsdag.
1: Dankjewel, hè. En jullie ook, hè. Carmen en allemaal. Ja.
0: Ja, we zijn er trots op dat we...

0: Mooi hè, dit. Olivia Dean samen met Sam Fender. En Rain Me In om 7:58. Ja, het is het wachten meer dan waard geweest, mensen. Afgelopen week heb ik je natuurlijk al kennis laten maken met een nieuwe serie op mijn eigen videokanaal Nestflix. Hè? Jaarlijks terugkerend fenomeen. Vorig jaar al een sensatie en dit keer deel 2. En eigenlijk was die nog spannender. Althans, vond ik wel. Je hebt die beelden ook bekeken op Instagram en op Facebook. Wat vond jij ervan?
1: Nou, veel eitjes sowieso in het begin. En ze waren al druk bezig met dat nest bouwen. Ik vond het echt mooi om te volgen. Ook hoe moeder en vader toch alle bekjes mooi hebben gevoerd. Dus je zag ze echt heel langzaam groot worden.
0: Het is het wonder der natuur. Ja. Hè? Heb jij wat met vogels, Stefan?
2: Ik vind het prachtig. Ik vind het superleuk om te zien. Ik vind ze nog heerlijker als ze op mijn bord liggen. Maar het is ik vind het wel heel leuk. Ja, ik vind het echt leuk om te zien. Zo schattig ook.
1: Ja. Ja,
0: ongelooflijk knap en ongelooflijk lief. En het nest was dit jaar ook helemaal gemaakt van de haren van mijn kleine Sammy.
2: Ja.
0: De hond die natuurlijk ook veelvuldig in de tuin rondsjouwt. En daar af en toe zich uitschudt, ken je dat? Mm. En dan wapperen de haren in het rond. Nou, die belanden dan in de tuin. En dan weten die vogel, de moedervogel en vadervogel, dan keurig op te pikken. Dus er was echt een heerlijk bed gemaakt waar elke beddenzaak jaloers op is.
1: Zeker.
0: Dus ik hoop, volgens mij zijn ze ook allemaal, want dat is het mooie moment nu. Ze zijn volgens mij allemaal uitgevlogen. Is ook geen enkel vogeltje gestorven of omgekomen. Iedereen heeft het overleefd.
1: Ja.
0: En het prachtige was, toen ze uitvlogen, toen bleven ze eerst nog wel een uur lang gewoon in de tuin rondcirkelen. Moet je nagaan, dan zit je als vogeltje, word je geboren. En dan zit er zo'n klein gaatje in dat vogelhuisje waar dus een camera op zit. En die gaat dan letterlijk even gelukkig de wijde wereld in.
1: Dat is het eerste wat zij zien natuurlijk. Ja. Hè? Zij zien voor het eerst het echte daglicht en de bossen en de bomen. En dan zitten ze even op de schutting om toch rond te kijken van waar ben ik eigenlijk beland.
2: Ja. Hoe voelde jij erbij toen je dat op die beelden zag, Bert? Dat je dacht, dat zijn toch een beetje kinderen die daar uitvliegen. Hoe voel je erbij?
0: Ja, ik hoop dat het ze goed gaat. Want ik leef ook wel in een kattenrijke buurt. Dan denk ik, kijk toch alsjeblieft uit. Maar ik denk dat elke oude dat heeft met zijn of haar kind ook van kijk alsjeblieft uit als je de weg op gaat. En dat gevoel heb ik een beetje. Ik voel me ook een klein beetje. Ik voel me daar ook een beetje de ouder bij die vogels.
2: Toch opnieuw papa geworden.
0: Ja, klopt.
2: Nog een keer papa.
0: Thuis was vorig jaar nog wel leuk om te vertellen. Aan het eind van de rit moest ik dat vogelhuisje natuurlijk schoonmaken. Ik dacht, ik ben benieuwd wat ik hierin aantref. Allemaal resten van eieren en troep en poep.
2: Viezigheid, ja.
0: Nou, niets van dat alles.
2: Niets.
0: Alles opgeruimd door vader en moeder. Gewoon helemaal schoon achtergelaten.
1: Keurig opgevoed.
2: Ja.
0: Ik moest dat vogelhuisje dan wel, tenminste, daar ben ik dan weer ingetuind. Ik las dat je daar weer spul voor moest kopen om de boel te ontsmetten. Dus dat schaf ik dan aan.
2: Zo makkelijk om te halen. Hè? Dat is echt, je overtalen. Je een ding pak je in de hand en zeg je moet even een ontsmettingsmiddel halen. En je haalt het meteen.
0: Ja, dat doe ik meteen.
2: Ja.
0: Als je de beelden wilt zien, ga daarvoor even naar mijn socials. Instagram en Facebook.
1: Ja.
0: Bert Haandrikman. Dan zie je dus die unieke beelden van het uitvliegen van de koolmeesjes in de tuin van de familie Haandrikman. Dat zijn mooie beelden.

0: Kamer uit Beverwijk, gefeliciteerd. Hij wordt 78. Pia Tienkamp uit Eekst, 65. Miems Ringsma uit Rotterdam, 96. Jody Wijkamp uit Leeuwarden, 37. En Jan Paparazzi, ook jarig trouwens vandaag. Toffe collega van hier van NPO Radio 5, wordt 63. We gaan bellen met Joke Klok-Daalmeijer uit Assen. Ze wordt 70.
1: Goedemorgen, met Joke Klok.
0: Dag Joke, goedemorgen. Welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5.
1: Hey, Bert.
0: Goedemorgen en van harte gefeliciteerd met deze prachtige nieuwe leeftijd. Een kroonjaar, namelijk 70.
1: Inderdaad.
0: Nou, ik denk dat je de groots uitpakt dan vandaag, hè? Met zo'n bijzondere nieuwe leeftijd.
1: Nou, we hebben eigenlijk een beetje een dag met een zwart randje, Bert.
0: Och nee.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Onze jongste dochter, die was op dezelfde dag als mij jarig, dus ook vandaag. En die is vorig jaar 8 april uit het leven gestapt.
0: Och nee.
1: Ja. Dus vorig jaar heb ik het niet gevierd, helemaal niet. En nu komen de kinderen en wat buurtjes en mijn zus. En dat gaat gewoon door. Maar we moeten de draad weer oppakken.
0: En hoe doe je dat?
1: Er voor elkaar zijn. Ik heb nog 3 kinderen en met aanhang en kleinkinderen. En daar gaan we voor verder.
0: Ja, dat is...
1: Het kan niet anders.
0: Nee. Hoe heette jouw dochter dan?
1: Rowena.
0: En hoe oud was ze?
1: 33.
0: En had je het zien aankomen?
1: Nee, helemaal niet.
2: Jeetje.
0: En heeft ze iets achtergelaten, een brief? Of is een antwoord gekregen op die grote vraag waarom?
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: We weten helemaal niks. En we komen ook niet veel te weten, Bert. Want we lopen overal met de kop tegen de wet privacy aan.
0: En heb je daar een voorbeeld van?
1: Antwoorden op vragen. Ze had dus een geregistreerd partnerschap. En tot op de dag van vandaag wil haar man niet met ons praten.
0: Och jee, dat is
1: dus. En waarom... Hij had het er nog niet aan toe, zegt hij. Nou ja, daar kun je het mee doen.
0: Maar hij laat ook niets los over het waarom van haar beslissing.
1: Nou, wij weten wel dat zij eind 2023 een paar beroertes heeft gehad. En dat hoorden wij achteraf, heeft ze voor ons verzwegen. En het lopen was slecht, de spraak was slecht. En ze zat schijnbaar ook al in het euthanasietraject. En ja, dat is alles wat wij weten.
0: Maar hoe was jullie band dan?
1: De laatste 3 jaar slecht.
0: En hoe kwam dat?
1: Geen idee. Het ligt niet aan ons. Wij hebben ons best gedaan en de andere 3 kinderen die hebben wij ook goed mee gesproken van ligt het aan ons? En nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Dus, het is een hard gelach, Bert, maar we moeten verder en we hebben een enorme steun aan de 3 andere kinderen met de partners en de kleinkinderen.
0: Ja.
1: En die komen allemaal vandaag.
0: Een bijzondere dag dus. Want het is vandaag dus ook exact een jaar geleden. Of wanneer heeft ze dat gedaan?
1: 8 april was het een jaar geleden.
0: Juist, oké. Okay. Ja. Maar vandaag zou ze 35 geworden zijn, denk ik dan.
1: Ja, dat klopt.
0: Goh, nou Joke, een hard gelach. Wel, ik vind het moedig zoals je erover praat.
1: Wij kunnen ook niet anders, want ik kan het ook niet verstoppen.
0: Nee, dat is ook zo. Ga je vaak naar de graf of is ze gecremeerd?
1: Ze is gecremeerd. En... Maar we weten nog niet waar de as is.
0: Dat is allemaal door haar man beslist. Ja. En die houdt afstand tussen jullie.
1: Ja. Die was er nog niet aan toe om met ons te praten. Nee. Nou ja, daar kunnen we het mee doen.
0: Ja, nog niet aan toe. Dat klinkt wel alsof het in elk geval wel een opening is. Of dat de tijd nodig is en dat er dan misschien...
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja.
1: Het is te hopen, Bert. Hè?
0: Ja, dat hoop ik ook voor jullie.
1: En tot die tijd dan moeten wij maar zoveel mogelijk genieten van de jaartjes die we nog hebben.
0: Ja.
1: En we zijn naar de musical Foxtrot geweest. Die, namens Omroep Max. Met korting.
0: Nou, dat scheelt dan ook weer een slok op een borrel. Hè?
1: Ja hoor. Ja, maar Max doet wel best voor wat voor zijn leden.
0: Nou, zeker.
1: En als de mogelijkheid er is, dan maken wij daar ook gebruik van.
0: Dat kun je van een andere omroepen niet zeggen. Ik zeg het maar gewoon hier, maar misschien ben ik niet helemaal onafhankelijk. Zeg, wij gaan een slinger geven naar het Evergreen Top 1000. Dat op deze Hemelvaartsdag met een wat zwart randje. Een behoorlijk zwart rand voor jou, Joke. Maar ik vind het moedig, zoals je erover praat. En dat jullie toch samen met je naasten die zon weer probeert te vinden. Hè?
1: Ja hoor.
0: Stefan, op welk nummer zijn we uitgekomen?
2: 327.

0: Outsiders and Lying All The Time.
1: Die gaan we doen.
0: Ja, nou, dan krijg je die van ons cadeau. Joke Klok Daalmeijer uit Assen. En ik wens je toch alle goeds en alle...
1: Dankjewel, Bert.

0: Zuiders.
1: A lying all the time.
0: Je vrolijke vriend. In de morgen.
1: Om 7:08.
0: Goeiedag, Hendrik Man.
1: En die plaat was voor de 70ste verjaardag van Joke Klop Daalmeijer uit Assen. Met in herinnering haar dochter Rowena. Zometeen in het komende uur kijken we alvast even vooruit op de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Benieuwd of het weer net zo'n bakherrie wordt als afgelopen dinsdag. Maar één ding, een lichtpuntje mensen. Er zit ook een Nederlands tintje aan. En hoe dat klinkt hoor je zometeen in het komende uur. Nu...

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
16: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin te zitten. Ook andere plaatsen in Oekraïne zijn aangevallen. President Zelensky meldt dat Rusland vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
18: China wil laten zien dat het de VS respecteert. Dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS. En dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
17: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. Een Libanese onderzoeksraad zegt dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand half april inging. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 zwaar beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat van India. Enkele sterfgevallen werden veroorzaakt door vallende bomen en instortende huizen. Tientallen mensen raakten gewond en ruim 80 huizen werden beschadigd. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen. Trump schoof zelf Warsh naar voren als de opvolger van Powell. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere. In Almere werd het 0-1.
7: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
17: Zaterdag dus de return en de winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Het weer, vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. En het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

Laatstdag veel mensen vrij. Helaas zit het weer niet echt mee. Volgens de verwachting wordt het regenachtig en fris. Sterker nog, waarschijnlijk wordt het een van de koudste hemelvaartsdagen in jaren. Dus had je plannen voor een fietstocht, terras of dagje buiten? Prima natuurlijk, maar neem uit voorzorg wel dikke kleding mee. En ook regenjas misstaat vast en zeker niet. Een bijzondere dag dan voor Lennie Koer. Vanavond is het afscheidsprogramma Dankjewel Lennie te zien op televisie. Lennie verhuist naar Israël vanwege toenemende antisemitisme. En ook de gezondheid van haar man speelt mee bij die beslissing. In het programma op televisie vanavond haar muziek natuurlijk. En ook verhalen uit haar persoonlijk leven. Dankjewel Lennie. Om 10:45 op NPO 2 vanavond. Ja, en denk je aan Lennie Koer, dan denk je natuurlijk ook aan het Songfestival dat zij won in 1969. Nou, vanavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zonder Nederland natuurlijk, doet dit jaar niet mee. Maar toch met een Nederlands tintje vanavond. Hoe dat zit, hoor je straks.

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: vanavond deel 2, hè? De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, natuurlijk zonder Nederland.
1: Maar je gaat toch kijken, hè?
0: Ja, je wordt erin meegezogen.
1: Dat we het allemaal zien.
0: Ja, vorige week zei ik nog van nou, dat Songfestival, donder maar op, Nederland doet niet mee, wat heb ik er dan nog aan? Maar ja, je kunt er niet omheen. Je leest er overal over op de sociale media, in de kranten, op televisie en natuurlijk ook hier op de radio. Want dat doe ik zelf ook aan mee. Ja.
1: En er is vooral één inzending waar we natuurlijk vanavond allemaal naar willen kijken.
0: Ja, daar gaan we op stemmen. Ik wil dat daar op gestemd wordt vanavond. Ja. En dat is geproduceerd namelijk door een Nederlander. Het gaat om dit liedje, de Maltese inzending. Die klinkt zo.

0: Malta dus, gezongen door Eden. Bella, zo heet de plaat, geproduceerd door Joep van den Boom. Hij is nog maar 24 jaar, komt uit Eindhoven en is nu aan de telefoon. Dag Joep, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een spannende dag, joh, voor jou.
1: Ja, super, super spannend, super leuk.
0: Ja, en ik dacht, ik bel je nu natuurlijk op je hotelkamer, maar niet van dat alles, want je zit al in de mediaruimte.
1: Ja, werkje stond om 7 uur. We mogen heel veel dingen doen vandaag.
0: Wat moet je dan vandaag doen? Hoe gaat deze dag eruit zien? Dat is toch gewoon om drie minuten met je poten op tafel zitten eten en moet zingen?
1: Nou, dat zou wel leuk zijn. Nee, we zijn natuurlijk met een heel content team ook bezig en met audio, et cetera. Dus het is heel veel werk ook zeker achter de schermen om alles vast te leggen.
0: En hoe is dit verhaal op jouw pad gekomen, deze Eden? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Ja, dat is heel specifiek aan Malta. Dat is een heel klein eilandje eigenlijk. Ik heb hem ontmoet omdat ik toevallig dezelfde mensen kende die achter de organisatie zaten van een schrijverskamp daar. Dus toen ben ik daarheen gevlogen voor 2 weken en daar heb ik hem toen ontmoet. En daar heb ik 8 nummers geschreven voor 8 verschillende artiesten. En hij was de vierde dag, dat weet ik nog. Bella was de vierde dag. Daar hebben we toen dat liedje geschreven.
0: En wat is het verhaal van Bella? Is dat een meisjesnaam of is het een stemcampagne? Bella, Bella, Bella, stem op Malta.
1: Even bellen, ja, even bellen. Dat hoorde ik gisteren ook, ja, even bellen. Dat is wel heel leuk. Eigenlijk denk ik dat hem daarom geschreven. Nee. Bella is eigenlijk een complex verhaal, maar geprobeerd makkelijk te vertellen. Bella gaat eigenlijk over de beauty of decay. Dus het uitgaan van een relatie en dan niet terugkijken met wrok of met haat, maar eigenlijk met heel veel liefde en met genietmomentjes. Ik zeg ook vaker tegen andere mensen, ik zeg, what is your Bella in life? Dus dan bedoel ik meer een beetje, wat is jouw geluksmomentje in het leven?
0: Dat is het een beetje.
1: Daar zoomen we echt heel erg op in. En als componist en producent ben ik vervolgens ook heel erg ingedoken op de historie van Malta, de ridderlijke tijd. Ik bedoel, het zijn oude Engelsen die daarheen zijn gegaan in 1200, 1300. En die hebben er vervolgens een heel nieuw eiland van gemaakt. En dat is een hele bijzondere cultuur. Dus dat heb ik allemaal in de muziek proberen te stoppen. Maar, en natuurlijk dus Italië, wat ook verbonden is met Malta.
0: Ja, de oorsprong van Malta en haar geschiedenis zit eigenlijk verwerkt dus in dit Bella. Nou, dat is op zich wel een mooi verhaal, wat ook wel helemaal past natuurlijk in de Eurovisie-gedachte. Jullie doen het goed in de polls, hè? Op dit moment geloof ik. Nou, je hebt net nog gecheckt, Carmen, 9e op dit moment geloof ik, hè?
1: Ja, superleuk.
0: Ja.
1: Supercool.
0: Maar niet hoog genoeg natuurlijk, want er moet hoger in
2: we
0: de lijst.
2: We willen hoger, ja. We willen in die top 3.
0: Ja. Ja,
1: absoluut, dat willen we.
0: Ja, wat gaan jullie daar aan doen? Hoe gaan jullie dat doen?
1: Dat gaan wij doen door vanavond gewoon te shinen. Helemaal het moment te pakken. En dan ben ik benieuwd, want de polls die zeggen natuurlijk niet alles. Soms dan eindig je veel hoger of veel lager.
0: Ja.
1: Dus het belangrijkste is dat vanavond Eden helemaal in zijn energie kan kruipen. Gisteren deed hij het supergoed. Gisteren was de jury ronde eigenlijk al. Dus dan bestemt de jury al. En vanavond zenden we het uit voor het hele publiek om te zien.
0: Okay. En die juryvoorstelling die ging dus heel goed?
1: Ja, die ging top.
0: Ja, nou, en wat moet er vandaag nog gebeuren? Of denk je van, nou, laten we nu maar gewoon op zijn belopen en dan zien we wel vanavond?
1: Ja, dat laatste. We hebben heel veel getweakt en gewerkt. En ik natuurlijk met de muziek en zij met de opvoering en met de staging. Het belangrijkste is dat we er nu juist achter gaan staan en dat we zeggen van, dit is het, let's go.
0: Ja. Ja, wat ik wel mooi vind aan deze song, aan Bella van Eden dus. Ja, bij het Songfestival gaat het steeds vaker over de act en de gekkigheid. Maar juist dit is heel puur opgenomen, hè, met een groot symfonieorkest in Bulgarije.
1: Ja, ik zei, oh wat leuk dat je dat weet. Ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad ook de insteek die we hadden. En zo kwam hij de sessie ook binnen. En dat vond ik heel, heel erg knap, omdat ik werk wel met heel veel artiesten, ook internationaal. En niemand heeft dat zo gebracht zoals hij. Hij zegt meteen, ik ben bekend om dansbare muziek. En dat is ook zo. In Malta heeft hij heel veel dansmuziek gereleased. Maar hij zegt, ik wil expres nu iets maken wat lift. Het lifts on stage. En wat dat niet nodig heeft. Als we die kant op gaan, fair, maar ik wil iets maken wat in principe daar los van staat. Van al die beats en flitsende lichten. Ik wil daar iets anti-beweging. Dus daar wil ik een tegenbeweging in maken.
0: Ja, nou.
1: Iets echt, iets traditioneel. Dus daarom zijn we helemaal die kant op gegaan.
0: Nou, dat is volgens mij wel gelukt. En hoe dat klinkt, En vooral hoe dat eruit ziet, gaan we vanavond dus zien in die tweede halve finale van het Songfestival Malta. Yes. Met jou als producer Joep van den Boom. Nederlands tintje, dus ja, geen twijfel waar we op moeten stemmen vanavond. Yes. Gewoon op Malta. En ja, de slogan luidt dus gewoon even Bella, hè. Bella, zoals de plaat klinkt.
3: Ja, zeker.
0: Joep, heel veel succes. En ik ga natuurlijk die plaat helemaal draaien hier op NPO Radio 5.
1: Dankjewel, jongens. Dankjewel.
0: Hoi.

0: zeg maar mensen, wat vinden we ervan? Ik vind het wel heel erg mooi hoor.
1: Ja, ik vind het een beetje James Bond-achtig. Een beetje Writings on the Wall van Sam Smith. Het is heel mooi opgenomen. Al die orkestonderdelen. Fantastisch.
2: Heel romantisch ook. Ja, ik denk dat dit best wel hoog gaat eindigen. En dat het ook doorgaat naar de finale. Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. En het valt ook echt op, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Dit is echt... Nou, Eden dus voor Malta met een Nederlandse producer. We hoorden hem net en het liedje heet

0: bij de allergrootste evergreens ooit in Nederland gemaakt. Mississippi Pussycat van ruim een halve eeuw geleden. Zometeen, het spelletje vroeger of later. We gaan van hit naar her. Met telkens die ene vraag. Was de plaat die je hoorde vroeger of later een hit dan zijn voorganger? Jij durft die uitdaging ongetwijfeld aan. Zeker op deze hemelvaartsdag. En het mooie is, er wacht een bijzondere prijs.
1: Ja, je kan natuurlijk die Max... Ik moet wat een introductie weer. Je kan die Max sokken kan je pakken. Je kan natuurlijk ook die boodschappentas pakken. En de sleutelhanger. En nieuw, de deurhanger. Die wil je gewoon hebben.
2: Ja, en dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dus hup, de vaart erin. En stuur het codewoord door. Dat codewoord is vandaag hemels.
0: Geef door. Via de NPO Luister-app. En voor de slechte luisteraar, het woord
2: hemels.

0: Eros Ramazzotti, Bambino nel Tempo, kind van de tijd.
1: Vroeger of later.
0: En door die tijd gaan wij reizen met Sonja Spierdijk uit Purmerend. 31 jaar, dag Sonja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: En buitengewoon muzikaal ben je, hè?
2: Ja, zeker.
0: Want je speelt verschillende instrumenten.
2: Ja, ik speel gitaar, ik speel ukulele, ik zing graag. En ik speel saxofoon in een fanfare.
0: En wil je ook nog in een band spelen misschien?
2: Ja, dat lijkt me superleuk.
0: Ja, en wat voor band zou dat dan moeten zijn?
2: Een beetje in de pop, jazz richting. Ik vind het heel veel leuk.
0: Ja, wat let je zou ik zeggen. Hè?
2: Ik heb nog geen bandleden gevonden.
0: Dat is het natuurlijk, die moet je wel om je heen verzamelen. Nou ja, Sonja Spierdijk uit Purmerend zoekt een band. Het zou zomaar een advertentie kunnen zijn. En hoe ga je deze Hemelvaartse dag vieren?
2: Nou, ik denk gewoon lekker thuis rustig aan, een beetje creatief bezig zijn.
0: Ja. Nou, ondertussen,
2: muziek maken.
0: Ter inspiratie gaan wij alvast een mooi spelletje met je spelen natuurlijk. In dit spelletje vroeger of later, je weet hoe het werkt. We beginnen vandaag in 1976. Het jaar waarin het Eurovisie Songfestival wordt georganiseerd in eigen land. Natuurlijk na de winst van Teach-ins Dingedong in 1975. En oud-winnares Corrie Brokken presenteert de show.
3: Vanuit Den Haag in Nederland verwelkom ik 450 miljoen televisiekijkers, verdeeld over 33 landen, en 80 miljoen radioluisteraars, verdeeld over 11 landen. Vanavond hier in Den Haag strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976.
0: Als je dit hoort, verlang je bijna terug naar toen, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Vanuit 76 reizen we verder. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Vroeger of later een hit dan 76.

0: later niet dan 1988?
1: Vroeger?
0: Dat is goed, 1976. Ik denk dat jij dit ook wel kunt spelen op een van je instrumenten, Sonja. Air, in de uitvoering van Exception. Vroeger of later, nee, dan 76.
1: Later.
0: Nee, dat was vroeger, 1969.

0: of later dan 69?
1: Nee, later.
0: Ja, is goed. 1998. Dit is de laatste. Mariah McKee, Show Me Heaven. Vroeger of later dan 1998?
1: Vroeger?
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Namelijk 1990. Nou, keurig gedaan. Eens even kijken, wat krijgt Sonja?
3: Ja, je hebt er gewoon 4 goed. Dat betekent dat je zowel de sleutelhanger hebt als de Max sokken. En uiteraard, omdat je meespeelt al, de deurwaar.
1: Yes, leuk.
0: Heel veel plezier ermee.
1: Ja, hartstikke bedankt. Komt goed.
0: En als ik nog wat bandleden hier om me heen tref, dan stuur ik ze naar jou door.
1: Ja, stuur door. Okay. Dankjewel.
0: Fijne hemelvaartsdag.
1: Dankjewel, hetzelfde. Doei.

Show Me Heaven. Ja, die past natuurlijk op deze Hemelvaartsdag, hè. Mariah McKee. Nou, snel door, want het is al bijna 9:10. En de post wacht ook. Veel reacties op het verhaal van Joep van den Boom. De Nederlander die dus de Maltese inzending van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival heeft geproduceerd. Enfin, we spraken hem eerder vanochtend voor de mensen die het gemist hebben. Dat liedje klinkt zo. Okay.

0: Bella.
1: Veel reacties, positieve reacties, hè, Carmen?
2: Ja, Lia van het Hoofd die vindt het ook. Bella, eindelijk een liedje zoals een songfestivalliedje moet zijn. Zonder herrie en hopelijk zonder gekkigheid. Nou, de act is heel erg mooi. Ga vanavond kijken. Dat is heel mooi en klein en ingetogen. Marja van Straten die zegt, ik vind het ook een mooie song. Ook beter dan al die herrie die niets met zingen van doen hebben. En Ronnie Holwerf die voegt er nog aan toe. Ik heb helemaal niks met het songfestival. Maar ik vind dit wel een aardig nummer. Het steekt erg af in wat ik zag in de compilatie op televisie. En Nicole van Abswoude die zegt, een goed nummer van Malta. Maar ook die van Italië is mijn favoriet.
1: Ja, verder ook veel reacties op het gesprek dat we hadden met de jarige Joke vanochtend. Dat was een stilmakend moment. Zij viert haar verjaardag met een zwarte rand. Gezien haar dochter Rowena, die ruim een jaar geleden een eind aan haar leven maakte. Ze moet nu verder en dat doet ze ook op een daadkrachtige...
3: Mooie manier.
1: Mooie, moedige manier.
3: Ja, daar wordt ook goed op gereageerd van Wienerbalja. Die zegt, Bert, een groot compliment voor je gesprek met de jarige Joke. Invoelend, goed ingaand op wat ze zei. Soms even een stilte, mooi radiomomentje. Ook Mieke van Oorschouw zegt, goedemorgen team Haendrikman. Wat een bijzonder verhaal zojuist van Joke Daalmeijer. Het verlies van haar dochter Rowena, toch blijft altijd de vraag waarom. Maar erg versterkt door de mensen om haar heen, gaat ze toch het leven door in haar 70ste verjaardag om de slingers weer op te hangen op een positieve manier. Belangrijk wel even te melden.
1: Mocht je gedachten hebben over zelfdoding of iemand in je omgeving die daarmee worstelt, bellen kan met 133.
3: Precies.
2: 133 was het. 113.
1: 113.
2: Sorry, 113. Dat is het goede nummer. Dan nog even met een vrolijke noot eindigen. Want Ruud van Delft die stuurt een foto van zijn uitzicht. Nou, jaloersmakend, Ruud. Die zit lekker in de zon met 25 graden op Kreta. Nou, heerlijk. Geniet ervan, Ruud.
1: Die heeft het beter voor elkaar dan wij hier in Nederland, hè? Een beetje een regenachtige, iets wat sombere hemelvaartsdag. Maar gelukkig zijn wij bij je hier op NPO Radio 5. Straks bijvoorbeeld de arbeidsvitamine. Lunch lekker met Daniel Dekker. Open huis met Henk van Stegen. De avondstart en de avond van 5. En dan zijn wij er morgenochtend weer. In de vroege ochtend van de vrijdag. Vooral eerst. Okay.

0: Samen Max.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien... Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrenhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd, zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev een van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 10 gewond, onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. De eerste dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. De Chinese president Xi ontving hem onder meer met een militaire parade. Xi zei in zijn welkomstwoord dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
18: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
17: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar vanochtend. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrehofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Sembla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt een van de makers.
0: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
17: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer, vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

House of the Rising Sun, een bordeel? Is het een goktent? Of is het allebei? Was het een bestaande plek in New Orleans? Een pub in Engeland misschien? Of een plek in de fantasie van de anonieme liedschrijver? We zullen het nooit weten, maar you can check in anytime. You can never check out. Dat is wel duidelijk. En de Animals maakten de meest onvergetelijke versie. Goedemorgen, ik kijk uit over het Mediapark. Er komt wat rook uit de schoorsteen. Het regent, het is echt zo'n hemelvaartsdag weer type. En wij gaan lekker platen draaien, dus leuk dat je erbij bent. Wij hebben vandaag aanvragen van Hans IJsselmans van IJsselmans Optometry Services in Venlo. Hans verhuisde daar vandaan naar Goes in Zeeland om als zelfstandig optometrist te beginnen. In het Zeeuwse leerde hij in 25 jaar heel veel mensen kennen. Maar nu is die zaak verkocht en is hij actief als freelancer. Hoewel daar dus deze zomer ook een einde aan komt. En Hans dankt iedereen die zijn pad kruiste met een muzikale lijst om zijn arbeidzame carrière af te sluiten in dit programma. Andere aanvragen komen van de Van Dongetjes vanochtend in Heel. Dat is een dorp in Limburg.

0: Good Old Elvis, die ons toezingt op Hemelvaartsdag. Hij zong het, deze melodie aan zijn oma, de oma van zijn liefje uit Blue Hawaii in die film. En de muziek is al van 1784. Moet je nagaan wat een historie dat heeft. Fire Condios hoorde je met Heading for a Fall. Dat was lekker gypsy jazz. En daarvoor hoorden we de 30-jarige Michael Jackson ook nog even met Rock With You. We hebben fijne muziek weer uitgezocht voor je. Dit is Gautier met Kimbra. Somebody that I used to know.
1: Now and then I think of

Tout le monde veut dominer le monde. Het is zo dat Gérard Lanormand die president was. Mickey Mouse en Kuifje en Dagobert Duck in de regering liet zitten. En Tarzan werd dan minister van Ecologie. En op vergaderdagen, zegt hij, gingen we picknicken. VVD, veel vrije dagen. Ja, het zou mooi zijn. Ik zou ook wel eens even president willen zijn. Voor één dag, denk ik dan, hoor. En niet langer. Somebody that I used to know, hoorde je van Gautier en Kimbra. Dit is Margriet Eshuis. Lucifer.

Boy George. Hij leek het naar zijn zin te hebben op het Songfestival, zegt Tony Pieroni. En dat leek mij ook inderdaad. Voor San Marino kwam hij uit. Jammer dat ze er niet doorheen zijn. Dat ze zaterdag nog een keer te zien zijn. Want je had hem dat extra optreden nog wel gegund eigenlijk. Gilbert O'Sullivan is hier. You're fine.

Het bleu meisje van Woodstock met het Edwin Hawkins koor. Het was nogal een troef, want zij had op Woodstock gestaan en zag er allemaal van die mensen voor zich met van die brandende kaarsen, terwijl de regen naar beneden stortte. En daar op dat moment dacht ze, ja, dit is wel het mooiste moment dat ik ooit meemaak in mijn leven. En dan heeft ze toen samen met dat enorme koor een heel mooi, fraai nummer van gemaakt. En die regen, die daalt ook hier neer. Bij de toren. Met Jim Morrison.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 10:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich, samen met 51 andere landen, van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro uit subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: Het ook even over de 3 minuten heen. Marianne Rosenberg, je spindy doe.
1: Radio 5, arbeidsvitamine, Hans Schippers.
0: In 1975 deed ze trouwens mee met een voorronde van het Songfestival in Duitsland. Marianne Rosenberg, dat was met Er gehört zu mir, maar dat werd 10e geloof ik. Dus daar kwam ze niet eens in de buurt. De arbeidsvitamine op Hemelvaartsdag. Wij maken er hier een mooie muziekshow van. En vandaag komt dat tot stand mede door de Van Dongetjes in het Limburgse Heel. Andere aanvragen komen van Goes in Zeeland, waar Hans IJsselmans als leerling in Venlo ooit begon in het optiekvak. Tot hij in de jaren 90 naar Zeeland verhuisde om als zelfstandig ondernemer en opticien aan de slag te gaan. En zijn zaak in optometrie is verkocht. Daarmee is hij is nu 69, zijn muzikale lijst aan het afsluiten met arbeidsvitamine vanochtend.

0: Het jagen van de mensen. 1957 hebben we het over. Jules de Korte. Ik heb hem ooit eens mogen interviewen. Waarbij ik mezelf uit het interview haalde en hem alleen maar liet praten. En het enige wat ik me nog herinner is dat ik bij hem in de kamer zat. En dat ik alleen maar het tikken van een klok de hele tijd hoorde. En dat hij die mooie bedachtzame zinnen allemaal maakte. Dus ik wist wel dat ik geluk had toen ik tegenover hem zat. En dat het een heel mooi programma werd toen ook. De Sofa heette dat trouwens. Sister Sledge met Frankie hoorde je. Dat was een productie van Sister en van ook nog Nile Rodgers van Chic. En Waterloo Sunset van de Kinks.
1: De arbeidsvitamine. Puzzel.
0: Ja, het gekke is, je hebt 23 mogelijkheden bij die muziekpuzzel van ons. Want er zijn 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. En iedere dag krijg je van mij te horen wat de tekst dan wel is. En die moet je dan in de juiste volgorde proberen te zetten. Vandaag is het een gelukzalige Hans Vermeulen die we tegenkomen. I can live for another 1000 years when I see the eyes of Jenny. Feels like I'm sailing to another place, another time.
2: 1.
3: Feels like I'm sailing to...
2: 2.
3: I can live for another 1000 years when I
2: 3.
3: See the eyes of Jenny.
2: 4.
3: Another place, another time.
0: Nou, je mag het zeggen. Ik zou het niet weten hoor, moet ik zeggen. Via de NPO Luister.

0: Ja, als de zanger van de Stringalongs niet hees was geweest, dan had hij het gewoon in kunnen zingen. Maar ze hebben toch maar een instrumentale versie opgenomen. En uiteindelijk ging Billy Vaughan, de orkestleider, weg met de grootste hit daarvan. Wheels heette het ook ineens. De werktitel was weer een andere, hoor. The World is Our Home van Douwe Bob. Ik zie hem altijd lopen in de sterreclame. Dat heeft hij goed gedaan. Dus dat zit verankerd op mijn netvlies. En The Beach Boys met Good Vibrations hoorde je ook nog even.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Dag Yvonne Koppelaars, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Hans.
0: Goedemorgen. Hoi. Ja, wat ben je van plan vandaag? Hemelvaartsdag, wat ga je doen?
2: Nou, ik ben de trap aan het verven.
0: Oh, moest dat gebeuren?
2: Ja, heel lang geleden heb ik hem al geschuurd, een paar jaar geleden. En ik had er helemaal geen zin in, maar nu dacht ik even doorpakken. En gisteren begonnen en vandaag weer en morgen misschien ook nog even, dan is die klaar.
0: Oh, nou, zo dus, stoer. Wat voor kleur?
2: Nou, gewoon wit. Er zat vloerbedekking op en dat heb ik allemaal afgehaald en nu geschuurd en alles, dat is al gebeurd en nu aan het verven, dus dan lekker fris.
0: Oh, je bent een doe-het-zelver dus eigenlijk.
2: Nou, af en toe, ja. Ah. Tussen de bedrijven door. Ja, maar ik vind het wel leuk om te doen.
0: Het is leuk om te doen, ja. En heb je die muziek erbij zo. Dus ik,
2: heerlijk, wat een geweldige liedjes weer.
0: Ja, het blijft een groot feest dit programma, hoor. Elke dag. Absoluut.
2: Keihard staat hij aan.
0: Nou,
2: keihard.
0: Leuk. Dat vind ik leuk om te horen. Hoe harder, hoe beter.
2: Ja, ja, dus ik hoorde dat fragmentje. Of tenminste de fragmentjes. Ik dacht, volgens mij weet ik het wel.
0: Ja, weet je het wel? Laat eens horen dan.
2: Nou, ik had 2, 3, 1, 4...
1: Three. I can't.

0: 4.
1: Ja, helemaal goed. Dacht ik weet het wel, dacht ik bij mezelf, ik ben blij dat jij het moet doen, want ik bak er helemaal niks van hier. Dus,
2: het is soms heel moeilijk, maar nu dacht ik, oh, ga opschrijven, volgens mij weet ik het.

heerlijk. John Mayer in Arbeidsvitamine. Waiting on the World to Change. Hij wilde er een debat mee aanjagen. Want de meeste van ons wachten nou helemaal graag af tot de dingen vanzelf veranderen. Waiting on the World to Change. Shai Coltrane hoorde je.

Ja, de verleiding ligt hier in elke zin op de loer. Het is flirten achter de komma met die twee. Diana Reeves en Lou Rawls, wat een stem trouwens ook. Fine Brown Frame, nummer 1948 al, van Buddy Johnson. Maar hun uitvoering is nooit geëvenaard, wat mij betreft. Flash in the Pan hoorde je met Hey St. Peter. En Johnny Hallyday met Pour moi la vie va commencer. Dit is Leo Sayer. Met een slijper.

0: Radio 5.
1: De beste evergreens. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, €1.69. Dat is lekker.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur hier in Boekeraad met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee, omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

God, He's Right on Time van Dorothy Love Coates. Dat is een gospelzangeres en een burgerrechtenactiviste. Zij kwam het eerst met dat nummer. En op de achtergrond waren het de grootouders die de jonge generatie advies gaven over het pad der liefde bij Holland Dozier Holland. Die maakte dit voor de Supremes natuurlijk. Ja, inderdaad, laat ik dan Phil Collins er dan weer mee. De aanvragen die komen vanochtend van Hans IJzermans Freelance Optometrie Services. Dat is een bedrijf uit Goes dat door Hans is opgezet en hem zijn leven heeft meegenomen in de ontmoeting met heel veel mensen, medewerkers, leerlingen en klanten. En met veel dank sluit hij zijn carrière een beetje af. Eigenlijk in het bijzonder met arbeidsvitamine vanochtend en de lijst die hij opstuurde. En andere aanvragen die komen van de Van Dongetjes uit Heel in Limburg.

echte verzamelalbum van Lionel Richie, waarop zijn hits met de Commodore stonden, maar ook zijn solomateriaal en ook nog dat duet met Diana Ross destijds. En dat was lekker gemixt, dit My Destiny, dus dat hoorde je echt werkelijk overal. Dobbe Dobbe Dobbe was van Jasperina de Jong. Dat was gemaakt door Job Stokkermans en Erik Herfst, met wie ze getrouwd was. En Guus Vleugel, dus een echt krachtteam, zat erachter. En Who'll Stop the Rain was een Creedence Clearwater Revival. En dit is de dame die we kennen van Lass mich dein Pirat sein en Frag het Zeichen en Nur geträumt. En je kent haar, want je hoort haar wel vaker. Hast

0: met Vitamine is jullie dagelijkse programma. Van maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 5.
1: En we gaan jullie handclapping.

Daar gaat hij. Hij was zelf een butterfly, deze Daniel Gerard. Want een Armeense vader, Corsicaanse moeder, groeide op in Rio, Brazilië. Werd een koorknaap in de Notre Dame, dus hij vloog de hele wereld al over. En had ineens die enorme hit die hier ook enorm aansloeg. Trini Lopez was met het gezellige optreden in PJ's in Los Angeles.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Dit zou toch wat zijn? Op moederdag. Martin zoekt zijn onbekende moeder die hem heeft afgestaan. Martha Martens woonde in het jaar 1971 in de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. En in die zomer beviel Martha Martens waarschijnlijk in een Haag ziekenhuis.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash. Ja, het blijft een populaire arbeidsvitamine, jongen, altijd. I Walk the Line was dat, met Blurred Lines daarvoor. Dat was een heel gedoe met die videoclip nog, die nu niet meer zou kunnen, maar toen nog wel, met die Diane Martel die dat regisseerde met al die naaktmodellen. Enfin, misschien weet je niet welke het over heb, maar ik vond het wel leuk om Blurred Lines tegen te komen. Een keer met Robin Thicke en Pharrell Williams. Ah, we hebben nog een CryptoPixel op te lossen vandaag. Dus als je even kijkt via arbeidsvitamine.nl, dan win je een mooi boek. De terugkeer van Baldacci. En daarvoor moet je goed kijken naar het plaatje. Dit is Pink Floyd.

Ja, het is lang geleden dat het hartje van Getty Kaspers bim bam bom sloeg. Ik denk dat ze misschien vanavond wel kijken naar de halve finale. Of misschien ook helemaal niet, dan slaan ze het een jaartje over. Maar in elk geval zaterdag dan toch wel. Net als ik. Maar toch niet helemaal laat, moet je zeggen. Ook al is het prima dat we er een jaar niet bij zijn natuurlijk. Phantom of the Opera!

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

En die gitarist gaat maar door. Nog een keer en nog een keer, ja. Eigenlijk de mooiste ode die ooit aan een gitarist is bedacht. Something keeps him moving miles and miles away, but you never know what keeps him going. Het is zo diep eigenlijk en heel goed over nagedacht. Ik vind eigenlijk de beste plaat van David Gates en Brad, als je erover nadenkt, met dat mooie applaus dat even op het laatst nog losbarst daar. Jewel Akins met The Birds and the Beast daarvoor. Dat was geschreven door een 12-jarig joch. En niemand wilde het opnemen, maar Jewel Akins, de zanger van The Turnarounds, was de enige die dat wel zag zitten. En ook dat was opgenomen met een aantal puiken sessiemuzikanten. En daarvoor Phantom of the Opera van Henk Poort en Floor Jansen, die we even hadden. Misschien wel een van de mooie momenten van de beste zangers van een aantal seizoenen geleden. Nog even eruit met een Nederlandse band. Dit vinden ze in Amerika ook nog steeds stoer om te draaien. Het is onze eigen Focus met Hocus Pocus.

0: Dat hebben jullie weer mooi gedaan en bij elkaar gezocht allemaal. Hocus Pocus van Focus. Je kunt niet bedenken, dat moet gewoon ontstaan, zoiets. Vandaag kwamen de aanvragen van IJsselmans Freelance Optometry Service in Venlo. Hans IJsselmans, dankjewel. En de verdommetjes in Heel deden ook mee. Lunch lekker met Daniel Dekker. Maakt er een mooie hemelvaartsdag van. Tot morgen weer.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Vijf, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 12:00 hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van premier Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon vaker schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Juriaan.
5: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Goedemiddag.
1: Het is donderdag vandaag. Welkom aan de Omroep Max Lunchtafel hier op NPO Radio 5. En hier hoor je ze de hele dag door, de allerbeste evergreens. We gaan zo even bellen met zangeres Tessa June. Zij maakt al een aantal jaren hele leuke liedjes en ze heeft nu weer een nieuwe single uit. En het is donderdag, nou ja, dan weet je het wel. Dan gaan we natuurlijk naar onze topkok en voedingsdeskundige Sandra IJsbrandy. We gaan weer koken met Sandra en we laten de hemel varen vandaag, donderdag 14 mei. Dit is Lunch Lekker.

0: Ja, er is altijd een hoop hoop. Gelukkig maar. Eddie Grant was dat. En Gimme Hope, Joanna. Anti-apartheid, het liedje dat de regering van Zuid-Afrika eerst had verboden. Maar er waren genoeg mensen die het nummer gewoon draaiden. En de rest is natuurlijk geschiedenis met een hele grote hit. En de vorm van de Monkees nog uit 1966. Heb ik dat goed? Ja, dat wordt geknikt. 1966, goed beantwoord. Een echte evergreen, dat was The Last Train to Clarksville. Nogmaals, goedemiddag en van harte welkom hier bij de lunch op NPO Radio 5. Eet smakelijk waar je ook bent. Lekker lang weekend voor diegenen die nog aan het werk zijn. En we hebben Tessa June aan de telefoon, zangeres. Zo'n jaar of vier geleden maakte ze haar debuut met het nummer Schaduw. En sindsdien heeft ze een hele grote schare fans opgebouwd die haar avonturen muzikaal en van alle kanten volgen. Tessa, goedemiddag, hoe is het?
1: Goedemiddag, hallo. Wat leuk om te horen. Ja, gaat goed met mij. Hoe is het met jou?
0: Ja, ook heel erg goed eigenlijk.
1: Oh, nou, wat fijn om te horen.
0: Ja, toch?
1: Zeker. En,
0: de vorige keer dat je sprak, dat is alweer wat maandjes geleden. Dat kan ik me nog herinneren. Toen had je een mooi nummer opgenomen, bijna vergeten. Met de Belgische ster Niels de Stadsbader.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Heb je nog wel contact? Heb je nog wel een beetje contact met Niels, of niet?
1: Zeker, zeker. Ik heb een hele drukke zomer gehad, mede door Niels. Want ik mocht bij alle festivals was ik te gast bij hem om het nummer mee te zingen. Dus dat was één groot feest.
0: Ja. Nou, je hebt in de tussentijd sinds maart dus best wel heel veel gedaan, hè?
1: Ja, nee, ik heb niet stilgezeten, nee. Ik ben, we zijn natuurlijk al die festivals langs geweest en nieuwe muziek uitgebracht. Ik heb een clubtour gedaan, mijn allereerste eigen clubtour, dus dat was ook wel echt heel tof.
0: Ja.
1: Dus we blijven aan de weg timmeren natuurlijk.
0: Ja, met als afsluiter Paradiso in Amsterdam.
1: Ja,
0: dat moet wel een feest voor jou geweest zijn, hè?
1: Ja, dat is echt niet normaal. Het is natuurlijk ook de stad waar ik woon en zo'n legendarische plek om daar te staan in die zaal, dat vergeet je nooit meer. Nee, ja. Het was echt heel bijzonder.
0: Veel energie en veel plezier. En volgens mij doet het jou dat altijd goed om je ook aan te zetten tot het schrijven van nieuwe liedjes.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat na die clubtour, toen op een gegeven moment dacht ik een beetje van, toen liep ik echt even vast met wat kan ik nou nog vertellen en waar wil ik over schrijven. En ik was zo in mijn hoofd bezig met hoe die clubtour uit moest zien en wat voor show ik neer wilde zetten, dat ik even in een soort van, ja, een beetje een writersblok zat. En toen heb ik het even losgelaten. En toen daarna opeens kwam alle informatie en alle verhalen en alles wat ik wilde delen, kwam weer helemaal tot me. Dus ik bruis weer van energie om te gaan schrijven en om gewoon nieuwe liedjes te gaan maken.
0: Ja, een van die nieuwe liedjes is Achterbank. Die ga ik zo meteen draaien natuurlijk.
1: Ik
0: moet wel even zeggen dat ik best wel trots op je ben, hoe je dat allemaal hebt gedaan de afgelopen jaar.
1: Ah, wat lief. Dankjewel.
0: Ja, je hebt er zo hard voor gewerkt.
1: Ja, je moet een keertje komen kijken bij een show.
0: Ja, iedere keer kwam het net niet uit of zo, weet je wel. Want de wil is er wel, hoor.
1: Nee, maar jij hebt natuurlijk mij al helemaal in het begin gezien toen we in Ziggo, toen ik daar stond.
0: Ja.
1: We gaan dat gewoon een keertje regelen. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, je moet ook weer een keertje langskomen. Want ik weet nog dat je de eerste keer langskwam met, toen had je iets lekkers bijgenomen.
1: Ja, toen had ik iets van bananenbrood gebakken, zeker.
0: Ja, dat had je gedaan, ja.
1: Ja, ik hou je eraan. Ik kom met liefde langs, hoor. Als ik eten moet maken, vind ik het helemaal goed.
0: Ja, maar is dat nog steeds een van je specialiteiten, bananenbrood?
1: Nou ja, mijn bakkunsten gaan niet zo ver. Dus bananenbrood staat aan de top, ja.
0: Nou, hartstikke lekker, hoor. Dus wat dat betreft, je mag het altijd meenemen.
1: Ja, is goed.
0: Laten we het over het liedje hebben. Dat heb je gemaakt met onder andere Jelle van Leeuwen, die we kennen van samenwerking met onder andere Goldband. En hij was bandleider ook bij Holland Sint Hazes.
1: Ja, klopt. Daar
0: heb ik hem nog gezien. En Okke Punt. Okke Punt is natuurlijk ook. Ja, dat is toch ook wel een legendarische producer.
1: Niet normaal. Ja.
0: Heeft ook Blijven Slapen gedaan met Maan en Snelle.
1: Ja, klopt, ja. Ja, Okke die heeft wel heel wat hits al op zijn naam staan, hoor. Daar zeg je u tegen.
0: Ja, hoe is die samenwerking gegaan met hun? Hoe ben je bij hun terechtgekomen eigenlijk, Tessa?
1: Ik werd op een gegeven moment aan hun gekoppeld. En toen dacht ik al van, poeh, willen dit soort namen, deze mensen met mij in een ruimte zitten? Daar ben ik dan al helemaal verbaasd over dat zulke mensen tijd voor mij vrij willen maken. En toen liep ik de studio in en toen dacht ik al van, ja, ik wil zo graag gewoon een roadtrip nummer, gewoon iets wat je lekker aanzet in de zomer. Gewoon iets vrolijks, iets waar je op kan dansen. En dat was zo gezellig. We zaten gewoon te kletsen met elkaar. En op een gegeven moment ben je een beetje aan het viben, aan het jammen. Er wordt een beetje gitaar gespeeld. En nou, toen kwamen we op een gegeven moment uit op iets met Achterbank. En het is heel organisch ontstaan eigenlijk. En dat is ook wel gewoon heel tof. En we zaten echt alle drie in de studio dat we dachten, oh, dit is het, dit is het. Dus we waren er ook wel echt heel trots op wat we hebben gemaakt.
0: Nou, dat mogen jullie ook zijn. En heb ik het goed dat het nummer een beetje een romantische inslag heeft ook?
1: Ja, zeker. Ik weet niet of je de videoclip ook hebt gezien.
0: Nou, dan moet ik het nog even met je over hebben. Want daar speelt je vriend speelt ook een rol in die videoclip.
1: Ja, het was misschien niet geheel vrijwillig. Maar uiteindelijk vond hij het wel echt heel leuk. Ja, ik wilde heel graag gewoon een leuke videoclip maken. Waar je lekker aan het rijden bent en op pad gaat. En ik dacht, ja, wie kan ik nou zo gek krijgen? Nou, toen bleef er maar één iemand over die ik zo gek kon krijgen.
0: Ja.
1: En toen zei ik tegen hem van, nou schat, ga maar mee. We gaan er wat leuks van maken.
0: Ja.
1: Dus dat hebben we vastgelegd.
0: Maar
1: ja.
0: Waarom wilde hij niet? Hij wilde niet op beeld.
1: Ah, hij is gewoon niet zo van in de spotlight staan en met camera bezig zijn als waar, ja, hoe ik daarin zit. Hij vindt het wel gewoon heel leuk om achter de schermen mee te denken. Maar ik heb het idee dat hij steeds meer gewend raakt aan het idee dat ik er een telefoon of een camera bij pak. Of dat ik gewoon heel veel dingen wil vastleggen. Dus hij begint daar steeds meer zijn draai in te vinden.
0: Nou, voor diegenen die op Hemelvaartsdag denken van, nou, ik heb even een paar minuten over. Ga de videoclip bekijken van Tessa June samen met haar vriend. Achterbank. Zijn er nog meer liedjes? Want ik zag dat je er toch wel weer druk mee bezig was ook, hè?
1: Ja, ik ben veel aan het schrijven, ja. Dus ik ga niet stilzitten dit jaar.
0: Oké, heel goed. Nou, dan mag je hier een keer rustig uitrusten tijdens onze lunch binnenkort. Goed?
1: Oh ja, dat is goed. Ik hou je wel op de hoogte als het zover is.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan de achterbank draaien, Tessa. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Hard op de achterbank.
1: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
2: Ilse de Lange, kom maar niet.
3: Ja, ik ga meer keuze krijgen.
2: Als je meer keuze, oh, je bent geweldig.
3: Je bent geweldig, dat koort vaker.
1: En dit ook.
4: Jongen, heel slim, zo stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
3: Doe ze even normaal, joh.
1: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

Maarten van Houwen natuurlijk. Maar je hoort ze iedere dag hier op NPO Radio 5. Door de Bee Gees en de Nights on Broadway. En voor de nieuwe single van Tessa June. Dat was Achterbank. Als ik maar bij het raam mag zitten. Hier is Fats Domino.

Een lang weekend. In het zuiden van het land komen buien voor. Tussen deze buien door schijnt de zon geregeld. In het noorden blijft het de hele middag droog. Als je geen paraplu wil gebruiken, moet je daar even heen. Het is 11 of 12 graden. Maar ja, wat doet dat ertoe? Vanavond wordt het overal droog en gaat de temperatuur wat meer naar beneden. Dan wordt het tussen de 5 en de 7 graden. Morgen opnieuw buien, dan weet je dat vast. Maximaal 12 tot 13 graden. Blijft dus fris. En mocht je toch de barbecue willen aansteken. Ik ken mensen die dat doen namelijk.

Fats Domino en een echte evergreen werd ook opgenomen door Bing Crosby, Louis Armstrong, Nat King Cole, The Platters, Paul Anka en The Beatles, die deden het ook. Origineel komt al uit 1935 en deze van Fats Domino uit 1963.

0: Lynn Ellison en de Rose Garden was dat. En ja, we hebben natuurlijk ook weer de dubbeldekker quiz vandaag. Een kort fragment van hetzelfde nummer en we willen graag weten wie er het eerst mee was.
1: 1. Zeg maar niets meer.
0: André Hazes.
1: Ik ga wel weg.
0: Dat is dubbeldekker 1.
2: 2.
3: You don't own me. I'm not just one of your many toys.
0: Hetzelfde nummer, maar dan in het Engels met een hele andere tekst ook. You don't own me van Leslie Gore. Dat is dubbeldekker 2. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1.

0: Toy. André Hazes, dubbeldekker 1 en dubbeldekker 2 was van Leslie Koor. Aan de telefoon heb ik Joke. Joke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje een leuke hemelvaart?
1: Ja hoor. Ik ben op vakantie in Hoenderlo. Dus alleen het weer valt een beetje tegen op het moment. Maar
0: ja. Wel een prachtige omgeving daar, hè?
1: Ja, zeker. We komen hier al 40 jaar, elk jaar komen we hier wel een keertje. Al 40 jaar lang.
0: Zo, nou dan weet je de weg wel een beetje, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Dat is zeker.
0: En we gaan dat doen vandaag, een beetje wandelen en zo.
1: Ja, want we hebben een hond. En het is hier prachtig om te wandelen met de hond. En het is ook haar verjaardag vandaag. Dus we moeten wel een stukje wandelen vandaag.
0: Ja, hartstikke leuk toch? Die beesten vinden dat fantastisch natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Nou Joke, we gaan de quiz spelen vandaag met jou. En je mag met het begin beginnen natuurlijk. Wie was er eerder? Dubbeldekker 1 André Hazes of dubbeldekker 2 Leslie Koor?
1: Leslie Koor.
0: Ja, 1963 en zeg maar niets meer kwam uit 1981. Je hebt de Omroep Max sokken al gewonnen.
1: Nou, fantastisch.
0: Die komen naar je toe. Nou, vraag 1. Leslie Gore die schreef samen met haar broer Michael Gore de muziek voor een hele bekende film uit 1980... waarin Irene Cara de hoofdrol speelde. En ze zong ook het liedje dat bij die film hoorde. Welke film zoeken wij? Is dat Grease? Antwoord A. Antwoord B. Fame. Of antwoord C. Saturday Night Fever?
1: Ik denk Fame.
0: Ja, dat heb je goed gedacht. Eind jaren 90 was het. Deed André Hazes een reclame op de televisie. Voor welk merk maakte hij destijds een reclamecommercial? Was dat A voor Unox? Of B de Postbank? Of antwoord C even Apeldoorn bellen?
1: Nou, volgens mij voor Unox.
0: Ja, dat klopt. Voor de knaks. Die worstjes, ja. Goed, nou dan gaan we naar de laatste. En dan, als je die goed hebt, dan weet je het wel. Dan krijg je de Hollandse lunch lekker kaasgaaf.
1: Ja, nou, daar hoop ik allemaal maar op.
0: Ik ga voor je dame. Ik denk dat je deze wel weet. Regisseur George Lucas, die viert vandaag zijn 82e verjaardag. Beroemde filmregisseur uit Amerika. Welke filmreeks bedacht hij ooit? Is dat antwoord A, Lord of the Rings? Antwoord B, Mission Impossible? Of antwoord C, Star Wars?
1: Weet ik niet. Gok ik Mission Impossible?
0: Ja, je moet altijd een beetje lesbest denken.
1: Ja. dan Star Wars.
0: Ja! Ja, weet je, omdat je ook met vakantie bent en zo.
1: Ja, leuk.
0: Komt de lunch lekker kaasgaaf, komt naar jou toe, Joke.
1: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Maak er nog een eerlijke dag van, ondanks het weer. En jij mag nog even bepalen welke gaan we draaien. De dubbeldekker 1 van André Hazes of toch Leslie Gore vandaag?
1: Ja, Leslie Gore.

Chicago, dat en Make Me Smile. En daarvoor, dankzij Joke uit Hellevoetsluis. Op vakantie in Hoenderloo draaiden wij Leslie Gore. En dat was You Don't Owe Me. Komen we berichten binnen van luisteraars die naar Frank Boeien zijn geweest. Dat klopt, want die was ook even hier om te vertellen over zijn tour die hij maakt door België en Nederland. En allerlei berichten binnen dat het fantastisch was, dat verbaast me niet. Dit komt uit zijn laatste album, Frank Boeien. En Op zoek naar

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het op een koopvaardijschip was. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud, met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

0: waren wel voor de vrolijkheid, hè? Cool and the Gang. Ze hadden natuurlijk ook nog Celebration. En deze, Let's Go Dancing. Nog steeds aan de lunchtafel. We hebben een lekker lang weekend. Dus lekker lang tafel ook. Om en al gezelligheid. Heeft hij nou wat op dat hij dat zegt? Om en al gezelligheid. Nou ja. Welkom terug in ieder geval met zometeen een nieuwe Koken met Sandra. Want het blijft natuurlijk donderdag vandaag. En we hebben ze weer. De beleggingstips. Eens even kijken waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, dat wordt natuurlijk iets met hemelvaart, hè?
1: De beleggingstips.
0: Het is de 40ste paasdag, zeggen ze dan. Beter bekend als hemelvaartsdag. Op hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. En wie daar allemaal nog meer zijn, is voor ons natuurlijk een raadsel. Maar het lijkt ons dan wel een mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar liedjes van artiesten die niet meer onder ons zijn. Dus artiesten met een tuin op hun buik, zeg maar, hè. Dus pak de NPO, luister app erbij. Stuur een berichtje van een mooie evergreen van een artiest die niet meer onder ons is. Genoeg keuze, denk ik. Ja, er zitten natuurlijk hele grote namen bij en prachtige nummers. Dus laat je fantasie weer de vrije loop op deze hemelvaartsdag.

0: and Fire uit ons eigen land en een evergreen Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En voor de Rascals uit de jaren 50 kwam het. Oh nee, nee, de jaren 60 natuurlijk. 1968 was het jaar voor People Gotta Be Free. Daar gaat hij weer.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Donderdag vandaag en dat betekent dat we weer iets nieuws kunnen leren van onze eigen Sandra Ijsbrandi. Goedemiddag Sandra.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
2: Nou, fantastisch.
0: Gelukkig, dat vind ik fijn om te horen. Maar je gaat zondag wel iets doen, dat is heel bijzonder. Ja. Maar dat heeft ook iets van, ja, het is ook wel een beetje beladen, of niet?
2: Nou, ja, misschien is het wel een beetje beladen. Maar we hebben er allemaal wel heel veel zin in. Want het is ook een dag waarop we een goede vriend van mij, zeg maar, herinneren. Die dit soort dingen heel graag deed. Fietsen, wielrennen. En het heette de Hans Memorial Classic. En Hans is 2 jaar geleden bij de lawine-ongeluk in Oostenrijk omgekomen. Een van de 4 Nederlanders. En we herdenken hem met vrienden op die dag door de wielerronde in Oosterbeek te gaan fietsen. Ik moet geloof ik 80 of 120 kilometer. Ik weet het niet precies hoeveel kilometer het is. Maar zoiets, zo'n afstand gaan we afleggen met elkaar. Het is toch ook iets heel moois om dat met elkaar te doen.
0: Zeker wat mooi dat jullie dat doen ook. En ja, ik hoop dat het weer een klein beetje mee zit.
2: Ja, ik geloof wel droog.
0: Maar ga je dan op een fiets met van die hele dunne bandjes?
2: Ja.
0: Kijk je wel een beetje uit?
2: Ik kan dat hoor.
0: Ja, je kan dat.
2: Ik vind dat leuk.
0: Ja, je bent super sportief ook.
2: Ja, ik ben, fietsen vind ik, wandelen vind ik heel erg fijn. Maar fietsen, wielrennen ook.
0: En je conditie is ook goed.
2: Ik doe mijn best.
0: Ja. Spannende periode voor veel mensen ook. Want dat is precies aan de hand. Dat is ook weer iets. Nou, dat hebben veel meer mensen natuurlijk. Maar jouw jongste zoon die zit midden in zijn examenperiode.
2: Die zit nu midden in zijn examenperiode. We hebben de eerste week nu afgesloten. Hij heeft er 3 gedaan.
0: En?
2: Natuurkunde was echt een drama. Dat was de eerste. En wat ik vroeger nooit had en wat tegenwoordig dus is, is dat ze dus op de socials zien ze dus alle reacties van medestudenten. Die klachten hebben of die. En daar trekken ze zich een beetje aan op. Dus Wik had heel erg veel moeite met natuurkunde, terwijl dat een van zijn beste vakken altijd is. Dus die was teleurgesteld.
0: Ja.
2: Maar die zag dat dus op dat internet allemaal alle andere reacties. En die dacht ook, ben niet de enige. Dat helpt wel.
0: Ja joh, dat komt allemaal wel weer goed. Je kan in ieder geval beter leren dan je moeder.
2: Zo is het. Nee, nou, natuurkunde vond ik echt, dat soort vakken, hij doet dat allemaal. Scheikunde, natuurkunde, wiskunde B. Ik weet niet van wie die dat heeft, maar niet van mij.
0: Nee, er zitten natuurlijk veel meer kinderen, kleinkinderen zitten natuurlijk nu op dit moment in de examenperiode.
2: Ja, exact. Ja. En de ouders leven natuurlijk heel erg mee.
0: Ja. Nou, is het wel zo, er is voor die kinderen natuurlijk ook wel iets om fit te blijven natuurlijk. Je kan van die blikjes kopen, die energy drinks.
2: Ja.
0: Die zie je al massaal rond de examenperiode rond de schoolpleinen liggen, toch?
2: Ja. Nou, sowieso zie je ze heel vaak rond de schoolpleinen liggen. Ja. En zeker in examentijd, omdat toch het idee is dat je daar dan energie van krijgt. Dat klopt ook, je krijgt ook energie
0: vleugels.
2: Van. Vleugels. Maar het zijn wel korte vleugels.
0: Ja, dat is niet goed, hè?
2: Voor je het weet stort je weer naar beneden.
0: Ja.
2: En dat is toch jammer, want ook als je bijvoorbeeld ontbijt of zo met van die zoete ontbijtgranen, dan krijg je inderdaad even vleugels, even die piek. Maar als jij op je stoeltje zit en je moet 2 uur, 3 uur je concentreren, dan heb je juist je energie nodig.
0: Ja.
2: En dan zakt het als een plumpudding in elkaar.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk hartstikke zonde.
0: Nog los van het feit dat die energy drinks, zoals ze dat noemen, zijn er heel veel van, hè?
2: Ontzettend. Met ook al van die afschuwelijke blikjes, vind ik. Het ziet er zo agressief uit. Toch?
0: Ja,
2: Monster
0: zo.
2: Of weet ik
0: wat. Dat heb ik ook wel eens gezien. Ja, maar er zitten een hoop chemicaliën en veel suiker in, hè?
2: Het ruikt ook zo chemisch. En, ik
0: hoe verklaar je dat nou eigenlijk dat heel veel mensen dat dan toch heel erg lekker vinden? Of zit dat
2: ik snap het ook helemaal niet. Nee, want als ik het alleen al ruik, dan word ik al misselijk.
0: Nee.
2: Ja, echt. Er zit een soort hele chemische kauwgomballenlucht of zo aan.
0: Ja.
2: Dus ik zou niet eens een slok willen nemen.
0: Nee. Maar jij hebt er wel iets op bedacht, hè? Dat doe jij dan altijd wel bij Koken met Sandra. Jij hebt natuurlijk weer iets bedacht wat beter is. Waar is mijn trouwens? Waar is het mijne gebleven?
2: Waar is die van jou?
0: Is er weer gestolen hier? Oh, nee, die heb ik ergens slaan. Ik denk dat die bij jou staat. Want het ziet er namelijk heel erg lekker uit.
2: Heel kleurrijk,
0: ja.
2: Nou ja, Wik is er ook wel mee.
0: Ruikt ook lekker.
2: Ja, toch?
0: Zeker.
2: Wik is er ook wel mee bezig. Van, mam, wat moet ik nou eten? En hij mag van ons iedere dag zeggen wat hij 's avonds wil eten. En ik dacht, ontbijten is ook heel erg belangrijk. Goed ontbijten, je dag goed beginnen. En ik maak dan granola voor hem. En dat doet hij met yoghurt en wat vers fruit. Dat is prima. Maar hij wil natuurlijk een beetje afwisselen. Dus ik wil hem een beetje verwennen. Ik dacht, ik doe wat. dat met chiazaad. En als ik dat door de yoghurt meng. Chiazaad is heel eiwitrijk. Mm-hmm. Het verzadigt heel erg.
0: Kan je dat overal krijgen dan, dat chiazaad?
2: Ja, dat kan je gewoon bij de supermarkt krijgen.
0: Oké.
2: Het is ook nog heel goedkoop. Dus een soort zangzaad voor vogeltjes. Maar het grappige is dat je yoghurt of je melk verandert in een soort pudding.
0: Lekker.
2: Geïnstalleerd. Ja, het is heel erg lekker.
0: Super lekker.
2: Want ik heb er nog een van diepvries fruit. Dat heb ik eventjes gekookt met een sterrenijsje en een beetje vanillepoeder en een klein beetje honing. En daarmee heb ik het dan gezoet. En dat ligt er bovenop. Nog wat pompoenpitjes. Wat vers fruit, banaan, kiwi. Heb je een heel feestelijk ontbijt.
0: Ja, het is altijd zo verzorgd zoals jij dat maakt. Ja. Je kunt natuurlijk nakijken op de Instagram van Sandra IJsbrandi. Want daar is het allemaal te vinden, alle recepten.
2: Ik geef even wat voedingstips tijdens examentijd op mijn Instagram. En ik plaats zo het receptje van het ontbijt met chiazaad.
0: Dus al die kandidaten die dan op social media kijken hoe de examens zijn gegaan, kan je ook even bij jou kijken.
2: Zo is het.
0: Om nog even wat gezonde voedingstips en lekkere voedingstips te krijgen.
2: Want die blauwe bessen, en lekker.
0: En die blauwe bessen zijn ook heel erg belangrijk.
2: Exact, die was ik nog vergeten, want die zitten er nog doorheen.
0: Zie ik, ja.
2: Ja, en die zitten weer bommetje vol antioxidanten. Die weer heel, ja, dat is echt breinvoed, noem je dat. Dus
0: dat dan, weet ik gewoon doordat jij hier nu iedere week komt, dat zo is, ja. Ik leer er ook van. Ik heb al mijn examens, dat is allemaal tot laat natuurlijk. Overal voor gezakt.
1: Sandra's Soundtracks.
0: Dat valt wel mee. Maar als ik dat toen had geweten, dat je dan wat gezonder kon eten, misschien had je dan hogere cijfers gehaald. Dat zou maar kunnen, toch?
2: Ja, voeding helpt, absoluut. Ja, het kan echt tegen je werken en voor je werken. Dus liever het laatste.
0: Sandra's Soundtracks, dat betekent dat we een mooie lijst hebben met liedjes die iets met eten, drinken te maken hebben, met voeding. Ja, het is wel een mooi lijstje geworden, want je weet altijd wel goede liedjes uit te zoeken.
2: Ja, daar
0: Sandra.
2: Ben ik goed in, hè?
0: Nou, dat vind ik echt wel.
2: Dankjewel.
0: Ja. Oh, ja. Je doet nu alsof ik meen het dus echt. Ja.
2: Nou, dan ben ik blij. Want als jij dat zegt, al moet je dat geloof ik geloven.
0: Ja, je moet dat geloof ik wel geloven. En dit is namelijk ook wel een van mijn favoriete artiesten. Wat gaan we draaien?
2: Tom Petty, Learning to Fly.

Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Razzie was dat en Some Girls. En daarvoor nog Tom Petty en Learning to Fly. In Sander's soundtrack, onze topkok en voedingsdeskundige Sander Rijsbrand, die was er weer. En Neil Diamond hadden we nog met Wild at Heart.
1: De beleggingstips.
0: Officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is vrij. Het is Hemelvaartsdag, een feestdag die al heel lang bestaat. De oudst bekende viering van Hemelvaartsdag is uit de 4e eeuw. Voor onze mooie aanleiding om op zoek te gaan naar artiesten die inmiddels ook al naar de hemel zijn gevaren. Zoals deze. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In het noorden blijft het droog, in het midden en zuiden vallen enkele buien, waarbij ook hagel en onweer voor kan komen. Temperaturen rond de 12 graden. Vanavond verdwijnen de buien, zijn de brede opklaringen, wordt het 5 tot 7 graden. Morgen opnieuw buien. En dan tussen de 10 en de 13 graden.

En dat is de zus van Aretha Franklin, Irma Franklin, en Peace of My Heart. Daarvoor Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Hemelvaart 2026. Aan het einde van de maand, 29 mei om precies te zijn, zijn we live bij het jubileum van Miss Montreal in de Avonds Live in Amsterdam.

0: Zo goed moet toch dit? Nou, nou, nou. Zeker. Never marry a railroad man.
1: De beleggingstips.
0: Eens even kijken of ik iemand aan de telefoon heb. Dat moet toch wel lukken hier. Is dat Jan? Jan?
2: Jazeker, jazeker.
0: Ah, goedemiddag Jan, hoe is het?
2: Goedemiddag. Hier is alles onder controle.
0: Oh, dat is mooi. Ik heb net een eindexamen ontbijtje achter de kiezen.
2: Oh, kijk eens aan.
0: Van Sander Rijsbrand, ik weet niet of je het gehoord hebt.
2: Ik heb het niet gehoord, nog niet gehoord. Maar misschien kan ik nog terugluisteren. Maar is het lekker?
0: Het is wel lekker, maar ik weet niet wat er mee is.
2: Het vult wel.
0: Zeker, er zitten Kia-zaadjes zitten erin.
2: Kia-zaadjes? Ja. Die ken ik niet.
0: Nee, dat geeft heel veel energie. Dus het is wel heel gezond ook. Het is super lekker.
2: Okay.
0: Maar daar hebben we elkaar niet over aan de telefoon natuurlijk. Want we zijn bezig met die beleggingstips met artiesten die niet meer onder ons zijn. Dat is helemaal fantastisch.
2: Dat klopt, ja.
0: Ja. Ja, en als je daarover gaat nadenken, Jan, dan denk je, nou, het is toch wel een aardig rijtje inmiddels, hè?
2: Dat zijn er inderdaad heel veel. Maar ja, je kunt ze moeilijk allemaal noemen, hè?
0: Nee, dat gaan we ook niet doen. Maar toch even een kleine bloemlezing van collega-luisteraars van jou die de suggesties hebben ingestuurd.

0: George Michael en Fate. Ja, Queen, Freddie Mercury, Rob de Nijs, George Michael, zijn er meer. En Jan, je had er ook een uitgezocht.
1: Ja, ik had, omdat het vandaag de sterfdag is van Doris Day.
0: Oh.
1: In 2019. En ze is geboren in 1922. Dus ze zou 104 zijn geworden vandaag.
0: Ja.
1: Sorry, op haar verjaardag. Maar ja, ze is dus 104 geworden, laat ik het zo zeggen. Nee, ze is...
0: Wacht even, nu is het nog niet meer Jan.
1: 19.
0: Wie is ze dood?
1: 97 geworden.
0: 97?
1: Ja.
0: Dit is een beetje Doris Day Day dan.
1: Ja, Doris Day Day, ja, klopt. Ja. Maar het is wel vandaag haar sterfdag.
0: Ja, nou dat is mooi, omdat we haar nou mooi kunnen eren op het radiostation met de beste evergreens.
1: Dus. En dan dacht ik van, nou misschien Kees Sera Sera.

Jan uit Kogendezaan. Dankzij hem deden we een mooi eerbetoon aan de enige echte Doris Day. De sterfdag vandaag van Doris Day. Je hoort haar met Kessera Sera. En dit was Jigsaw. En Sky High.

Met de mannen van de Blues Brothers hadden dat ring, Tom Belushi. Ja, dit is een leuke film. Daarmee zit het erop voor vandaag. Dit was de lunch. Je mag je bordje nog leeg eten, maar je wel ophaken voor het open huis met Joeri van der Geest. Veel plezier. Morgen dan zijn we er weer voor een nieuwe lunch. Maak er een mooie dag van.

0: Name Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Ster.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ik wil uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Hou je bek, man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De vrouwen, die vriendinnen van elkaar zijn, zijn uit de ouderlijke macht gezet. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Hij zou dan op 24 september moeten langskomen. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In een 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
7: Open huis. Jury van der Geest.

Ja, het is altijd de vraag, hè. Als je een liedje hoort dat een beetje persoonlijk is, gaat het dan ook echt over de artiest? Andrew Gold hoorde je, een Lonely Boy. Gaat het ook daadwerkelijk over hem? Het gaat over een jongetje dat in 1951 wordt geboren op een zomerdag. En dat klopt, want het is zijn eigen geboortejaar. 2 augustus 1951 is zijn geboortedatum. En dan komt er inderdaad in 1953 een zusje. Maar zou die dan al voor school worden klaargestoomd? Nou, eigenlijk gaat het niet daadwerkelijk over hem. Yeah.

0: Hier is Jurie van der Geest.
1: Ja, want die discussie werd op internet gevoerd en zijn vrouw, de vrouw van Andrew Gold, die zag het, mengde zich in die discussie en legde uit dat het niet letterlijk over Andrew ging, maar dat hij het later wel zo was gaan voelen. Oké. Andrew Gold en Lonely Boy, daarvoor nog in het Alpenhuis, Fleetwood Mac en Everywhere. Op deze hemelvaartsdag, een vrije donderdag in mei. Nou, niet heel erg lekker voorjaarsweer, maar het klaart inmiddels een klein beetje op. Het is een dag waarop sommige mensen 's ochtends naar de kerk gaan. Anderen die zijn vanmorgen vroeger weer heel vroeg op pad gegaan om te gaan dauwtrappen. En ik las zelfs dat ze ergens anders in het land in Heino zijn gaan dauwzwemmen. Ook een mooie variant. Wie je ook bent, waar je ook luistert, heet je van harte welkom hier in Alpenhuis. En heet je ook van harte welkom in de NPO Luister-app. Ook vanmiddag zijn we weer op zoek naar jouw sleutelwoord.
2: Jouw sleutelwoord.
1: En dat is één woord dat jouw dag samenvat. Je mag het laten weten via de NPO Luister-app. En wie weet lees ik het zometeen voor, jouw sleutelwoord.
2: Ja! Yeah!

nieuwe muziek van de Rolling Stones. In the Stars. Ik moest even goed kijken hoor, toen ik het vorige week zag. Nieuwe muziek van de Rolling Stones. En ik dacht, nou, dat zal wel misschien wel iets uit de kluis zijn. Uit het archief, een outtake van vroeger. Maar nee, hartstikke nieuw, vers van de pers. Komt zelfs een heel nieuw album aan. In juli staat het op de planning. Foreign Tongues heet het. Dus, nou, allemaal mooi om naar uit te kijken. Laten we dan eerst even kijken naar vandaag. Hemelvaartsdag. Vrije donderdag in mei, waarop in de kerk wordt herdacht dat Jezus na Pasen naar de hemel opsteeg. Ja, zo'n vrije dag die geeft iedereen toch weer op zijn eigen manier invulling. Henk bijvoorbeeld, een dagje vrij, daarom ben ik er vaag. Juri van de Geest. En ja, ik vroeg je net welk woord jouw hemelvaartsdag typeert. Komt van alles binnen via de NPO Luister-app. Mantelzorger is het woord van Bernadette. Mijn man is voor de komende periode weer mijn mantelzorger laten weten. Gisteren ben ik namelijk weer eens geopereerd. En ik heb al schouder, heup en knieoperaties gehad. En gisteren voor de 5e keer aan mijn teen. Nou, heel veel sterkte Bernadette. En nou, toch fijn dat je nog een man hebt die voor je kan zorgen. Sabrina, die zegt fietsen. Mijn man en ik die hebben sinds deze week allebei voor het eerst een elektrische fiets. En hebben daardoor voor het eerst in onze eigen woonomgeving 15 kilometer gefietst. Wauw, jullie nemen het ervan. Als dat geen liefde is. En we waren niet eens moe daarna. Alright. Nelly, die zegt kilten. Vandaag ben ik samen met een vriendin aan het kilten. En het woord van Joke is accu opladen. Ja, en wat is jouw sleutelwoord? Vat jouw donderdag deze hemelvaartsdag samen in één woord. Je mag het sturen met de NPO Luister-app. Jouw sleutelwoord is meer dan welkom in de NPO Luister-app.

0: The Outsiders en Tarts. Amsterdamse band, opgericht in 1960 door een jongen van 12 destijds, Wally Tax. Zij verzamelde wat schoolvrienden om zich heen en 6 jaar later stonden de Outsiders, ja, zo bovenaan in de hitparade en waren zo populair dat ze zelfs in het voorprogramma mochten staan van de Rolling Stones, die toen optraden in de Brabanthallen in Den Bosch. En sommige critici, maar ja, die hadden wel heel veel lef, die zeiden zelfs dat ze beter waren dan de Stones zelf.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Wat is jouw sleutelwoord? Welk woord vat jouw dag in 1 woord samen? Het woord van Henny is music in het Engels. Ja, music, dat gaat in je ziel zitten en is eeuwig voor alle tijden. En het doet wat met je. Het geeft allerlei stemmingen weer en je hoeft niet alleen goed te luisteren. En energie biedt zich aan. Geen wonder dat artiesten het heel vaak als onderwerp kiezen. Nou, dankjewel Henny voor dit mooie bericht. Adanke, haar woord is onthaasten. Heerlijk even een dagje helemaal niks. En Marja die zegt rust, rust en nog eens rust. Mijn sleutelwoord is dus ook rust. Dag Ingrid, goedemiddag.
2: Dag Joeri, hoi.
0: Jouw sleutelwoord van vandaag, dat is opruimen.
2: Ja, dat is opruimen.
0: Wat maakt dat je vandaag gaat opruimen?
2: Nou, wij zijn al even bezig. En wij gaan dus de woonkamer opknappen. En dan staat er op 20, 25 jaar staat dezelfde spullen in de kast. En spullen van overleden ouders en tantes. En ja, dat moet opgeruimd worden, want ja. Ja, het moet opgeruimd worden.
0: Ja.
2: En moet ik spullen weggooien en kiezen. Boeken wegdoen, melk bewaren, ik weet het niet. Dus ja, dat vind ik lastig.
0: Ja, want is dat opruimen dan vooral praktisch of ook een beetje emotioneel voor je?
2: Oh ja, de laatste. Emotioneel. Ik vind het heel moeilijk. Mm. Ja.
0: Wat kom je zoal tegen?
2: Oh, de spullen van mijn vader nog in een oude kist. En denk ik, helemaal onder de indruk. Maar ja, ik moet er iets mee, ik kan er niks mee. Dus dan moet ik heel even wegleggen en dan moet ik daar even over nadenken. En dan kijken wat ik daarmee doe of niet doe. Of van mijn moeder. Oude dingen. Ik ben van mezelf nog oude brieven tegengekomen die mijn moeder bewaard heeft. En zo, en dat soort spullen.
0: Hmm, ja.
2: Maar ook boeken die ik niet meer lees. Of die gaan in zijn boekenkastje bij ons in de straat. Dan zet ik het daar maar in.
0: Ja,
2: dat is lastig. En dan gaan we hier. En als het opgeknapt is, dan ben ik blij, dat weet ik. Maar nu moet ik even door de vuurappel heen.
0: Oké. En is er nog veel om op te ruimen?
2: Ja, heel veel.
0: Okay, ik zeg je verzuchtend.
2: Ja, het is echt heel veel. De zolder nog. Ja, ik ben gewoon geen held in opruimen. En het moet gewoon gebeuren. Ik vind het zelf ook wel.
0: Ik
2: ben
0: mijn
2: ouder,
0: het.
2: Dus op een gegeven moment moet het huis opgeruimd worden. Ja.
0: Nou, op deze hemelvaartsdag kijken we een beetje omhoog. Maar jij kijkt vandaag ook een beetje terug, Ingrid, met wat je meeneemt.
2: Ja.
0: En ook wat achter mag blijven. Dankjewel voor het doorsturen van je sleutelwoord. En
2: dankjewel.
0: Je krijgt de gouden sleutel van het open huis.
2: Oh, oké, dat is leuk.
0: Ja. Kijk.
2: Ja, dat kan ik, vind ik leuk.
0: Ik hoop dat er nog wat ruimte voor overblijft in je huis, zo meteen in de huiskamer.
2: Ja, ik zal kijken, zeker. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel Ingrid. Mooie dag.
2: Doei.

0: Blogspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5.
4: Okay.

Heerlijke muziek van Linda Ronstadt. You're No Good uit 1975. Daarvoor ELO, Electric Light Orchestra en All Over the World. Ja, Nick Schilder en Simon Keizer, ze mogen tegenwoordig dan wel uit elkaar zijn, maar er zijn van die dagen dat ze hun gezamenlijke Instagram weer heel even tot leven roepen. En dat je daar weer nieuwe berichten op ziet met herinneringen die ze in dit geval samen ophalen. Want deze week is daar een hele goede reden voor. Het is deze week namelijk 20 jaar geleden dat hun allereerste album Nick en Simon, originele naam, naar buiten kwam. En binnenkwam in de album top 100. Er staan hele mooie liedjes op, onder meer De Soldaat, het meest bekende misschien wel.

mooi om weer even zo te horen, al die herinneringen. 20 jaar geleden het eerste album van Nick en Simon. En vanaf dat album ging het heel snel en volgden meerdere hits. Rosanne, Pak maar mijn hand en ook deze plaat. Kijk omhoog, Nick en Simon hier op Radio 5.

0: FM Breakfast at Tiffany's. Deze plaat van Barry Manilow, die ken je waarschijnlijk wel. Baby, I want you now, now, now. Could it be magic, heet het? Het is geschreven over een klassiek stuk van Chopin en hij schreef er toen zelf een tekst omheen. En in die tekst verwees hij door naar Melissa. Hij droeg het op aan haar en zong toen Sweet Melissa.
1: Oh, Sweet Peter.
0: Oh, even kijken. Sweet Melissa, dat is deze.
2: Sweet Melissa.
0: Ja, en nou is de grap dat Donna Summer, die hoorde al een klein beetje, dat liedje hoorde en die dacht, nou, ik zou deze ook wel graag opnieuw willen uitbrengen. Maar dan ga ik niet zeggen Sweet Melissa, want die ken ik helemaal niet. Ik wil er dan een discoversie van maken. En ja, respect voor Barry Manilow, maar ik wil hem toch eigenlijk opdragen aan mijn eigen liefje. En die heet Peter. Dus, als je zo meteen goed luistert, dan hoor je haar zingen.
1: Oh, Sweet Peter.
0: Ja, en draagt ze dat liedje dan weer op aan haar eigen Sweet Peter. Dit is de versie van Could It Be Magic, Donna Summer, hier in Open.

0: Geen Sweet Melissa, maar Sweet Peter dus op deze plaat van Donna Summer. Could it be magic? Zometeen na 3 uur hoor je muziek van de Tramps onder meer. En ook deze van de mama's en de papa's komen eraan. De vraag is, wat mag daarna klinken? De derde na 3 is zometeen voor jou. Welke plaat wil je horen? En voor vandaag ben ik op zoek naar hemelse liedjes. Of in ieder geval liedjes die je altijd raken als je ze hoort. Kan natuurlijk op allerlei manieren, maar je mag er zelf een draai in geven. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Jouw hemelse suggesties zijn meer dan welkom via de NPO Luisterapp. En wie weet hoor je hem zometeen na het nieuws van 3 uur. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter 1 mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een truckersfestival in de buurt van Alkmaar gaat volgend weekend niet door. Dat komt door een broedende ransuil. Dat is in Nederland een beschermde diersoort. Binnen een straal van 100 meter rond het nest mogen geen activiteiten plaatsvinden. Er werden bij het truckersfestival zo'n 3000 mensen verwacht. President Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Het weer. In het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
9: Open huis. Jury van der Geest.

altijd, moet ik wel lachen als artiest, een klein beetje opscheppen. Als ze dan zeggen, oh, ik heb het in 20 minuten geschreven. Dat was het verhaal bij deze plaat van de mama's en de papa's. Monday, Monday. John Phillips die komt op een ochtend vrolijk en zelfverzeker binnenstappen. En hij zegt tegen de rest van de band, nou, ik heb een liedje geschreven. Gewoon in 20 minuten. En het wordt een wereldhit. En de rest, ja, was toch een beetje cynisch. De rest van de mama's en de papa's die dachten, nou, hou maar op hoor. Beetje pretentieus, arrogant, maar uiteindelijk werd het toch de enige nummer 1 hit van de mama's en de papa's man.

0: al met Henk Vosteeg, die even geniet van zijn hemelvaartsweekend. Hij heeft de gouden openhuissleutels even bij me neergelegd en mag ik een middagje lekker grasduinen in die prachtige platencollectie vol met evergreens, doe ik graag. En zo nu dan heb ik ook je hulp nodig. Zoals nu, want welke plaat mag ik vandaag voor jou op de platenspeler zetten die iets te maken heeft met hemelvaart? Waar op zoek naar een hemelse plaat? Dank voor alle mooie suggesties via de NPO Luister-app. Ja, ik sloeg toch wel aan op die van jou hoor, Jannie.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, een hemelse plaat. Waar moest je aan denken?
1: Nou, als ik die hoor, denk ik altijd, wat zal het toch in een intuïtie zijn als je je kind zo vroeg verliest. En dan hoop je toch weer terug te zien als het, wanneer je zelf overlijdt.
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja.
0: Ja, en dus moest je denken aan de plaat Tears in Heaven van Eric Clapton.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, wat raak je zo aan die plaat?
1: Nou, gewoon dat een kind hoort gewoon niet zo vroeg te overlijden natuurlijk. Dus van het verdriet van de ouders.
0: Ja.
1: En dat moet ik zelf weer denken. Gewoon, daar heb ik het niet meegemaakt.
0: Nee. Nee, gelukkig. Ja. Het is toch het verhaal hè, achter dit lied. Ja, ik moet er ook iedere keer... Ja, inmiddels heb ik het zo vaak. Ik word er niet per se emotioneel van. Maar ik vind het wel echt... Het raakt me ook als ik luister naar deze tekst van Eric Clapton... en het verhaal daarachter, als je dat ook kent. Ja, ga je toch een beetje verplaatsen... in de mensen die er wel mee geconfronteerd zijn geraakt, Jannie.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, nou, het is inderdaad een hemelse plaat. Niet alleen om de titel, maar ook het verhaal erachter. Dus dank voor je suggestie en ik hoop dat je er ook van kunt genieten.
1: Ja, gaan we doen.
0: Dankjewel, Jannie. Fijne hemelvaartsdag.
1: Doei.

Het is de verzoekplaat van Jannie op deze Hemelvaartsdag. Tears in Heaven, Eric Clapton, aangrijpend verhaal inderdaad. Hij schreef nadat zijn 4-jarige zoontje in New York uit het raam viel op de 53e verdieping en daarbij om het leven kwam. En een plaat over verdriet, gemis en de hoop om elkaar ooit weer terug te zien in de hemel.

Vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Buddy Holly.
1: Oh, well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue.
0: And Peggy Sue, daarvoor Angel en Libra. Ja, het is de donderdagmiddag op deze Hemelvaartsdag. Een dag waarop je waarschijnlijk ook geniet van vrij zijn. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe ziet die vrije dag er letterlijk voor jou uit? Wat is jouw uitzicht op dit moment? Ik vind het altijd leuk om te weten, ook om plaatjes te ruilen. In die zin dat jij gewoon een plaatje mijn kant op stuurt. En nou, ik stuur natuurlijk al de hele middag plaatjes jouw kant op, maar dan in de vorm van muziek. Dus we gaan plaatjes ruilen. Je mag een foto sturen via de NPO Luister-app met jouw uitzicht op dit moment. Nou, misschien loop je wel op de woningboulevard, ben je lekker aan het uitwaaien op het strand, zit je gewoon thuis. Ik zie al heel wat mensen kilten bijvoorbeeld en diamond painten. Kan ook. Ik vind het leuk om te zien wat jouw uitzicht op dit moment is. Dus app me een foto van jouw uitzicht op dit moment en dat kan via de NPO Luister-app.
2: Open huis.
0: Ja, dan ben ik benieuwd of je weet wat dit voor woorden zijn. Lepel, kok, meetsysteem. Nou, het zijn allemaal woorden die je van voren naar achteren kunt lezen en ook weer van achteren naar voren. En die dan precies hetzelfde blijven. Dat worden palindromen genoemd. En ja, ik moet eerlijk toegeven, toch een soort taalneur dingetje. Ik hou er wel van die palindromen. En deze plaat is ook een palindroom op muziek. Het is de enige nummer 1 hit waarvan zowel de titel als de bandnaam een palindroom is. ABBA, A

0: Boudewijn de Groot. En Tante Julia. Daarvoor nieuwe muziek van Danny, Vera en Marlon Pichel. Ja, soms dan haal je als artiest inspiratie uit een verre reis of uit een moeilijke jeugd of uit een gebroken hart. En ja, soms kun je ook gewoon inspiratie halen uit televisie. Want het nummer dat je net hoorde van Boudewijn de Groot, hij zat ooit naar televisie te kijken, zag daar Johnny van Doorn. En die vertelde op televisie hoe hij als jongetje vroeger voor zijn tante altijd piano moest spelen. Ja, daar moest Boudewijn de Groot aan blijven denken. En Lennart Nijg die schreef er uiteindelijk een tekst bij. En zo werd er een liedje van Boudewijn de Groot, wat Tante Julia heet, uitgebracht. Ik ben op zoek naar wat jij op dit moment voor je ziet. Je mag een foto daarvan sturen via de NPO Luister-app. Leslie doet dat onder meer. Die stuurt een stralende foto. Niet van zichzelf, maar van een lopende douche. Joke die appt, mijn uitzicht momenteel is de huiskamer. Een spelletje tegen mezelf doen, thee drinken en misschien zittend wat uitzoeken en later een boek lezen. Caroline stuurt een foto vanuit Frankrijk vanaf haar balkon zo te zien. En het is een grijze, regenachtige dag daar. Nou Caroline, jammer voor jou, toch een beetje een schrale troost voor ons, dat we denken, oké, we zijn niet de enige hier in Nederland. En Wilco die stuurt een foto van zijn keukenblok die uit elkaar ligt en zegt erbij, ik wil graag gasloos koken, maar ik moet dan eerst het keukenblad aanpassen. Dat ben ik op dit moment aan het doen, dus vandaar mijn uitzicht op dit moment. Een hele goede middag, Nop.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het weer daar in Tilburg?
1: Ja, belabberd, hè?
0: Belabberd. Ja, ja, en zeker als je het waarschijnlijk vergelijkt met waar je vandaan komt. Griekenland.
1: Klopt, ja.
0: Ja, wanneer ben je daar op vakantie geweest?
1: Ben daarmee in de, zeg maar, de voorjaarsvakantie geweest. En nou, dat beviel me enorm goed. Het was voor de eerste keer dat ik in de lente naar Griekenland ging. En ik heb daar flink kunnen wandelen. In de zomer is dat niet te doen, het is veel te warm. Mm-hmm. En nou ja, op deze dag dacht ik van, nou, ik ga een zonnig schilderij maken, want het weer buiten, dat is helemaal niks.
0: Nee, precies, want dat vind ik wel leuk, want de meeste mensen die maken heel veel foto's van hun vakantiebestemmingen en die laten dat dan later zien aan de familie. En jij stuurt nu een schilderij wat je aan het maken bent van Griekenland. Dus dat is eigenlijk weer een stapje verder om je terug te brengen naar die tijd in Griekenland. Welk eiland ben je eigenlijk geweest?
1: Ik ben op het eiland Paxos geweest, ten zuiden van Corfu.
0: Oké.
1: En ja, wat is een klein eiland, niet al te bekend, maar wel heel erg mooi.
0: Nee, en kun je omschrijven hoe je schilderij eruit ziet?
1: Ja, het is een stenen pad, wat leidt door een olijfgaard. En het gaat steil naar beneden, richting het strand. En de zee in de branding die is door de olijfgaard te zien. Het is erg zonnig. Ja. En de bomen die werpen zeg maar hun schaduw op de grond. Ja. En, een heel vrolijk schilderij.
0: Ja, het ziet er prachtig uit. Is dit iets wat je vaker doet? Is het je beroep of puur hobby?
1: Semi-beroep. En ik schilder meestal in Griekenland. Dan maak ik kleine olieverfschetsen en die werk ik dan thuis uit in het groot. En die verkoop ik dan ook weer.
0: Oké, dus deze gaat zo meteen in de verkoop.
1: Ja,
0: klopt. Mag ik alvast een bot uitbrengen?
1: Zeker. Ik verkoop zowel originele als reproductieprints.
0: Nee, ik wil wel het origineel eerlijk gezegd.
1: Dat dacht ik al.
0: €50.
1: Nee, dat doet niet
0: voor. Oké. Hoeveel gaan de meeste schilderijen over de toonbank?
1: Tussen de 700 en de 1500 euro.
0: Oké. Nou, moet ik wel even een paar invalbeurtjes voor Henk doen en dan komt het goed, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Heel veel succes nog met het schilderen.
1: Dank je, Jori. Fijne dag. Joep, bye.

Boys Will Be Boys. Miami Sound Machine, Bad Boy 1986. Daarvoor de Moody Blues en Ride My Seesaw. Ja, ik vind het leuk om zo nu dan even in de goede coverversies te duiken. Dan heb je altijd een beetje de vraag, wat is er dan beter? De cover of het origineel? Nou, van de volgende plaat bestaan heel veel covers. Je hebt er natuurlijk eentje van Guns N' Roses, Eric Clapton. Wie heb je nog meer? Randy Crawford. Ja, heel veel mooie versies van Knocking on Heaven's Door. Ik heb ze allemaal uitgezocht. Ja, ik kom uiteindelijk toch tot de conclusie. Het origineel is beter dan de covers. Dit is Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan.

0: heerlijke muziek zoals die donderdagmiddag van Simply Red en Fairground.
1: Open huis.
0: En voordat Mick Hucknall met Simply Red doorbrak, zat hij in een heel ander band, namelijk een punkband. Heette de Frantic Elevators. En in die punkband schreef hij, 17 jaar jong, een liedje dat hem later met Simply Red ook nog ontzettend beroemd zou maken: Holding Back the Years.

klonk toch net even heel wat anders. Mick Hucknall in zijn punkperiode. Hetzelfde liedje, jaren later anders aangepakt. En zorgt uiteindelijk voor de doorbraak met Simply Red. Dit is NPO Radio 5 met nu de 4 Tops.

Boodschap voor school in dit lied van de Four Tops. Als je alleen voelt, als alles tegen zit, dan ben ik er voor je. I'll be there. Nou, en tot zover het open huis van deze donderdag 14 mei op Hemelvaartsdag. Ik ga zo meteen gewoon weer de sleutels, de gouden open huissleutel, terugleggen onder de bloempot naast de voordeur. Zeg dat hardop? Oké, weet iedereen waar dat ligt. Maar dan kan Henk er komende maanden gewoon weer in. En laat ik je zo meteen achter in de vertrouwde handen van Bert. Zometeen, Bert op 5.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden ze voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
17: Jurjen, dankjewel.
15: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Suspicious Minds van Elvis Presley. Ik begin heel zen aan deze uitzending, want ik heb een puzzel afgelegd. Ja, zo'n puzzel van 1000 stukjes. Zo'n Jan van Haasteren puzzel, die dan stiekem allemaal mensen dezelfde kleur kleren aangeeft, die op allerlei plekken op die puzzel staan, zodat je echt zit te zoeken van, is het rood nou van die mevrouw of van die meneer daar? Een puzzel die we kregen, mijn vrouw en ik vierden allebei onze 60ste verjaardag een paar weken geleden. En wij kregen van onze buren en tevens goede vrienden een puzzel, die heette Het Bejaardentehuis. Die is nu klaar. Hallo, goedemiddag en wat goed dat je ook op Hemelvaartsdag luistert naar Bert op 5 van KRO NCRW op NPO Radio 5. Want het wordt een bijzondere uitzending. Een kleine 3 maanden geleden ging het hier in het nieuws over kerkorgels. En daarom komt Bert op 5 vanmiddag grotendeels vanuit de Westerkerk in Amsterdam. Ga ik je zo alles over vertellen. Het is Hemelvaartsdag, maar het is natuurlijk ook gewoon donderdag. Dus er is ook een onvergetelijk luistermoment met Klaas Drupsteen op de radio. En of je kans maakt op een Bert op 5 vanmiddag... Nou, wat dacht je wat? Natuurlijk, Jury is hier vandaag toch, dus die stelt zo meteen de wat weet je van vraag.

0: Hart onder de riem muziek voor Lucy en All the Star van Stevie Wonder. Lucy stuurt een foto dat ze ook met zo'n puzzel bezig is van diezelfde Jan van Haasteren. Ze zegt, ik schiet al aardig op. En vanuit Spijkenisse de hartelijke groeten met de muziek aan gaat het wel lukken. Ik zie op die foto hoeveel stukjes ze nog moet. Lucy, ik schat in 2:30 vannacht. Dat werd er bij mij gisteravond ook namelijk. Het was op 25 februari. Ewout de Jong meldde in het nieuws dat een kerkorgelrestaurateur na 60 jaar werken de pijpen aan de wilgen wilde hangen. Ik heb het gisteren nog even laten horen in onze laatste ronde. En dat bracht mij tot de uitspraak dat ik echt heel graag een keer op een kerkorgel zou willen spelen. Want als jongetje had ik orgelles, ik speelde op een elektronisch orgel, daarna op een harmonium. En er was me beloofd dat ik ook op het kerkorgel zou mogen spelen, maar toen werd mijn orgelleraar ziek en is het daar nooit meer van gekomen. Nou, ik had dat nog niet verteld in die uitzending op die woensdag in februari. Of ik kreeg een appje van Ben Hak. Hij is luisteraar van NPO Radio 5. Maar hij doet ook vrijwilligerswerk als kerkrentmeester bij de Westerkerk in Amsterdam. En daar hebben ze natuurlijk een orgel. En ook een heel goede organist. Nou ja, toen was de afspraak snel gemaakt. Dus tussen nu en 6:00 neem ik je mee de kerk in.
1: Ja, dit is alleen al leuk om achter de schermen te kijken van een kerk, de Wester in Amsterdam. En binnen dan ga je hier een trapje op. Dan moet het deze kant op zijn volgens mij. Deur door. Oeh ja. Oh ja. Trapjes. En een grote deur zal dan wel de entree. Ja, de entree van de kerk. Oh, kijk. Oh, fantastisch. Daglicht valt naar binnen. En het orgel speelt al. In volle glorie. Dat zometeen, dat orgel daar hoog boven. Daar komt hopelijk voor 6:00 mijn jongensdroom uit. Dat zou geweldig zijn. Spelen op het kerkorgel.

0: She's Got the Look van Roxette, muziek uit 1989. Hemelvaartsdag in Bert op 5 in de Westerkerk in Amsterdam. Zometeen begint daar mijn orgelavontuur. Maar ja, als je nou voor Caro en Chavé in de kerk bent op deze dag, dan praat je natuurlijk ook met de voorganger, met dominee Herman Koetsveld. Sinds december 2019 is hij de vaste predikant van de Westerkerk. En ja, ik heb eigenlijk wel een mooie stichtelijke vraag voor hem. Wat betekent hemelvaart voor jou? Nou, dat is nog niet makkelijk.
1: Dat betekent voor mij dat het besef dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat, zoals het verhaal gaat over Jezus, dat het eigenlijk voor ons allemaal geldt, dat we het uiteindelijk in God geborgen worden. Maar door het vertrouwen van dat dit uiteindelijk, dit aardse bestaan, niet het laatste is. En dat er iets is in mijzelf, noem het je ziel of je geest, voor mij het je hart, wat doorgaat. Een soort diepste identiteit, wat door God omarmd wordt, gedragen wordt.
0: Maar hoe sta je dan in het leven? Sta je dan in het leven met het is allemaal wel aardig hier, maar het wordt allemaal veel beter. En tot die tijd is het afwachten?
1: Nee, ik kijk niet uit naar wat hierna is. Het gaat over dit leven hier en nu. Hier ben ik wie ik ben. Hier heb ik mens te zijn. En je bent hier op aarde gezet. Je bent aardmens, zeg ik nog wel eens in een preek. We zijn aardmensen. En hoe het hierna is, daar weet je niks van. En dat eigenlijk echt ook helemaal niks, daar weten we niks van. En iedereen die roept dat ze er wel wat van weten, die wantrouw ik. Eerlijk gezegd. Maar wel een diep vertrouwen van dat het. En als het anders is, dan zien we dat wel. Of misschien zien we het dan ook niet. Maar daar maak ik me geen seconde druk over.
0: Nou, dat was de pastorale vraag. Dan meteen gewoon de heel platte vraag. Wat doet de Westerkerk op Hemelvaartsdag?
1: Ja, op Hemelvaartsdag, eerlijk gezegd, zoals heel veel kerken, doen die er helemaal niks meer aan. Maar we zijn vorig jaar.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, hoe kan dat nou? Omdat hemelvaart is een heel lastig. Als het gaat over christelijke feesten, is dit met stip het lastigste feest. Want het is natuurlijk een mythische voorstelling. Dat Jezus op een wolk naar boven gaat. En dat heeft alleen Lucas. Verder zie je de hele Bijbel niet terug. Tenminste, niet in het Nieuwe Testament. Mensen hebben daar niks mee. Dus de mensen geloven niet of denken niet dat dat zo gebeurd is. En dan is het een heel lastig feest om te vieren.
0: Maar hoe zou je het op de zondagsschool aan kinderen uitleggen van 8 tot 11 jaar?
1: Dat is een lastige vraag. Welke leeftijd zijn 8 tot 12?
0: 8 tot 11.
1: 8 tot 11. Dan zou ik al vertellen dat het een mythische voorstelling is. Ja. En
0: dan zeggen ze, dominee, wat is dat?
1: Mythe, dat is dat we verhalen vertellen van dingen die we eigenlijk niet begrijpen, maar maken er een mooi verhaal van.
0: Sprookje, zeggen ze dan?
1: Ja, sprookje. Maar sprookje is ja, een soort sprookje. Een mythe, maar ja, een soort sprookje. Nou ja, de reus en hoe heet die gast, dat kleine mannetje?
0: Klein duimpje.
1: Klein duimpje en de reus.
0: Dat staat niet in de Bijbel, hè?
1: Ja, David de Goliath is een variant op. Nee, sprookjes gaan ook altijd over de echte thema's van het leven. Ja, een sprookje is niet dat het flauwekul is. Sprookjes vertellen altijd hele ware dingen over het menselijk bestaan.
0: En dan zeggen die kinderen natuurlijk heel vervelend op die zondagsschool. Mijn sprookjes bestaan helemaal niet. Dat is allemaal verzonnen en ze leven nog langer gelukkig.
1: Nee hoor, dan zou ik vertellen. Heb je dat zelf ook niet vaak? Dat je soms een beetje klein voelt, klein duimpje. En dat er van die rotjochjes in de klas zijn die waar je heel bang voor bent. Of grote jongens die je bang maken. Nou, dat zijn de goliatten van die leven. Dat snappen mensen, dat snappen kinderen ook.
0: Kijk, zo zijn we er mooi, hè? Ja, ik kijk rond hier in de kerk. Ja, daar het orgel waar het straks hopelijk op gaat gebeuren. Ja, ik verheug me naar buiten gewoon op om dat mee te maken. Wat maakt de Westerkerk in Amsterdam? Want dat is toch een, ik zou bijna zeggen, mythische kerk. Bijzonder voor jou als voorganger.
1: Ja, het staat in het hart van de hoofdstad. Het gebouw is, zoals je als je hier om je heen kijkt, het is natuurlijk de eerste grote protestantse kerk in Amsterdam. En eigenlijk, ja, de Bijbel ligt hier centraal. En verder, alle lijnen gaan naar boven. En de architect heeft nagedacht over het licht. Het moet hier heel licht zijn. Dus en als je mensen vraagt, we hebben dat wel eens gedaan met een club studenten, sociologie. Die hebben gewoon hier de gasten die hier binnenkomen ondervraagd. En iedereen heeft het over het licht. En dat iets aan je doet. De wijze waarop het licht hier binnenstroomt. En ik heb ooit een gedachte gehad in zo'n oude kerk. Waar ik voor ging, toen tot mijn grote verbazing. Dat ik daar zo gelukkig was. Ik was diep gelukkig. En dat heeft te maken met de eeuwen. Je bent maar een figuurtje die hier even langskomt. En als ik omval is dat niet heel erg, want dan is er weer een ander. Nee, dat is niet erg. En dan zit in zo'n oud gebouw. En dat je in een hele lange rij staat van de traditie.
0: Prachtig daglicht nu. Er is ook wel eens heel mooi regenbooglicht geweest in de kerk een paar jaar geleden.
1: Ja, KRO-NCV heeft toen die vroegen dat toen of ze de kerk in de regenboogkleuren mochten zetten. Daar hoeven we nooit te lang over na te denken. Met een minuut hadden we dat besloten. Maar de uitwerking was fenomenaal. En we hebben toen niet. Er kwamen toen heel veel vragen of mensen naar binnen mochten. Want mensen zagen het van buiten. Het was hier binnen gekleurd. Dus toen hebben we op een avond hebben we dat maar even gepubliceerd. Hebben we de deur opengezet. Dat is een van de mooiste avonden die ik hier meegemaakt heb. Een moeder met een knul van 14 jaar die zegt, die vertelde, hij heeft vorige week verteld dat hij homo is en dat hij op jongens valt. En nou zijn we hier en nou worden we omarmd door de kerk. En dat doet ons zo goed. Je weet niet wat je. We deden niks. Ja, de kleuren en de open deuren, dat was het dus. En niet meer dan dat, maar zo betekenisvol.
0: Nou, fijn dat wij er ook vandaag mogen zijn. Jullie wonen prachtig. Dominee Herman Koetsveld, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Schijf van NPO Radio 5. One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Hoorbare stem. Neil Diamond, Wild at Heart, dus schijf van NPO Radio 5 deze hele maand. Het zal er wel druk zijn op dit moment, denk ik. Altijd in lange weekends. Alles uitverkocht. Nergens meer slapen. Behalve misschien in het oude strandhuis.

0: Bluff en Geike, Arnard. Wat een lekker liedje maakte die in 2018. Is ook terug te vinden in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Met een score van 3 uit 3 tot nu toe deze week. Maandag een Bert op 5 eruit gegaan. Dinsdag een Bert op 5 eruit gegaan. Nee, dat is niet waar. Woensdag wel een Bert op 5 eruit gegaan. Ja, ik doe het uit mijn hoofd nu. En ik hoop dat er vandaag ook eentje uitvliegt. Dit is de entreevraag. Welke Nederlandse stad noemt zichzelf met deze Engelse woorden International City of Peace and Justice? Welke Nederlandse stad is dat? Je kan het op twee manieren schrijven. Geef maar door via de NPO luisterapp. Wie weet speel je zometeen mee in De Slimste Mens.

0: I'm Not In Love van 10cc, muziek uit 1975. Die Westerkerk in Amsterdam, die draait op vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers. Mensen vanuit de kerk, maar ook mensen gewoon vanuit de buurt die niet voor het geloof komen, maar die wel daar zijn voor het monumentale gebouw. En Ben Hak, dat is de man die mij appte over het orgel, die is lid van de kerkenraad. Hij is de kerkrentmeester, zoals dat heet, en dus verantwoordelijk voor de staat van het kerkgebouw. En voordat ik naar het orgel ging, stonden we wat te praten over het onderhoud en wat het allemaal kost. En dat dat grotendeels uit giften moet worden betaald. Want mensen denken altijd dat kerken bulken van het geld, zei Ben, maar niets is minder waar. En de Westerkerk staat voor een enorme uitdaging, want er zijn daar problemen met de vloer. En dan heb ik het ook over serieuze problemen.
1: Ja, het is dramatisch. We hebben een vloer die enorm aan het verzakken is. Het zand vloeit weg. En dat heeft enorme gevolgen. Dus je ziet dat de pilaren die blijven staan, die fundering is oké. Maar alles wat tussen de pilaren en de muren ligt, dat is aan het zakken.
0: Maar hoe kan dat dan? Want die kerk staat hier al eeuwen en nu zakt het opeens.
1: Ja, ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het is eigenlijk niet te begrijpen hoe dat plotseling dan weer door kan. Je ziet natuurlijk wel dat de stad altijd aan het zakken is. Maar heel specifiek hebben een aantal grote monumenten hier last van. Waaronder de Wester. En je ziet hier is het echt wel dramatisch, want op sommige plekken is het al 20, 30 centimeter gezakt. Alleen we hebben de vloer bestaat. Vroeger werden mensen in de kerk begraven. Dus hier liggen allemaal grafzerken. Dat zijn monumentale grafzerken. Die dus breken, kapot gaan. Dus de hele vloer moet eruit. En de fundering moet helemaal opnieuw gedaan worden van de vloer. Ja, dat is een miljoenenproject.
0: Ja. Mensen zullen wel denken, ja, het is een stukje verzakt. Maar het is echt als je binnenkomt een heel stevige afstap. Voordat je op de schuin weglopende vloer komt. Het is echt bijna een soort bassin geworden. Ja, zeg maar. Ja, ik lach er een beetje omdat ik het beschrijf. Maar het is natuurlijk een drama, want het moet een vlakke vloer zijn.
1: Absoluut, ja. Dus die moet er helemaal uit. Maar dat betekent dat ook een jaar lang we niet in de kerk kunnen. Dat heeft heel veel gevolgen natuurlijk, niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor alle activiteiten die hier verder plaatsvinden. Ook, hè, want we hebben inkomsten uit verhuur, daar draait de kerk eigenlijk op. Want met de inkomsten van de gemeente gaan we dat niet redden. We hebben natuurlijk heel veel uitgaven. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Dus het is niet alleen het onderhoud wat nu miljoenen gaat kosten, maar gederfde inkomsten. Ja, we moeten opeens naar een andere plek. Allerlei dingen zijn er van belang.
0: Terwijl iedereen natuurlijk altijd denkt, nou, dit is een prachtig kerkgebouw. Dat staat in Amsterdam. Het ziet er keurig. Hè? Het is prachtig geschilderd allemaal van binnen en van buiten. Ziet er schitterend uit. Er zal wel een potje zijn waar geld uitkomt om zo'n kerk dan te onderhouden.
1: Nou, er zijn natuurlijk altijd heel veel verschillende instanties die bij willen dragen. Monumentenzorg, allerlei individuele, particuliere clubs ook. Maar daarmee zijn we er niet. We moeten ook altijd zelf een heel fors bedrag bijdragen. En nu hebben we het ook weer over een paar miljoen wat we zelf wel moeten inzamelen. Daar zijn we hard mee bezig, maar dat is natuurlijk best wel wat. Ja, tegenwoordig wordt er bij de toiletten wordt ook geld gegeven. Iets. Maar nog steeds is de entree van de kerk gratis. Ja. He, we willen niet, en het kan natuurlijk ook eigenlijk niet. He, er is wel eens discussie over. Ja, je kunt ook entreegeld gaan vragen, maar dat gaat niet. Nee. He, dus dat gebeurt niet. Dus ja, er komen heel veel mensen in de kerk. Maar ja, dat levert niet heel erg veel op, helaas.
0: Ik ben voor de actie Red de kerkvloer, kom plassen in de Wester.
1: Ja, zeker. Ja, dat gaat een hoop geld opleveren. Ja, absoluut. Maar we hebben nog veel liever dat mensen natuurlijk massaal gaan bijdragen. Hè? Wat natuurlijk wel wat gaat opleveren. Dus we hebben heel veel geld nodig om dit te kunnen doen. En ja, zo snel mogelijk, want je ziet, dit zakt heel erg snel. Hè? Dus het moet ook in de komende jaar moeten we dat geld echt bij elkaar hebben om dit op te lossen. Ja, absoluut. Ja,
0: Ben, hoe kom ik nou bij dat orgel?
1: Nou, je loopt hier de deur door en dan hier naar rechts en dan de trap op. En daar zit Evan. En straks hoor je hem al. NPO Radio.

0: Met z'n viertjes de Bobby Fuller 4 en I Fought the Law. We hadden de Evergreen Week van de jaren 60. Toen lieten we iedere dag een tv-tune uit de jaren 60 horen. En ook deze tune van Belle et Sébastien kwam toen voorbij. Speeld door het orkest van Daniel White. Want je mocht toen in de NPO Luisterapp aangeven welke tune je graag wilde horen. Nou, er waren een paar mensen die zeiden dat ze deze tune heel graag wilden horen. En daarna appten ze, nou, dat viel toch een beetje tegen.
1: Bert op 5 zet Franse muziek in het volle licht.
0: Want ze hoopten op dat prachtige en veel bekendere liedje uit de serie. Dat is niet de tune, maar wel heel mooi. Daarom zet ik dat vanmiddag in het volle licht. L'Oiseau door het orkest Éric de Marsan in 1968. Met zang van de 8-jarige zoon van de schrijfster en producer van de televisieserie. En hij speelde ook de hoofdrol van Sébastien. Zijn naam is Mehdi El Glaoui. Hij zingt in dit prachtige L'Oiseau.

0: voor veel mensen jeugdsentiment, zie ik in de NPO-luisterapp. Dank voor het reageren. En Loiseau, de vogel, die past wel, zegt Peter hierbij. Mehdi El Glaoui, hij was 8 jaar dus. Ik zat even te kijken, over 2 weken viert hij zijn 70ste verjaardag.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: Simone Westra in Haarlem, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
0: Wat ben je aan het doen op Hemelvaartsdag?
3: Op dit moment niet zo heel erg veel. Zit ik gewoon in de keuken met een kat op schoot.
0: Oh, lekker, ja.
3: Ja.
0: En de radio aan.
3: En de radio aan, ja. Uiteraard.
0: Ja, nou, dat is hartstikke fijn. Ik ga zo meteen orgel spelen.
3: Oh, wat goed. Ik vind het hartstikke goed dat je dat gaat doen.
0: Op het kerkorgel van de Westerkerk in Amsterdam. Ja, ik vind wel wat. Maar je gaat horen hoe het afloopt. Het is een heel avontuur. Want eerst gaan we natuurlijk de slimste mens spelen. Dat is ook een avontuur, want het zou fantastisch zijn als jij een Bert op Vijfje weet te winnen vandaag natuurlijk, hè?
3: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, want ja, voor je het weet bestaat het hele Bert op Vijfje niet meer. Dus doe vooral je best. Je hebt geen idee waarschijnlijk wat het is.
3: Behalve dan dat je altijd heel veel ruimte in moet ruimen. Ja, dat is mooi.
0: Dat is wel mooi dat iedereen dat weet inderdaad. Ja, woon je ruim genoeg in Haarlem of moet je naar het oosten van het land verhuizen om gewoon wat meer ruimte om je huis heen te hebben?
3: Nee, ik woon ruim genoeg. Dus okay. De tuin is groot genoeg, dus dat moet wel lukken.
0: Ja, maar je moet, hoe heet het ook alweer, de beer niet, de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is?
3: Nee, zeker niet. Ik zie het met angst en beven.
0: Dat hoeft helemaal niet. Het is een spelletje. In het spelletje krijg je zometeen de vraag van Jury, die je net hoorde in Open Huis. Die heeft de laatste vraag deze week in de slimste mensen. En daar krijg je van mij 30 seconden de tijd om antwoorden te geven. En als je denkt, ik ben helemaal leeg, ik weet het echt niet meer, dan pas je. Hou je seconden over, die zetten we om in punten. En als je bij 40 of meer uitkomt, heb je een Bert op Vijfje te pakken.
3: Ik ga het zien.
0: Zal ik je nog een beetje gekker maken? Als je 101 punten haalt, sta je bovenaan het klassement.
3: Nou, daar ga ik er niet vanuit, Bert.
0: En maak je kans op een finale plek. We gaan het zien. Luister, hier is Jury van der Geest voor jou.
4: Ik ben altijd gek op radio geweest. Van mijn ouders kreeg ik een radiootje in mijn bed. Dan hoefde ik hun niet iedere nacht wakker te maken. Als ik dan bang was, zette ik muziek aan en dat hielp. Op een gegeven moment dacht ik, dat wat ik op de radio hoor, dat kan ik zelf ook. Ik maakte met een mp3-spelertje mijn allereerste eigen radioprogramma. Radio Super Jury. En daarna kwam ik terecht bij de omroep van de Bollenstreek, afgekort Bo. Wat weet je van Bo van Ervendorens?
0: Ah, wat weet je van Bo van Ervendorens?
3: Jeetje, dat is een presentator. Je ziet hem ook wel verschijnen in reclames. Hij heeft heel veel dochters. Acteur? Pas.
0: Hij heeft heel veel zonen.
3: Oh.
0: 4 zonen, een tweeling en 2 losse zonen, zou ik maar zeggen.
3: Oh.
0: Ja.
3: Ik weet niet zoveel van hem.
0: Ja. Hij is inderdaad een presentator. Hij presenteert een talkshow.
3: Oh ja.
0: En hij is begonnen bij RTL Boulevard.
3: Oké. Okay.
0: Dat is de grote doorbraak geweest. Hij heeft heel lang samen met Albert Verlinde heeft hij daar elke vooravond een programma gemaakt. Maar een presentator, je ziet hem veel in de reclame, zijn 2 goede antwoorden. Je paste, dus je hebt nog wat tijd over ook. 14 seconden namelijk, is 14 punten. Tellen we op bij de 10 plus 20, is 30, is 44 punten in totaal. Ben je er nog? Een ingewikkelde rekensom maak ik ervan. 44 punten, dat is ruim voldoende voor een Bert op Vijfje.
3: Oh, wauw. Nou, kijk, daar word ik al heel gelukkig van.
0: Dat denk ik ook. Dat komt zo snel mogelijk naar je toe. Dus begin maar vast met ontspullen.
3: Jazeker.
0: Fijne dag verder.
3: Dankjewel, Bert.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Ik stel trouwens wel voor dat we dan een muzikale fruitmand vanaf nu omdopen tot Radio Super Jury. Elke zaterdag en zondagavond hier op NPO Radio 5.

0: Tegenwoordig te horen met de stem van Siep van de Ploeg van de Kast erbij. De Scene en iedereen is van de wereld hier met Thee Lau uiteraard. Heb ik toch helemaal vergeten om de entreevraag te laten beantwoorden, zojuist door Simone. Maar zij gaf een dubbel goed antwoord. Ze zei namelijk dat zowel Den Haag als Schravenhagen de stad van de justice is waar het over ging. Dus dat was het juiste antwoord. Het wordt er tijd voor dat ik dat orgel op ga zoeken. Op weg naar mijn eerste lesje op een pijporgel.
1: Nou, die deur ben ik doorgegaan, die Ben aanwees. Een trap op, houten trap. Ik sta nu in de toren. In de toren. De Westertoren. Dit trapje op en dan moet ik hier bij Evan komen, de organist. Organisten beide deuren sluiten. Tegen bouwstof in het orgel. Dat is ook voor mij, hè, want ik ben organist vanmiddag. Dus deur sluiten tegen bouwstof in het orgel. En dan moet Evan... Ja, kijk, daar zit hij. Evan!
2: Hoi, hoi. Aangenaam.
1: Wat is het eigenlijk maar klein, zo'n klavier?
2: Ja, dan komt het omdat het heel oud is. Ja.
1: Het eerste dat me opvalt. Oh, geweldig zeg. Drie klavieren. Jij bent... hoe lang ben je al vaste organist hier in de kerk?
2: Ruim 6 jaar. Sinds 2020 ben ik organist hier.
1: En is dit een bijzondere plek om te spelen?
2: Ja, nogal. Kijk, de Westen kennen we allemaal wel. Al is het niet de toren, zeg maar. Maar ook van binnen, waar minder mensen helaas komen. Is het een juweeltje. En het orgel is daar een soort pronkstuk in het hele sobere interieur.
1: En waarom is het een pronkstuk?
2: Nou, het is niet op bezuinigd, zeg maar. Als je daarnaar kijkt, dan is er flink geld aangespendeerd. Tot en met, nou ja, schilderstaken zoals die luiken en zo. Dat is echt wel serieus werk. Ja. Dus dat maakt het heel bijzonder. En het klinkt gewoon fantastisch. Uiteindelijk gaat het altijd daarom, hoe het klinkt. Maar het hele plaatje, ja, fantastisch.
1: Ik wil straks heel veel horen en ja, ook heel graag wat proberen.
2: Ja, uiteraard, daarvoor ben je hier. Dus wat mij betreft gaan we dat lekker doen.
1: Gaan we zo meteen doen. Dankjewel.
3: Bert op 5.
4: KRO en CRV.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
14: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
16: Wie? Ik?
15: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
16: Echt waar?
15: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
16: Dat is stoer van mij.
15: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïense leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou nu geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. Het schip lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten en Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard reed over een dijk in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder op veel plekken droog en ook opklaringen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien. En aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Renate.
3: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

0: maybe a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Lekker. Een echte evergreen van Melanie, Beautiful People. In 1969 staat ook in onze Evergreen Top 1000 Herop de Nijs, die het uur opende met zondag. Dat zijn de plannen voor komende zondag dus.
2: Een onvergetelijk luistermoment.
1: Zometeen gaat het gebeuren, dan hoor je hem achter het orgel van de Westerkerk in Amsterdam. Of dat onvergetelijk wordt, dat weet ik nog niet. Maar na 5:30 op deze donderdag ook een onvergetelijk luistermoment. En dat is vandaag een toepasselijk stukje uit dit radioprogramma uit 2002.
3: ...747 AM, de NCRV, plein publiek, met Klaas Drupsteen.

0: Ja, daar zit ik dan. Achter de drie klavieren noem je zo, toch?
1: Ja, drie klavieren. Eigenlijk vier, want de voetjes tellen natuurlijk ook mee. Hè?
0: Ja, dat zijn van die grote, lange pedalen. Ik had zo'n elektronische orgel van die korte dingetjes. Dus dat is mij. Maar zo, dat klavier, dat heb ik natuurlijk vroeger op orgelles allemaal veel gedaan. Wat me ook opvalt, normaal heb je de grote witte toetsen met de kleine zwarte. Het is andersom.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is een modeverschijnsel. En uiteindelijk is het zo dat wit onder en zwart boven, zeg maar, dat de standaard is geworden. Ja. Maar vroeger was het één grote rommel.
2: Oh,
1: tussen allerlei orgels en klaverzimbels en zo. Dat varieert.
0: Ja. Nou, dat klavier in het midden en links en rechts die grote hendels, registers?
1: Ja, registers is het juiste woord. Ja, daarmee maak je de kleur, zeg maar.
0: Kan je iets laten horen?
1: Ja, dat kan zeker. Dus we hebben nu op het bovenste klavier eigenlijk het basisregister van het orgel openstaan. Dat klinkt gewoon zo. Nou, lekker gedragen, netjes, zeg maar. Maar we hebben ook zogenaamde tongwerken. Die geven een aparte kleur.
2: Oh ja.
1: Maar ook wat exotische dingen. Dus, dan kun je eigenlijk alle kanten mee op. Dus door registers samen te gebruiken, maak je weer een nieuwe klank. Dus je kunt het, als je een beetje technisch bent, zie je allemaal combinatiemogelijkheden tussen registers. En ja, als je er zoveel hebt, is dat eigenlijk oneindig.
0: En is het, want ik zit er denk een beetje aan, bij radio heb je ook allemaal schuifjes, wat eigenlijk ook registers zijn. Daar maak je een mix van. Daar kan je een beetje zacht en een beetje hard. Kan je bij zo'n register ook heel hard en minder hard? Of is dit is aan of uit?
1: Bij dit soort orgels, de oude orgels, is het aan of uit. En je kunt er wel mee spelen, hoor. Kijk, je kunt ook Nou, dan kun je er bijna een draaiorgel van maken, zeg maar.
0: Geweldig, wat leuk. Ja. En links zitten ook nog registers, maar is dat voor het andere klavier?
1: Nee.
0: We alles weten.
1: Ja, het gaat in rijen. Dus het zijn vier rijen voor de luisteraar. Dus de bovenste rij is voor het bovenste klavier. De tweede rij is voor het middelste klavier. En de derde rij is voor het pedaal, want dan is eigenlijk het orgel klaar.
0: Dat is een beetje Phantom of the Opera meteen, hè?
1: Ja. Ja.
0: Hey, stel dat jij een nieuwe leerling op les krijgt, hè, die voor het eerst achter zo'n orgel zit. Wat is het eerste wat je hem of haar dan laat spelen?
1: Ja, het mooiste is het improviserende wijze. Dus kijken of ze deuntjes kennen, of ze een popliedje kennen wat ze kunnen spelen. Of dat ze een,
0: En niet gewoon een toonladder?
1: Nee, niks is zo droog als een toonladder.
0: Maar dat lijkt mij al gaaf om een toonladder te spelen op een kerkorgel, weet je dat?
1: Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Nou ja, speel jij lekker een toonladder.
0: Mag ik proberen?
1: Ja,
0: dit is echt. Dit is dus voor het eerst. Dit is het moment, hè? Zal ik hem bovenste. Ja, gewoon. Die galm ook.
1: Ja, dat is enorm hier, hè? Ja, dat is een goede toonladder.
0: Moet je ook rekening mee houden met die galm? Ja, nou ja, ik heb natuurlijk wel toonladders gespeeld.
1: Ja.
0: Heb je een volgende oefening?
1: Ja, kijk, je schuift het een beetje met die vingers over de toetsen, zoals het uitkomt. Ja. Natuurlijk. Op een gegeven moment zijn je vingers op, hè?
0: Ja, maar ik deed heel erg mijn duim eronder door.
1: Ja, probeer hem eens eentje eerder. Dat is heel technisch opeens, maar.
0: Okay. Dus waar deed ik hem? 1, 2, 3. Ik deed hem bij de.
1: Ja.
0: Daar, hè? Ja. Ja. Oh ja, op de F gaat hij. Dus C, D, E, F met de duim. G, A, B, C. En deze vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, dat lukt me niet met mijn vingers, zie je dat?
1: Ja.
0: Mijn vingers zijn te klein.
1: Nou, nee, de toetsen zijn te klein van dit orgel.
2: Oh.
1: Dus het is een orgel gemaakt voor. Het is uit 1686 en 1727. Dus die mensen waren natuurlijk heel anders gebouwd dan wij. En men speelde ander soort muziek. Dus de toetsen zijn heel kort.
2: Ja.
1: Waardoor ik zelf ook moeite heb om bepaalde akkoorden te krijgen. Want ik kan bijvoorbeeld niet met mijn vingers tussen de toetsen, tussen de boventoetsen.
2: Ja.
1: Dan pak je er eentje mee. Dus dan moet je altijd een beetje met zo'n kromme vinger spelen. Dat is vaak de truc om deze dan dubbel te vouwen. Maar ja.
0: Ook nog.
1: Ja.
0: Maar dat hoeft niet bij les 1 meteen, hè?
1: Nee. Nee. Maar dit is wel iets wat het orgelspelen moeilijk maakt. Want het druist gewoon in tegen elke standaard die aangeleerd wordt met pianospelen. Je moet mooie gebogen vingers en dat soort dingen. Ja, je moet soms erg smokkelen om dingen gedaan te krijgen.
0: Ik ga nog even wat voelen en wat oefenen. En dan hoop ik dat er straks iets uitkomt wat een beetje lijkt op een melodie.
1: Ja, doe dat. Gaan we doen.
3: Het klinkt echt wel heel te gek.
1: Ja, echt.
3: Ja.

0: wat fijn dat er toch nieuwe muziek is van Celine Dion. Daar hadden we eigenlijk helemaal niet meer op gerekend op een gegeven moment. Heerlijk, Celine in het Frans, zegt Piet. Ik hoop dat ze zich niet laat verleiden om dit lied ook in het Engels op te nemen. Danson, zo heet het in deze bijzondere uitzending van Bert op 5 vandaag. Maar het is natuurlijk ook een bijzondere dag. Het is Hemelvaartsdag. Zometeen mijn slotconcert. Verheug je niet al te zeer. Had je trouwens al gehoord dat we de eerste week van juni weer iets heel bijzonders gaan doen?
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bert op 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
2: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Always There van Incognito en Jocelyn Brown. En daarvoor nog Graham Nash in Chicago.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
3: Hier Radio Nederland Wereldomroep
4: in Bert op 5.
0: Ja, en goed nieuws voor liefhebbers van radio en televisie van vroeger. Op 26 mei is de officiële publieke opening van het hele archief van Beeld en Geluid. Daar gaan we heel bijzondere uitzendingen maken hier op NPO Radio 5. Dan gaan we ook dat archief in om daar de hele dag mooie dingen uit te halen. Dinsdag 26 mei, dus de dinsdag na Pinkster, is er vast in de agenda. Dat wordt één groot feest met prachtige omroepgeschiedenis en heel veel fijne nostalgie. En elke donderdag hebben wij zo'n onvergetelijk luistermoment. Dat is eigenlijk die dag in het klein. Is er iets waarvan jij denkt, dat zou ik nog wel eens willen horen? Dat radioprogramma of die radiostem? Mail het gewoon, bert@radio5.nl. En met veel plezier gaan we dan op zoek in het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Of we vragen aan onze vrienden van stichting Jingleweb.nl of zij daar nog iets van hebben. Vandaag een programma dat de NCRV uitzond op Radio 5... toen dat nog 747 AM heette, of Radio 747. Iedere werkdag was het toen Plein Publiek, een tijd lang gepresenteerd door Klaas Drupsteen.
5: De NCRV. Plein Publiek. Dichter bij mensen. Dagelijks tussen 22:30 en 23:00 op Radio 747.
0: En in deze uitzending van Plein Publiek uit december 2002 ging het... nou ja... toeval bestaat niet. Het ging over kerkorgels, maar dan varende kerkorgels.
5: Dit is Plein Publiek op 747 AM.
6: Goed, Reinier Sijpkens nog steeds bij mijn tafel. Loopt af en toe even rond, want dan gaat hij weer met dat orgel spelen. Zo, dat houden we voor u nog even verborgen, want dat moet natuurlijk een absolute climax worden. Maar het ziet er geweldig uit, het klinkt ook geweldig. En Reinier maakt daar dus muziek mee. En hij heeft Harmen Boerboom vandaag gestuurd naar Valdermond, daar in Drenthe. Een endweg.
7: Ja, een heel eindweg. Ik sta in die loods waar die orgels gemaakt worden. Althans, de basis van de orgels in ieder geval. We gaan straks kijken of de orgels hier ook vandaan komen. Dit is een schaaf. Een hele rij met houtbewerkingsapparaten. Een schaaf, een boormachine, een slijptol. Waarom eigenlijk ben ik naar deze plek gestuurd? Dit is eigenlijk een beetje het hart, neem ik aan, van... ja, hier worden de gereedschappen gemaakt waar u mee werkt.
8: En Henk Smit in Valdermond, die kan eigenlijk als enige, vind ik, zo'n groot project aan, omdat er nogal veel vernieuwende elementen in zitten. Bijvoorbeeld pneumatische carillonklokken. Dat bestaat eigenlijk nog niet.
7: Het gaat allemaal met kabeltjes.
8: Ja, het zijn ook 65 kerkorgelpijpen die aangesloten worden met 20 carillonklokken tegelijkertijd. En ja, daar moet je wel echt een specialist voor hebben die...

0: dat kan maken voor je. Nou, en Henk die is mijn grote held daarin.
1: Waarom nou speciaal een orgel? Waarom niet een piano of iets anders? Waarom een orgel?
0: In Nederland zijn we ontzettend goed in kerkorgels. Niet dat ik zoveel weet, maar wij zijn ontzettend goed in kerkorgels bouwen. Over de hele wereld zijn wij echt wel een superland daarin. En daarom leek het mij zo'n mooie manier van een varend kerkorgel te hebben. En ook zijn we goed in carillons. Dus...
2: Nog even Reinier Suipkens.

0: Weet je, die clip nog opgenomen in een kerk met een orgel dat ook prominent in beeld komt tijdens die clip. In die swingende kerk in 1977. Het leverde nummer 1 hit op voor Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. If I Had Words. Mag ik voor jou ook het archief vinden?
1: Van welk programma, van welke presentator wil jij nog wel eens een stukje horen? Ga naar bertel5.nl en duik in het archief. Mis je nog een fragment? Mail dan bert@radio5.nl. Een onvergetelijk luistermoment.

0: In de tijd de gedachte, ach, echt instrumenten. Waarom zou je dat doen? Zo'n enorm orgel. Je kunt ook gewoon op een synthesizer spelen. Laat mij maar alleen, klein orkest. Ik praat over 1982.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertolf 5.
0: Er zijn wel leuke appjes binnengekomen via de NPO Luisterrijf van mensen die me veel plezier wensen op dat duischot, vater, flentrop, orgel in de Westerkerk. Nou, plezier dat is het hoor. Een orgel met onder de motorkap circa 3800 pijpen, 41 stemmen en 3 manualen en een vrij pedaal. He, ik geef het je te doen.
2: De laatste ronde.
0: Mijn V schrijft, ik heb vlakbij de Westerkerk gewoond. Het is een ontzettend mooie kerk en ik hoop dat ze genoeg geld ontvangen voor die grote restauratie die er moet komen om die vloer op te hogen, want die is ernstig aan het verzakken. Je hoorde daar eerder over. En de EM Vriend die denkt, hé, je moet het ijzer smeden als het heet is. Goh, ik werk aan een project om de mondharmonica in Nederland weer populair te maken. Is het misschien een leuk idee om daar eens wat aandacht aan te besteden? Nou, ik zou zeggen, daag me niet uit.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Want nu is het grote moment daar. Ik heb dus wat geprobeerd op het orgel van de Westerkerk in Amsterdam. Je was daar getuige van. Ik speelde een toonladder. Ik heb een beetje geïmproviseerd. Maar ik eindig heel graag met een echt muziekstuk. Dus ik zou zeggen, hou je vast. Daar gaan we mensen, met z'n allen.

0: Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, dat was ik niet met de Amsterdamse gracht. Maar dat was Evan. Ik heb een klein stukje zitten studeren thuis op mijn elektrische piano.
1: Ja, ik zie het menuet in G. En dan denkt iedereen van, ja, oké. Okay. Maar totdat je het hoort, dan ja, een van de meest beroemde melodietjes uit het verleden.
0: En dan hopen de mensen het herkennen als ik het speel natuurlijk. Ik ga het proberen.
1: Daar gaan we voor, toch? Mag wel in het midden, ja.
0: Wie? En allebei in het midden? Of,
1: Ja, doe eerst maar eens een keer. Allebei hetzelfde.

0: Herkennen jullie al iets?
1: Ja, ik wel. Maar...
2: Herkennen jullie wat? Oh, gelukkig.
0: Ja, dat is wel een beetje meevallen.
2: En dit is take 2, hè?
0: Van poging 2.

0: Ja, moet ik nog mee uitkijken. De handen vol tegen de lessen aan. Ja. Nou, de tweede keer was al een stuk beter dan de eerste. Nou, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: En het voordeel is, als je dingen twee keer speelt, is dat het altijd makkelijker gaat. Als het nog ergens in je geheugen zit.
1: Dus nog geen concertkwaliteit?
0: Nee, maar ja, je hebt heel lang niet gespeeld, zeg maar. Dus je hebt het weer opgepakt en dan is dat altijd een goed begin. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dus in één keer naar concertkwaliteit, dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee, dus we slaan heel veel stappen over. En wil jij eens laten horen hoe jij hem zou spelen dan, ditzelfde stukje?
0: Oh, ja. Ja, dat is goed.
1: Of zeg je, dat is te lastig, want ik heb niet geoefend.
0: Maar ik ga het wel spelen, hoor. Ja.

0: Mij past bescheidenheid, niets dan bescheidenheid. Maar mijn jongensdroom is uitgekomen. Fantastisch. Evan, ongelooflijk bedankt dat ik dit een keer mag proberen.
1: Ja, heel leuk. Ik vond het een waar genoegen om hier te hebben. Maar goed, natuurlijk wel de side note van doe er wat mee.
0: Huh? Kijk, toch een echte leraar. Toch een echte leraar. Toch nog even een les meegeven. Dankjewel.
1: Goede hobby's, alles belangrijk. Radio is misschien een uit de hand gelopen hobby, maar daarnaast iets leuks. Blijf dit doen.
2: De laatste ronde.
3: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ik kreeg een appje van Alice of Alice. Die zegt, dit is een mooi lied voor vandaag. D.C. Lewis en mijn gebed.

Een half jaar geleden tegen me gezegd dat op Hemelvaartsdag 2026 ga je een kerkorgelspecial maken in Bertolf 5 en ga je zelf ook op een kerkorgel spelen. Dan had ik gezegd, dream on, daar geloof ik helemaal niks van. Maar het gebeurde, het was mijn jongensdroom, die kwam uit, ik heb het gedaan. En sorry dat ik het met je gedeeld heb.

0: Connie Francis en Pretty Little Baby aan het eind van Bert op 5 van vandaag. Die bijzondere uitzending achter dat kerkorgel daar in Amsterdam. Krijg echt ontzettend leuke reacties binnen. Van even kijken, de Renselaartjes bijvoorbeeld zeggen: prachtig, de vingers gaan kriebelen. Ging best goed hoor. En wat zei Jan ook alweer? Jan zei: je deed het wel, bravo. Ja, heerlijk. We gaan weekend vieren.
1: Hey, fijn weekend alvast.
0: Ja, dankjewel, jullie ook. Blijf lekker luisteren. Simone komt eraan met de avondstart van deze Hemelvaartsdag. Heel fijne avond en wat ons betreft graag tot maandagmiddag even na vieren.
2: Maak maandag mee. KRO NCRV.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
4: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn de hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. De wandelaar keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied op het Caribische eiland. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. De politie op Saba roept mensen op om niet zelf naar de wandelaar te gaan zoeken, zodat de zoekactie niet wordt gehinderd. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn nu ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou gebeurd zijn toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou ook geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nog toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. En het cruiseschip dat vastzat in de haven van de Franse stad Bordeaux mag vanavond weer de reis vervolgen. Het schip lag sinds gisteren in de haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. Aan boord moesten 1700 mensen in quarantaine. En die maatregel werd gisteren al deels opgeheven voor mensen die geen klachten hadden. Al snel bleek dat het om een vorm van buikgriep ging. Een man van 92 die aan boord was gestorven, overleed aan een hartstilstand. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, de buien trekken weg naar het zuidoosten, verder droog met opklaringen. En vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
11: De avondstart. Simone Walraven.

0: Rouge, I'm alive. Zij wilden dit nummer in eerste instantie helemaal niet opnemen. Nee, dus het ging naar hun collega's van The Toggery 5, ook een beetje uit Manchester. Maar ja, toen hoorden de Hollies hun opname en toen dachten zij, oepsedaisy, we willen het bij nader inzien toch wel opnemen. En bingo, daarmee hadden zij hun eerste nummer 1 hit. Van harte welkom bij Donderdagavond Start. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 5. Ik ben weer helemaal opgekalevaterd na een paar dagjes vrij. En ik dank Jurgen van den Berg en mijn dynamische team voor het drijvende houden van het avondstartschip. Tot 8 uur maken wij een muzikale reis door de tijd en de wereld. Nile Rodgers jammed met de crème de la crème van de popmuziek in een studio in New York. En we maken een tussenstopje in Tinseltown.
1: Avondspreuk.
0: Maar eerst de avondspreuk, die is vanavond van Jimmy Carter, de Amerikaanse president. Hij heeft gezegd, de kwaliteit van een samenleving wordt afgemeten aan de manier waarop zij haar zwakste en meest hulpeloze burgers behandelt. En zo is het. Als jij daar een mooi plaatje bij weet, laat het vooral even weten via de

0: over de mooi, de Blue Nile. Tinseltown in the Rain, daarvoor de Jackson 5 en Doctor My Eyes. En Jackson Browne, die heeft ook een liedje met die titel. Kwam notabene ook nog uit in hetzelfde jaar, 72.
1: Uit de catacombe.

dit is toch echt John Lennon. Hij was heel groot fan van een zanger en pianist uit New Orleans genaamd Larry Williams. Hij heeft dan ook het een en ander van hem gecoverd, waaronder dit liedje Boney Maroney. Een liedje waarin Larry de liefde verklaart aan zijn vriendin, die zo mager is als een sliert macaroni. Ja, in die dagen hadden ze het nog niet over anorexia en zo. Je hoort het origineel uit 1958.

geproduceerd door Nile Rodgers van Chic. En Nile, die was 16 jaar, toen kwam hij Jimi Hendrix tegen. Ze waren in een studio in New York, een beetje aan het chillen en een beetje aan het jammen en zo. Op een gegeven moment vraagt Jimi Hendrix, wordt dit eigenlijk wel opgenomen, deze jam? Maar ze zaten zo in het moment, niemand had eraan gedacht om de band mee te laten lopen. Nou, echt zo balen, gemiste kans. En toen werden ze heel chagrijnig en toen was het feest meteen voorbij. Oh.

Dit is Rossi, leadzanger en gitarist van de band. Die begon met muziek al op de middelbare school, maar niet op de gitaren. Nee, hij begon met trompet. Ja, en uiteindelijk heeft hij een bandje opgericht met de naam de Specters. En daarvan hebben wij heel toevallig een singeltje gevonden.

0: Nationale Drieling.
1: Ik ga drie plaatjes achter elkaar draaien die een rode draad hebben. Als jij het thema weet en je krijgt ideeën voor de derde in de serie, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. En we beginnen met Jay Blackfoot.

Chole Taxi van Vanessa Paradis. Daarvoor de Taxi Gang, Compliments on Your Kiss. En als eerste dus Jay Blackfoot en Taxi. Nou, het thema is duidelijk, hè? Dit is Count Basie hier met Taxi War Dance.

trein in het mandje. Herb Alpert zie ik hier, Tijuana Taxi. En Harry Chapin heeft een liedje genaamd Taxi. Alan Randall, Maxi de Taxi Driver.

Ja, bluff zie ik hier. Taxi voor mijn ogen. Het themaliedje komt binnen van de film Taxi Driver. En dan is er Andrea Jürgens, taxinummer 305.

0: Rolling Stones.
1: Avondspreuk.
0: De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter heeft gezegd: de kwaliteit van een samenleving wordt afgemeten aan de manier waarop zij haar zwakste en meest hulpeloze burgers behandelt. Dank voor alle suggesties. Hier zijn de Judds. Love.

Edmonds. Daarvoor de Judds en het prachtige Love Can Build a Bridge. Tot zo na het nieuws. Onder andere meer over onze avondster Little Steven. Ik heb een bluesparel voor je. Opgenomen in Memphis ergens in de jaren 50.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
0: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
3: Europakinderhulp.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
14: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
13: In haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
14: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
13: Het cruiseschip in Frankrijk, waarop tientallen mensen ziek waren geworden, vaart vanavond weer verder. Gisteren moesten 1700 opvarenden nog in quarantaine. Het onderzoek bleek dat ze een vorm van buikgriep hebben. En Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. En de leiderstrui blijft op de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, de buien trekken weg, verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avondstart. Simone Walraven.

0: to me.
1: De enige echte Ray Charles. Hit the road, Jack. En ik zat een beetje over hem te lezen. Iemand stelde Ray Charles ooit de vraag: denk je dat er een element in jouw stijl is dat essentieel is voor je blijvende populariteit? Nou, weet je wat zijn antwoord was op die

Onze avondster is deze hele week Little Steven. Je hoort zo meteen meer over hem. En onze huisband heeft hier zijn best gedaan om je te verrassen met een evergreen zometeen. In een geheel nieuwe stijl.

Pionier Giskum en Mama Used to Say. Daarvoor Stories. En hoe heet hij ook alweer? Brother Louie? Ja, Bert Hering gaan we ook een keer draaien binnenkort. Onze tweede duik in de vergetelheid doet ons landen halverwege de jaren 50 in Memphis. In de studio van het beroemde Sun Records. Dat was het label van Elvis onder andere. Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash om er maar een paar te noemen. Grootheden allemaal. Maar dan was er ook nog de veel minder bekende Eddie Snow. En Eddie, die had voordat hij de muziek inging heel ander werk gedaan. Namelijk voor het ministerie van transport en de luchthaven van Cairo in Egypte. Ja. Maar zingen en piano spelen, dat kon hij als de beste. En dat hoor je nu op Ain't That Right.

0: Dijk en Tina Turner.
1: De Avondster.
0: Steven Van Zandt is echt een multitalent. Hij maakt muziek, acteert, produceert. Plus hij is echt diep begaan met de wereld en het welzijn van de wereld. In 1984 verlaat hij de E Street Band en richt dan samen met producer Arthur Baker een organisatie op genaamd Artists United Against Apartheid. En zij maken zich samen met 48 andere artiesten sterk voor een complete boycott door muzikanten van Zuid-Afrika. En je hoort hun passievolle protest in Sun City.

De ongeëvenaarde Dusty Springfield en The Look of Love. En wist je dat zij nog een goed woordje heeft gedaan voor Led Zeppelin toen Atlantic Records ze wilde tekenen? Ja, zij had heel fijn samengewerkt met hun bassist John Paul Jones. Dus zij heeft toen nog een beetje druk gezet bij platenbaas Jerry Wexler. Zo van, deze gasten zijn helemaal geweldig, die wil je gewoon in huis hebben. Niet dat het echt nodig was hoor, want Atlantic wilde heel graag Jimmy Page in huis halen. Maar toch, één rijstkorrel kan de balans doen doorslaan. En die rijstkorrel, in dit geval, dat was Dusty. Het is zometeen tijd voor de notenkraker en ik heb een hint voor je. Peter Celi vast in de oortjes. Oké. Ik ben heel benieuwd of je het al weet nu. Naar aanleiding van deze hint. Maar als niet...

and Hollywood Nights. Zo, ben je er klaar voor? De huisband heeft een evergreen gepakt. Een heilige evergreen, kan ik je vertellen. En die hebben zij in een ander genre voor jou opgenomen. Nou, je kan er een mening over hebben, maar waar het om gaat is dat jij de titel raadt van deze evergreen en dan eventjes mij belt. 0800 3000 555. En als je het goed hebt, krijg jij onze sleutelhanger. Veel succes!

0: Goedenavond, met de avondstart. Met wie spreek ik? Sorry, zeg nog een keertje. Hallo daar, ben je daar? Dag, ja. Wat is je naam?
1: Henk.
0: Dag Henk, heb jij enig idee welke Evergreen dat is?
1: Ja, dat is de Beatles met Blackbird. Ja.
0: En mag ik je vragen, wat vond je van die versie?
1: Nee, dat is niet mijn versie.
0: Nee, mijne ook niet. Nou, ik ga nu het heerlijke origineel voor je draaien en je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Dankjewel voor het bellen.
1: Fijn.
0: En een mooie avond nog, Henk.
1: Ja, hetzelfde.
0: Doei.
1: Joe.

waanzinnig goede productie van de SOS-band Just Be Good To Me. En daarvoor Blackbird van de Beatles. De oplossing van de notenkraker, geraden door Henk uit Liemte. Heb je wel eens gehoord van Wilbert Harrison? Hij was een Amerikaanse zanger die een grote hit scoorde met Let's Work Together.

0: Reclame Max. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijk opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijds verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. De Nederlander stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
16: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
15: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de man. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen en profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Zacht commentator Gabriel Melging.
6: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van af staan. En daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
15: Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Sylvia hoorde ineens dat haar vader de Spaanse kostganger Lorenzo López Fernando is. In 1966 woonde hij in bij de familie Dorrestein in Hilversum. En hij had iets met moeder Marijntje Puik. Hij werd Fernando genoemd en hij komt uit Madrid.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

Lazy Sunday 1968 voor de Small Faces. En wist je dat Steve Marriott, die het nummer schreef, dit eigenlijk deed uit pure frustratie? Hij had altijd ruzie met zijn buren en om hen te jennen zong hij het nummer met een extreem overdreven Cockney accent, zoals je hoorde. En grappig genoeg werd het nummer toch hier in Nederland een gigantische nummer 1 hit. Daarvoor Steve Winwood met Valerie 1987. En Jan de Guit die schrijft: eergisteren was Steve Winwood jarig. Nou Jan, ik zou zeggen alsnog van harte.

Welkom bij de roedel van de avond van 5. Leuk dat je luistert. Schuif dus gezellig aan. Tot 11 uur verzorgen Rob en ik jouw ideale soundtrack op deze ietwat omstuimige hemelvaartsdag. Maar we hadden ook een beetje zon. Zelfs nu schijnt de zon nog, dus het kan verkeren. Maar goed, we gaan lekker van start. Vanavond ook natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer op pad gegaan. Ergens in Europa moet hij dan staan, hè? Als je gisteren in Nederland was. Dragenstein, Beatrix was hij gisteren. Maar vandaag dus buiten de landsgrenzen. Maar eerst nog even wat meer energie in de huiskamer brengen. Zet de radio nog maar ietsje harder voor Patti LaBelle en haar collega's. Hun wereldhit Lady Marmalade uit 1974... is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met die ene Franse sexy zin. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? En grappig genoeg gaf Patti LaBelle jaren later toe dat de dames tijdens de opnames eigenlijk geen flauw idee hadden wat ze aan het zingen waren. Kan je gebeuren. Lady Marmalade, LaBelle.

0: gaan op naar de zomer met dit soort muziek. Vaya con Dios, nee, nee na, 1990. We gaan het hebben over de Gouden Koets. Jawel, hij staat alweer een aantal jaar achter slot en grendel. Maar in Amsterdam komt er vanaf 29 mei, dus eigenlijk heel snel al, weer eentje op straat. Ja, je hoort het goed, er komt weer eentje op straat. En dat is dus niet de Gouden Koets van de koninklijke familie, maar wel die van Rini Assink. Jarenlang bouwde hij aan een eigen exemplaar met een bijzonder verhaal. Dag Rini, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het is een replica van de Gouden Koets die we kennen van de koningin en de koningin.
1: Dat is het absoluut niet.
0: Nee. Ik plaag je een beetje, ik heb een foto gezien.
1: Ja, dat verwoorde ik al.
0: Maar hij is iets kleiner volgens mij.
1: Hij is niet veel, hij is iets kleiner, maar dat zijn centimeters.
0: Oh, nee, dan lag het een beetje aan de foto. Maar ik moet wel zeggen, in één oogopslag denk je, hey, dat is de Gouden Koets.
1: Nou, dat is ook de bedoeling geweest. Ik heb geprobeerd een koets te ontwerpen en te bouwen die absoluut geen kopie van de Gouden Koets is. Elk detail is anders, ja. Maar ik hoop wel met de allure van de Gouden Koets. En het is zeker, zoals mensen hem zien, roepen ze Gouden Koets.
0: Ja, het is ook een Gouden Koets natuurlijk, letterlijk.
1: Ja, ook letterlijk, hij is inderdaad ook helemaal verguld.
0: Maar hoe ben je ooit op het idee gekomen om deze koets te maken?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar dat zal ik proberen kort te houden. In mijn jeugd ben ik geboren in de Jordaan, net na de oorlog. En daar was armoed troef. Ja. En toen ik in mijn jeugd hoorde dat er door de arme bewoners van de Jordaan geld bij elkaar gespaard was om koningin Wilhelmina een gouden koets cadeau te doen, vond ik dat eigenlijk heel vreemd. Ja. Nou, 35 jaar later werd ik uitgenodigd met mijn vrouw bij het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ja. En daar reden wij. En als dank kregen wij gewoon rondleidingen in het staldepartement. En daar stond ik heel dicht bij de koninklijke Gouden Koets.
0: In Den Haag, bij Noordeinde?
1: Nou, nee, het feest was in Apeldoorn.
0: Oh, bij het Loo, ja. En daar in de stallen.
1: En daar stond de Gouden Koets toen ook.
0: Oké, ja.
1: En toen zei ik tegen mijn vrouw, van ik was zo overdonderd door de praal en pracht, dat als ik met pensioen ga, ga ik zelf een Gouden Koets ontwerpen en ook bouwen.
0: En dan ben je dus al heel lang met pensioen. Want het is toch een klus geweest?
1: Ja, dat klopt. Ik ben ook 77, dus ik ben inderdaad een tijdje met pensioen. Maar ik ben, vanaf dat moment dat ik dat zei, want dat is ongeveer 23 jaar geleden.
0: Ben je vroeg met pensioen gegaan, ja.
1: Wat zegt u?
0: Nee, laat maar. Toen zei je tegen je vrouw in Apeldoorn, ja.
1: Ja, klopt. Maar toen ben ik me wel heel erg gaan verdiepen in, wat zijn de protocollen bij zo'n koets, te houden. En allerlei materialen verzamelen. En ongeveer 5,5, 6 jaar geleden ben ik echt daadwerkelijk begonnen met hem te bouwen.
0: Ja. Nou, het is geen replica, maar hij lijkt wel. En hij gaat dus ook nog eens een keer rijden in Amsterdam. Vanaf 29 mei, wat ik al zei. Is dat een vaste route? Of?
1: Ja, er is een route die door eigenlijk het heel stadsdeel centrum. Ja. Dus dat is echt vanaf de Noordermarkt, hartje Jordaan. Over de grachten naar de Amstel, dus bij Carré.
0: Ja,
1: en over Damrak terug via het Centraal. Ja. Een rondje en uiteindelijk komen we weer de Noordermarkt terug.
0: Ja. Mag dat allemaal van de gemeente Amsterdam?
1: Nou, we zijn er al 8 maanden mee bezig geweest. En ik moet zeggen dat we van de gemeente heel veel medewerking hebben gehad. En de rit is ook goedgekeurd.
0: Okay.
1: Dus dat is allemaal heel officieel.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, dat is. Dat gaat echt iets heel bijzonders worden.
0: En ga je ook meerijden? Dat je een kaartje kan boeken?
1: En dus, we hebben 13 gasten uitgenodigd. Omdat wij zeggen, dit is de koets van en voor het volk.
0: Ja.
1: En hij staat voor verbinding van mens en cultuur.
0: Oh,
1: culturen onderling. Ja. En we willen dus mensen uit alle lagen van de bevolking. Daar hebben we een keuze in gemaakt. Die willen we mee laten rijden.
0: Ja,
1: en die
0: leuk.
1: Rijden in volgkoetsen mee. En onderweg met ongeveer 5 stops worden ze dan gewisseld. Een aantal in de Gouden Koets en die erin zitten weer terug in de.
0: Nou, tot slot, die koets is klaar, maar dan ben je er eigenlijk nog niet. Je hebt koetsiers nodig, je hebt paarden nodig, je hebt vergunningen nodig. Al met al kost het gewoon veel geld. En nu ben je een fundraising gestart.
1: Dat klopt, ja.
0: En mensen kunnen jou dus helpen om die koets te laten rollen voor lange tijd.
1: Ja, dat zou heel geweldig zijn. Ja. Dat is op GoFundMe, Gouden Koets, Hollands Kroon.
0: Ja.
1: En daar kunnen mensen elk bedrag storten. En iedereen die stort krijgt er ook een certificaat van deelname in dit project voor terug.
0: Oh, wat leuk. Nog één keer dat adres van voor de fundraising.
1: GoFundMe, Gouden Koets, Hollands Kroon.
0: Oké. GoFundMe, F-O-U?
1: Of zijn, ja. Dus,
0: ja? En dan Gouden Koets,
1: Hollands Kroon.
0: Hollands Kroon, oké. Okay. Nou, ik denk dat het resultaat gaat geven. Tenminste, dat hoop ik dan. Maar dat moet lukken, want het is een fantastisch idee. Vanaf 29 mei door de straten van Amsterdam. En heel veel mensen zullen toch een beetje gek opkijken, denk je niet?
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Start is om 14 uur, dus 2 uur 's middags vanaf de Noordermarkt.
0: Oké. We kijken er naar uit, Rini.
1: Ik ook.
0: Dankjewel en heel veel succes de komende weken nog.
1: Oké, en jullie ook bedankt.

0: prachtige Julien Clerc met Helene. Zo'n typisch nummer dat de sfeer van de Franse vakantie direct naar onze huiskamers brengt. Martien, leuk dat je luistert eigenlijk zoals altijd. Bedankt voor je reactie. Je zegt fijn dat jullie er zijn, Rob en Jeroen. Vanochtend ging je dauwtrappen. Ja, dat doen veel mensen op Hemelvaartsdag. Met 20 mensen, schrijf je, heb je in alle vroegte 10 kilometer gelopen. En je schrijft, Martien, over 2 maanden mag je met pensioen. Wat zal ik daarna gaan doen? Ja, na 50 jaar werken is dat even wennen. Dat lijkt me ook, Martien. En ja, een andere structuur, geen fietsen. En geen contacten van mijn werk meer, schrijf je. Misschien bij Radio 5 als vrijwilliger. Nou, dat lijkt me ook wel leuk. Ja, we gooien het in de groep. Maar ik zou zeggen, als Gea er is, of Arjan, daar maak je echt de meeste kans. Zij zitten dicht bij het vuur, zou je kunnen zeggen. Het is 8:58 geweest. We gaan naar de eerste hint.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Halve, de stem van Relewee. Hij is dus weer op pad gestuurd. Ergens in Europa staat hij. We hebben natuurlijk een weet waar die staat. Voor ons nog een grote vraag. Maar Bob komt met 3 hints om ons toch te helpen richting de goede richting binnen Europa. Nou, mocht je uiteindelijk de juiste oplossing bij elkaar puzzelen, dan win je ook vanavond die hele mooie avond van 5 waterfles. Ik zou zeggen, luister goed. Hier is hint nummer 1 van Bob.
2: Nee, het dondert en het bliksemt momenteel niet hier. Hoewel dat prima had gekund, gezien de naam van deze stad.
0: Nou, dat is best wel vaag. Het dondert en het bliksemt, het had gekund, gezien de naam van de stad. Ik zou zeggen, veel succes met het googelen. Maar over een uur is er natuurlijk hint nummer 2 en over 2 uur hint nummer 3. Mocht je nu al toch een idee hebben, laat je antwoord, je suggestie achter op de app van NPO Luister.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

kennen elkaar al sinds 2003 en sinds begin dit jaar hebben ze hun krachten gebundeld voor het gezamenlijke album All Good Things. Bertolf en Nonden, die hoorden The Track Wall Again. Ja, twee van onze beste singer-songwriters die de handen ineens slaan. Dat levert simpelweg prachtige radio op. En dit? Misschien herken je dit? Ja, de week van de 70ste editie van het Songfestival is officieel begonnen. En terwijl de glitters en de beats van nu je om de oren vliegen, gaan wij hier op NPO Radio 5 even terug naar 1982. Want wist je dat een van de allergrootste klassiekers uit de geschiedenis bijna niet eens op dat Eurovisie-podium had gestaan? De critici in Duitsland vonden het liedje van de pas 17-jarige Nicole namelijk veel te saai. Ze wilde op het laatste moment zelfs nog een andere act sturen. Nou, gelukkig hield de componist voet bij stuk. En met succes, want Nicole, ze won niet alleen. Nee, ze deed dat ook nog eens met een record voorsprong die pas 15 jaar later werd verbroken. Ja, en wij hier in Nederland, wij waren ook direct verkocht. Haar Duitse versie en de Nederlandse versie, ze vlogen als broodjes over de toonbank. Luister maar even naar die Nederlandse vertaling.

Prachtig, hè? En ook in mijn eigen platenkast ontbrak deze single niet. Destijds was het liedje een reactie op de Falklandoorlog. Maar de tekst is vandaag de dag helaas nog net zo actueel als toen. Hier is de zangeres die in haar eentje heel Europa stil kreeg. Nicole met Ein bisschen Frieden.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

slapen, blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Boss, Bruce Springsteen himself, The Rising. Titelsong van zijn album uit 2002. Het was een directe reactie op de aanslagen van 11 september van 2001. Wij gaan het nieuws van de 9 uur, daarna natuurlijk nog meer mooie muziek. De tweede hint van Waar is Bob? En wij spelen Shower Power. Ik zou zeggen, blijf bij ons.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
10: Ah, ik wil uit!
9: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
11: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
12: Hoi, ik ben man.
9: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Hey Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De slachtoffers, de kinderen van 6 en 7, zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
7: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
6: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de tv-serie Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van die auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. Pas in de verlenging wist Union het verschil te maken, tot vreugde van de fans.
8: We hebben gewonnen!
9: Het beste moment van daar.
10: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
8: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
6: Ja, Union maakt ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder droog met opklaringen. En vannacht gaat het afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: The Wonderful World, Sam Cooke, nummer uit 1960. Het werd in de jaren 80 opnieuw een gigantische hit. En dat kwam door een iconische reclame van Levi's, de spijkerbroeken. Want 26 jaar later werd het nummer opnieuw uitgebracht. En na de eerste release was Cooke weer helemaal terug. En ook wij zijn weer helemaal terug. Fijn dat je ook dit tweede uur van de avond van vijf luistert. En dat je weer van de partij bent. Buiten is het kouder dan het lijkt. Maar hier bij de radio houden Rob en ik je warm met de allermooiste muziek. We gaan door tot 11 uur, dus blijf vooral gezellig hangen, zou ik zeggen. Het is straks weer tijd om de kraan open te draaien. De avond van 5 douche, die gaat weer stromen voor Shower Power. En heb je de locatie van Bob nog niet geraden? Geen zorgen. Zometeen een tweede hint van hem over de plek waar die staat, ergens in Europa. En ik zie op de app, er komen al een aantal goede reacties binnen. Toch, Rob?
1: Zeker, zien we een paar goede reacties inderdaad. Al heel vroeg eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik nog maar 1 aanwijzing gehad.
0: Ja, dat is knap. Ja. Met een beetje hulp van de computer misschien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat geeft niet. Eerlijk is eerlijk. Als je over, wat zal het zijn, 1,5 uur het goede antwoord geeft in de uitzending, dan weer die hele mooie avond van 5 waterfles. Maar goed, genoeg gepraat. Hoofdrol is toch echt voor de muziek op deze, donderdagavond. Hemelvaartsdag natuurlijk. We gaan naar The Police met een nummer 1 hit, Message in a Bottle. Natuurlijk Sting, hij schreef het over een schipbreukeling die een fles in zee gooit met een boodschap en tot zijn verbazing 100 miljard flessen terugkrijgt op het strand. Een prachtig liedje over de ontdekking dat je in je eenzaamheid eigenlijk nooit echt alleen bent. Verpakt in een tijdloze rock track. Sting dus. En The Police. Een mes.

0: herkeer de stemmen van de dames van dit achtergrondkoortje. Inderdaad, het zijn de dames van Mai Tai. Destijds de medegroep van Nederland. In samenwerking met natuurlijk de Frank Boeiengroep. En Kronenburg Park uit 1985. Wij gaan op 14 minuten over 9 naar de warme douche. Hier is Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Zingen is gezond, het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen onder de douche. Een geweldige plek. Je bent er alleen en door die tegeltjes om je heen klinkt het best wel aardig. Nou, de avond van 5 douche staat op dit moment aan. Er staat iemand onder te zingen. De vraag is alleen, welk liedje wordt er gezongen en van wie was dat ook alweer?
2: So long I've been for you, girl, you were made for me.
0: Ja, ik weet hem. Ik herken hem. Het is echt wel jeugdsentiment. Had je hem ook door? Zullen we nog één keer doen? Nou, omdat het helemaal vaart zag is, komt hier.
2: So long I've been for you.
0: Ja, dus welk liedje is dit en ja, wie zongen dit origineel ooit? Bel met Rob op 0800-3555 of laat je antwoord achter op de app van NPO Radio 5. En de eerste telefoontjes komen al binnen. Gaan we voor nu naar de koningen van deze wereld. Le Roi du Monde met Philippe Davila, Damien Sark, Gregory Baquet. Als een baket. En zij zongen het hele mooie nummer. In 2000. Le Roi du Monde.

NPO Radio 5, altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef

0: way.
1: And I'd love to rock. How about you?
2: Bruce Benton en Dina Washington, ze hebben heel veel plezier samen met dit liedje. In 1960, A Rocking Good Way. Het is 9:09.
3: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
2: Goedenavond, Simone uit Haarlem.
4: Hi.
2: Hoe is het?
4: Ja, helemaal goed.
2: Heb je een leuke hemelvaartsdag gehad vandaag?
4: Ja, eigenlijk best wel.
2: Ja, wat heb je gedaan?
4: Nou, ik ben vanmorgen naar de kerk geweest. En mijn peetvader ging daarvoor in de viering.
2: Oké.
4: Okay. En de rest van de dag heb ik een beetje voor het eten gezorgd. En de katten een beetje verwend. Gewoon heerlijk geknuffeld. En lekker naar de radio geluisterd.
2: Nou, gezellig. En morgen ook vrij, of dat niet?
4: Nee, morgen ga ik gewoon werken.
2: Ah, een van de weinigen misschien.
4: Ja,
2: zou
4: wellicht,
2: stil zijn op je werk.
4: Iemand moet het doen, hè?
2: Ja, zo is het. Wat voor soort werk doe je, Simone?
4: Ik ben maatschappelijk werker in een wijkteam.
2: Oh, mooi. In Haarlem.
4: In Haarlem, ja.
2: Maar goed, gezelligheid kent helaas tijd in deze uitzending. Ik zou zeggen, nog één keer het fragment voor jou. Ja, Simone, hij was niet heel moeilijk, hè?
4: Nee, hij was niet heel erg moeilijk, nee.
2: Zeg het maar.
4: I was made for loving you, van Kiss.
2: Hatsikiti. Jij hebt daar hartstikke goed natuurlijk gefeliciteerd. Heb je er ook persoonlijk herinneringen aan?
4: Ik vond het echt wel grappig. Het was volgens mij een beetje de eerste plaat van Kiss die ik leerde kennen. Terwijl een neefje van mij die een ontzettende metal fan was. En die zoiets had van ja, maar deze band heeft ook gewoon veel hardere muziek gemaakt. En dat vond ik geweldig. En dit vond je eigenlijk helemaal niks.
2: Ja. Ja, dit was de grote hit natuurlijk, omdat het misschien te commercieel werd.
4: Ja, inderdaad.
2: Alleen in mijn tijd was het min of meer verboden om naar Kiss te luisteren. Het werd als te duivels gezien.
4: Oh.
2: In mijn gezin, zeg maar. En dan zeiden mijn ouders, nee, dat. En dan zo'n videoclip erbij. Waren die er al? Nou, want je zag die beschilderde gezichten natuurlijk.
4: Ja.
2: Maar later, ook toen al luisterde ik toch, hoor. Maar het had wel iets bijzonders, juist omdat het dan eigenlijk niet mag, weet je wel. Maar goed, Simone, jij wint de avond van 5 vliesdeken. Ik hoop dat je die nog niet had.
4: Nee, die had ik zeker nog niet.
2: Nee, nou, blijf even hangen. Rob, die gaat jouw gegevens noteren. En dan komt die deken jouw kant op. En ik hoop dat je daar hele mooie zomeravonden mee mag beleven. Om lekker extra lang buiten te zitten onder het dekentje.
4: Oh, dat mag ik heel graag doen.
2: Klinkt goed, toch? Ja. We gaan hem draaien. Een beetje jeugdsentiment. We gaan terug naar 1979. Simone, dankjewel. Blijf hangen.
4: Ik blijf hangen.
2: Oké. Hier is Kiss dus met I Was Made For Loving You.

0: heb alles voor je over. I risk it all for you. Nieuwe nummer van Bruno Mars. Afkomstig van zijn nieuwe album, The Romantic. En ja, wat de plaat zo bijzonder maakt, is dat Bruno eigenlijk terugkeert naar zijn eigen roots. Heeft er een soort bolero van gemaakt op een romantische ballad-stijl die we eigenlijk kennen uit Mexico en Cuba. Wij gaan op even over 9:30 naar Bob. Even overschakelen. Waar zou die toch staan?
1: Waar is Bob?
0: Het is namelijk tijd voor de tweede hint van Bob van der Halve. Ergens in Europa. En wat is Europa dan groot? Luister goed, komt ie aan.
2: Dit gezellige, maar wel vaak natte en winderige stadje is erg kleurrijk door de huizen in rood, blauw, groen, geel. Veel daken zijn bemost. Iets dat je vaker ziet op deze eilandengroep, waar bomen een uitzondering zijn.
0: Wat zegt hij nou? Rome? Een uitzondering?
3: Bomen.
0: Oh, bomen. Ik verzond hem er. Maar een eilandengroep.
3: Ja, dat zegt alweer een hoop meer.
0: Ja, zeker.
3: Ik heb even een kikker in mijn keel, Rob. Geef jij nog eens wat? Nou, het is de tijd van het jaar, hè, de kikkers.
0: Oh ja.
3: Ja, denk ik.
0: En gisteren had ik de hik eentje live. Ja, en dan probeer je dat toch weg te houden. Mocht je een idee hebben waar Bob staat, laat je antwoord achter op de app van de NPO Luister. Heb je nog geen idee? Nou, geen man overboord. Over 50 minuten hint nummer 3 en dan over een uurtje hopen we te spelen. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, hè? Dan win je die hele mooie avond van 5, waterfles, zo is het. Straks bellen we met presentator Rob Oudkerk over een eerbetoon aan Lenny Koer. Maar eerst nog even muziek. My Music, zo heet het nummer, 1973. Hier zijn Loggins en Messina.

0: Cheerleader en een High 19 uit 1980 alweer. Ja, het is in de week van het Eurovisie Songfestival het moment dat we terugblikken op vaak iconische winnaars. Maar het verhaal van Lennie Coeur, ja, dat krijgt dit jaar een heel bijzondere wending. De vrouw die ons in 1969 de overwinning bezorgde met natuurlijk de troubadour, verlaat Nederland binnenkort om een nieuw leven op te bouwen in Israël. Vanavond zien we op NPO 2 een prachtig eerbetoon aan haar, getiteld Dankjewel Lennie. En ik praat erover met de presentator van het programma, en dat is Rob Oudkerk. Dag Rob, goedenavond.
1: Dag Jeroen, goedenavond.
0: Hoe is het met je, zou ik eigenlijk eerst willen vragen.
1: Ja. Ja, dat vroeg ik gisteravond ook als eerste vraag. Wat is gisteravond opgenomen aan Lennie Coeur. Mij gaat het heel goed. En zij gaf ook als antwoord dat het er heel goed ging. En dat was in ieder geval prettig om te horen.
0: Oké, dus gisteravond pas dat interview opgenomen.
1: Ja.
0: Waar vond dat plaats?
1: Dat vond plaats in het EO-gebouw, in de kapel van het EO-gebouw in Hilversum.
0: Ja, aan de oude Amersfoortse weg.
1: Aan de oude Amersfoortse weg, ja.
0: Ja, in deze special, in dat gesprek wat je met haar had, spreekt ze over haar vertrek naar Israël. Wat was nou echt voor haar de doorslaggevende reden om deze stap te zetten?
1: Nou, helaas niet twee goede redenen die ze ervoor heeft. Namelijk haar kinderen en haar kleinkinderen wonen daar. Ja. Goede reden om naar een land te gaan waar die zijn, waar je familie is, waar je wat dat betreft thuis voelt. Ja. Tweede reden is dat haar man wat minder gezond is. En kan ook een goede reden zijn. En de derde reden is ten alle tijde een verkeerde reden. Namelijk dat je in het land waar je het Songfestival voor gewonnen hebt en waar je al 76 jaar thuis bent, jouw land niet meer is. Omdat het klimaat in dit land, dan heb ik het niet over het weer, maar over het antisemitische klimaat, dat ze daar gewoon niet langer onderdeel van wil zijn.
0: Ze voelt zich niet veilig meer.
1: Nou, zelf is ze niet bang, zoals ze zegt, maar er zijn een aantal voorstellingen van haar gecanceld. Ja. Vorige week nog het Rosa Spierhuis in Laren. Ja. Wat een prachtig optreden. Daar is een prachtig theater in. Een prachtig optreden van haar zou organiseren. En twee dagen voordat het zou plaatsvinden, zei de directie, nou ja, toch maar liever niet, want we verwachten allerlei protesten rondom ons huis en het gedoe.
0: En dat heeft ze ook eerder meegemaakt natuurlijk al, hè?
1: Ja, dat heeft ze in Waalwijk meegemaakt twee jaar geleden. Toen kwamen er mensen de zaal binnen die haar uitscholden voor terrorist en dat ze verantwoordelijk was voor het leed in Gaza. Nou, je kan het heel oneens zijn met het beleid van Israël, heel oneens zijn met Netanyahu, maar Lennie Coeur in Waalwijk verantwoordelijk stellen voor iets wat er daar gebeurt, is bespottelijk.
0: Wat vind jij er dan van dat nu ook het Rosa Spierhuis zegt van nee, liever niet?
1: Ik vind het een lafhartig volkje zijn.
0: Dus je vindt het laf van het Rosa Spierhuis?
1: Buitengewoon laf, zoals het ook laf was van een theater in Leiden, waar ze een paar maanden na Waalwijk ook eigenlijk gecanceld werd. En toen hebben Frits Barend en andere mensen hebben twee maanden daarna nog stiekem in datzelfde theater een concert georganiseerd waar ze door de achterdeur binnen werd gesmokkeld. Ja, je wilt toch niet in een land leven waar je dit soort dingen moet uithalen.
0: Nu gaat ze naar Israël, maar dan komt ze in een land terecht waar de sirenes gaan en dat ze moet rennen naar de schuilkelder.
1: Zij zegt daarover, liever in Israël af en toe naar de schuilkelder moeten dan in Nederland, waar ik dag in dag uit geconfronteerd word met een regelrechte jodenhaat. Mm. En je kan er van alles van vinden van die keuze, maar dat is haar keuze.
0: Ja, en je snapt hem.
1: Van haar uit snap ik hem. En zeker nadat ik gisteravond, waarin ze in mijn programma vijf prachtige liedjes zong, die allemaal met vrijheid te maken hebben en met liefde te maken en met zijn waar je thuis wil zijn en zijn wie je wil zijn en mogen zijn wie je bent, snap ik heel goed dat ze de benen neemt. Ja. Ja.
0: Over een uurtje wordt hij uitgezonden op NPO 2. Ja. Daar komen ook mensen in beeld, gasten. Volgens mij mensen uit Israël die haar alvast welkom heten.
1: Nou, aan het einde is het inderdaad de ambassadeur van Israël die even tegen haar zegt dat ze welkom is. Maar verder praten we vrij serieus. We hebben natuurlijk prachtige optredens van haar. Natuurlijk ook eindigt het met de troubadour. Daar kom je natuurlijk niet omheen. toen ze dat won, toen ze 19 was. En dat speelt ze ook op een hele andere manier dan toen. Maar we praten ook met gasten over inderdaad concerten die geweigerd worden. We praten met Frits Barend bijvoorbeeld over hoe hij dat stiekem een concert georganiseerd heeft. En met Tom Mikkel Dekkers, die alles van het huidige Songfestival weet. En die een heel aardig verhaal vertelde. Dus ik zou echt kijken. Die zei net, in 1956 is dat Songfestival begonnen. Ja. Toen is het bij 12 landen begonnen. En toen zeiden wij met z'n allen in Europa, we moeten dit gaan doen, omdat muziek verbindt. Ja. En weet je welk land we toen als eerste uitnodigden? Duitsland.
0: Oh, Duitsland.
1: Nee, Duitsland. Ja. En Duitsland had toch de jaren daarvoor misschien dingen gedaan waarvan
0: dat
1: je kan
0: ik.
1: Zeggen, ja.
0: Ja.
1: Dus, en dat United, Eurovisie Songfestival, United Countries in Europe, ja. Dat is natuurlijk helemaal weg. Ja. Totaal weg.
0: En dat is nou net het thema en de leus altijd, maar goed. Rob, ja. Nog even luchtig afsluiten. Jouw favoriete nummer van Lenny, heb je er een of niet?
1: Nou, ze zingt bij mij aan tafel vanavond een prachtig nummer. Waarvan ik de titel niet eens ga verklappen. Ze zit vlakbij me aan tafel. Het is een nummer wat je moet zien en moet horen om er überhaupt een gevoel bij te krijgen. En ik had echt het gevoel, het gaat niet over de liefde, het gaat over iets heel anders. Een prachtig verhaal over een jongen die in tegenstelling tot 9 anderen waarmee hij een trap beklimt niet valt. Die 9 anderen wel, want die kijken naar beneden. En deze jongen die kijkt omhoog. Ja. En daarom valt hij niet. En daar gaat het lied ook over. Altijd omhoog kijken. Altijd naar de toekomst kijken en niet naar het verleden.
0: Nou, dankjewel Rob. We gaan kijken. 11:15, NPO 2. Dankjewel Lenny, zo heet het programma. Jij ja. interviewt haar. Ja, en dan voor nu toch dat ene nummer uit 69, Rob.
1: Ja, het is ook prachtig. Okay. We hebben het gisteravond met z'n allen meegezongen.
0: Oké, okay. Bedankt man. Goedenavond.
1: Ja, hoor. Dag. Bye.

0: en U2 uit 1987 en Where the Streets Have No Name. En daarvoor Earth, Wind of Fire en The Emotions. Met het Boogie Wonderland uit 1979. We gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. Blijf bij ons, want straks de derde en oh zo broodnodig in van Bob.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan Vitepro als aanvulling op je voeding. Vitepro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 10 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Het zou eigenlijk pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
17: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
16: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. Daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
18: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
16: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijk opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de Britse gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid, Treating, ook op. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten nog een bui, verder droog met opklaringen. En vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Jeroen Snel.

Every Kind of People, 1978 voor Robert Palmer. Het was Robert niet zelf die dit liedje schreef, maar wel Andy Fraser, de bassist van de Rockman 3. Hij stuurde het nummer naar Palmer, die was direct enthousiast en scoorde er zomaar een hele mooie wereldhit mee.

uur van de avond van 5. Ja, de tijd vliegt, zeggen Rob en ik tegen elkaar. En zo is het. Bijna alweer het einde van deze hemelvaartdag. Maar goed, we zijn er nog even en morgen natuurlijk ook weer. En we gaan naar Waar is Bob voor een derde en laatste hint. En dan ook de oplossing. En misschien hebben we jou wel aan de lijn en geef je het goede antwoord. Dan heb je die hele mooie waterfles van de avond van 5. 2 voor de prijs van 1 ook straks. En zometeen vertel ik om welke artiesten het gaat. Het is in ieder geval een duo. En van dat duo zullen we maar liefst 2 nummers achter elkaar draaien. En het tweede nummer mag jouw keuze zijn. Dus let straks nog even heel goed op. Dan nu een zonnig nummer van The Style Council uit 1984. My Ever Changing Moods. Maar het is eigenlijk alles behalve een gezellige zomerhit. Want de tekst is een scherpe observatie over persoonlijke en politieke onrust. Van een album Blue, Café Blue moet ik zeggen. De Style Council dus met My Ever

Zo, we gaan eruit met een knal. Behind a Painted Smile van de Isley Brothers, 1967. Misschien herken je de melodie ook wel van een heel andere uitvoering, want in 1982 maakte onze eigen Mathilde Santing een prachtige

0: Ja, die was ook leuk, hè? Maar goed, het origineel uit 67 van de gebroeders Isley blijft natuurlijk dé maatstaf als het gaat om die krachtige soulsound van de legendarische Ivy Joe Hunter. Wij gaan op bijna 9:45 naar 2 voor de prijs van 1. Tenminste, even de oproep voor jou.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Want we willen je vragen om ook vanavond weer eens in je eigen platenkoffer of cd-kast te duiken. En 2 voor de prijs van 1 straks. Je hoort het al, The Carpenters. Ja, als eerste draaien wij hun allergrootste klassieker, They Long To Be Close To You. En wist je eigenlijk dat dit nummer jarenlang op de plank lag bij de componist Burt Bacharach? Pas toen Richard en Karen Carpenter er in 1970 die herkenbare dromerige sound gaven, werd het een wereldhit nadat het ook een beetje hergeschreven was door Richard Carpenter. Nou, het leverde het duo ook toen een eigen allereerste Grammy op. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk, welk nummer van de Carpenters wil jij graag daarna horen? Wordt het bijvoorbeeld Yesterday Once More of Top of the World? Of een hele andere suggestie van een misschien minder bekend nummer? Nou, ik zou zeggen, laat het ons weten via de app van NPO Luister. Dus 2 voor de prijs van 1, later vanavond met The Carpenters. Ben benieuwd naar jullie suggesties. Op de app dus, als het mag, van NPO Luister. Voor nu weer een beetje wegdromen alvast met Come Away With Me. Hier is Norah Jones.

0: gaat ze. Was de allereerste Amerikaanse nummer 1 notering voor Hall & Oates die je hoorde. 1977. Maar ja, het blijft een tijdloze plaat over mensen die denken dat alles te koop is.
1: Waar is Bob?
0: Tijd voor de derde en laatste hint van Waar is Bob? We liggen goed op schema. En dan over een minuut of 10 hopen we het echt te spelen met misschien wel jou. En geef je het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Nou, mocht je al 2 uur lang zitten luisteren en echt geen flauw idee hebben waar Bob zich bevindt vanavond, let goed op. Meestal is die derde hint toch wel, ja, de hint waar mensen door denken, oh, nu weet ik het. Ik zou zeggen, komt ie aan.
2: De eilanden zijn een autonoom gedeelte van Denemarken. En ik ben in de hoofdstad waar ook het parlement zetelt. De Lugting.
0: Nou, dat is een weggevertje, lijkt me. Hoort bij Denemarken, een eilandengroep. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En wie weet kom je straks uit Den Hoge Hoed. Dat zou leuk zijn. Voor nu het nieuwe nummer van Melanie Ryan. Bless Your Heart for Breaking Mine.

0: Simon en Garfunkel en het mystieke Scarborough Fair. En wist je dat dit een eeuwenoud volksliedje is? Klinkt ook wel een beetje zo natuurlijk. Het gaat over de jaarmarkt in het Engelse Scarborough. En die jaarmarkt die vindt al sinds de middeleeuwen elk jaar plaats op 15 augustus. Wij gaan spelen. Bijna half elf. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Waar zou die toch staan vanavond? Aan de telefoon Harry Vlijmings uit Zon en Breugel. Dag Harry, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Vond je het een moeilijke opgave vanavond?
2: Nou, we mochten googlen dus.
0: Ja, dat
2: was snel gevonden.
0: Natuurlijk mag dat. Ik bedoel, dat kan je moeilijk verbieden. Maar ja, nog wel een handeling, het googelen. En dan toch knap, zou ik maar zeggen. En wist je het dan al na de eerste aanwijzing? Of had je er meer
2: dan? Ja, de eerste aanwijzing was meteen raakt.
0: Ja, nou, heel veel mensen hadden het goed, zien we op de app. En vooral ja, na aanwijzing 2 en 3. Maar na één keer was het al raak. Nou, spannend. Ik zou zeggen, waar staat Bob vanavond, Harry?
2: Die staat in Torshaven op de Faroe-eilanden.
0: Torshaven op de Faroe-eilanden.
2: Ja.
0: Nou, we gaan even naar Bob zelf. En hij geeft de oplossing.
3: De plek waar ik ben is Torshaven, hoofdstad van de Faroe-eilanden.
0: Ja. Het is te moeilijk uit te spreken, maar ja, Bob kan dat als geen ander natuurlijk. De Faroe-eilanden, Torshaven. Ja, het hoort bij Denemarken en zo klinken die klanken ook. Nou, ik denk niet dat je er wel eens geweest bent, of wel?
2: Nee, zover ben ik nog niet geweest.
0: Nee, en Denemarken wel?
2: In Denemarken wel, kom ik voor mijn werk regelmatig.
0: Leuk land, hè? Fijn land.
2: Ja.
0: Ja,
2: heel mooi.
0: En de mensen zijn er zeer gelukkig. Dat is gemeten, de Happy Index. En dan staan ze op 1.
2: Oh, dat is mooi.
0: Ja, al heel lang. Maar Nederland scoort ook goed. Ik geloof in de top 5. Misschien top 3 wel. Maar goed, jij bent ook gelukkig vanavond. Hopelijk met die avond van 5 waterfles. Die had je nog niet?
2: Nee,
0: leuk. Nou, ik zou zeggen van harte gefeliciteerd. Rob had jouw adres al genoteerd, begrijp ik.
2: Ja.
0: Bedankt voor het meedoen en nog een hele fijne avond verder.
2: Dankjewel en een fijne uitzending verder.
0: Gaan we doen. Dag Harry.
2: Oké, okay. Dag.
0: Bye.

History Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: er niet, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Marco Borsato. Margherita, 1996. Het is lang geleden dat ik een nummer van Marco Borsato heb aan- of afgekondigd. Maar we draaien weer hier op NPO Radio 5. En ja, eerlijk is eerlijk, de muziek is fantastisch. Onlangs zag ik hem op tv, interview met Sergio Herman. Ja, kwam hij heel sympathiek over. Maar goed, verder... Ik weet het niet. Ik blijf er even vanaf. Het nummer Margherita is trouwens een cover van de Italiaanse zanger Riccardo Cocciante. Hij bracht het uit in 1976 met muziek gearrangeerd door Vangelis. Nou, bijna 20 jaar later, dus in 1996, werd het nog eens met Nederlandse tekst gemaakt door Han Korenneef en Leo Driessen, voor Marco dus. Eens even kijken, ruimschoots. 10:45. We gaan naar 2 voor de prijs van 1.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk?
3: 2 voor de prijs van 1.
1: Ja, de Carpenters. Ze waren een legendarisch Amerikaans muziekduo in de jaren 70. Bestaande natuurlijk uit broer Richard, toetsen en zus Karen. Ze deed zang, maar ook drums. En wereldwijd verkochten ze meer dan 100 miljoen platen. En werden ze beroemd om hun loopzuivere en onvergetelijke melodieën. Nou, in 2 voor de prijs van 1, They Long To Be Close To You, waarmee de Carpenters doorbraken in 1970. En daarna hoor je All You Get From Love Is A Love Song. En dat is de keuze van Rob. Niet onze Rob hier, maar Rob thuis ergens in Nederland. Dank je wel, Rob, daarvoor. Jij was de eerste op de app. Ik zocht het nummer gelijk op. En toen dacht ik, ja, dat is een mooi nummer. All You Get From Love Is A Love Song. Je hoort het na They Long To Be Close To You. The Carpenters, uit 1970.

De Carpenters, 1976, All You Get From Love Is A Love Song. Ja, dat was hem alweer, de avond van vijf. Zit weer op voor vandaag. Zit erop voor deze mooie hemelvaartsdag. Morgen, op de dag na hemelvaart, zoals dat zo mooi heet, zijn we er weer. En ik hoop je dan graag weer te begroeten hier op NPO Radio 5. Kan jij voor nu nog geen genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust, Rob en ik bewensen je een hele fijne en rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld of wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ik ben uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Hoi, back, man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met de vrouwen. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds zijn Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. Ook hij wordt genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. De nationalistische Israëliërs zien deze dag als een feestdag, maar de Palestijnse inwoners vinden het een provocatie. Ook volgens de VN wordt Oost-Jeruzalem illegaal bezet door Israël. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit gevonden is in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino, met lange nek en staart, leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer dan nog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan wel weer bewolkt. En de dag verloopt in het noorden eerst nog wat zonnig, maar daarna raakt het overal bewolkt. En er vallen ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 15 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe wat buien bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling bij een strand aan de westkust, een van de weinige plekken op het bergachtige eiland waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon, verder veel bewolking met af en toe wat buien bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op die laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.